0: om zich te bemoeien met de zaak die tegen zijn vader liep. Bolsonaro senior kreeg vorig jaar 27 jaar cel voor tijden van een coup-poging nadat hij de verkiezingen had verloren. De zoon van Bolsonaro verhuisde kort voor die uitspraak naar de VS. Hij probeerde de regering van president Trump over te halen om onder meer sancties op te leggen aan rechters van het hof. In Rijen in Brabant is een grote brand uitgebroken in een vrijstaand huis. Op beelden is te zien dat er flinke vlammen uit het pand komen. Het huis is door de brand ook deels ingestort. De brandweer weet nog niet of er nog iemand in het huis is. Volgens Omroep Brabant trekt de brand in Rijen ook veel bekijks. De brandweer heeft de straat afgesloten en mensen worden op afstand gehouden. Het cloudbedrijf achter DigiD gaat in hoger beroep tegen het overnameverbod van het kabinet. Het bedrijf zou eigenlijk worden overgenomen door een Amerikaanse concurrent, maar staatssecretaris Aerts verbood die overname een maand geleden. ICT-experts hadden grote zorgen over de overname, omdat de Amerikaanse overheid dan mogelijk de toegang tot DigiD kan blokkeren of gegevens kan opvragen. Op de A2 bij Bokstel is een automobilist betrapt die twee keer zo hard reed als maximaal is toegestaan. De man reed gistermiddag voorbij een politieauto met snelheden boven de 200 km per uur. 200 is toegestaan. De agenten hebben het rijbewijs van de man afgepakt. Het weer, het is droog met weinig wind. Het is 9 tot 15 graden momenteel. In de loop van de nacht neemt vanuit het westen de bewolking weer toe. Morgen is het dan op de meeste plaatsen bewolkt met in het noorden soms regen. Maar in het zuiden is het droog en is er veel zon. Het wordt 20 tot 25 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Brabant neemt je een weekend lang mee terug naar de Zero's.
2: Luister vanaf vrijdag.
1: Dit is Omroep Brabant. Met nu
2: non-stop de lekkerste muziek.

0: is het vrijdagmiddag, dan betekent dat met piepende bandjes naar huis.
1: En dan?
2: Dan zet je de radio aan.
1: Want dan zijn wij er met de piepende bandenshow.
0: Christian en Stef duiken samen met jou keigezellig het weekend in. Dus zeg maar dag tegen de baas en hallo tegen de piepende bandenshow. Elke vrijdagmiddag bij
3: Omroep Brabant. Het gevoel van hier.

0: Mol is er elke werkdag tussen 10 en 1 met Brabants Bond.
1: De meeste gezelligheid tijdens je ochtend.
2: We zijn toch een klein beetje familie van elkaar met z'n allen. Dus we zorgen ook van elkaar. Zo gaat dat hier ook bij Omroep Brabant.
0: Brabants Bond.
1: Elke werkdag tussen 10 en 1.
2: Als ik nou losga.
1: Bij Omroep Brabant.

0: voor iedereen met een rood-wit geblokt hart.
1: Luister op je radio, online of via de Omroep Brabant-app.
2: Sidney Dijkers met het NOS Journaal. In Rijen in Brabant is een grote brand uitgebroken in een vrijstaand huis. Op beelden is te zien dat er flinke vlammen uit dat pand komen. Een deel van het huis is ook door de brand ingestort. De brandweer weet nog niet of er nog iemand in het huis is. Ze kunnen voorlopig ook niet naar binnen door instortingsgevaar. De zoon van de Braziliaanse oud-president Bolsonaro moet 4 jaar de cel in. Volgens het Braziliaanse Hoge Rechtshof probeerde hij de VS over te halen zich te bemoeien met de rechtszaak die tegen zijn vader liep. In die zaak kreeg Bolsonaro senior 27 jaar cel voor het leiden van een coup-poging nadat hij de verkiezingen in 2022 had verloren. De zoon van Bolsonaro verhuisde kort voor die uitspraak naar de VS en probeerde daar de regering van president Trump over te halen om onder meer sancties op te leggen aan rechters van het hof. 2 wethouders in Lelystad hebben zich schuldig gemaakt aan ongewenst en intimiderend gedrag. Het staat in onderzoeken die de gemeente heeft laten uitvoeren naar klachten over de wethouders. De 2 zouden ook hebben bijgedragen aan een onveilige werksfeer. Zo zou een van hen zichzelf de baas en de enige deskundige hebben genoemd. De ander noemde de ambtelijke directie randebielen. De wethouders van Lelystad stapten in januari op na een urenlang debat over hun functioneren. Op het WK voetbal heeft Noorwegen vannacht Irak verslagen. Het werd 1-4, vooral door spits Erling Haaland. Hij scoorde 2 goals. Vannacht worden ook nog 2 wedstrijden gespeeld. Argentinië trapt momenteel af tegen Algerije en Oostenrijk speelt om 6 uur tegen Jordanië. Het weer, het is droog en er staat weinig wind. Het is 9 tot 15 graden. Vanuit het westen neemt de bewolking steeds verder toe. Overdag is het op de meeste plaatsen bewolkt, met in het noorden ook soms regen. Maar in het zuiden is het droog en is er veel zon. Het wordt 20 tot 25 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Omroep Brabant neemt je een weekend lang mee terug naar de zero's.
0: Luister vanaf vrijdag.
1: Dit is Omroep Brabant. Met nu
0: non-stop de lekkerste muziek.

0: Brabant.
1: Kei goeiemorgen.
0: Ja, Omroep Brabant wenst jou een...
2: Kei goeiemorgen.
0: De ochtendshow van Brabant met veel gezelligheid, kei goeie muziek en het gesprek van de dag.
1: Kei goeiemorgen.
0: Jordi Graat is bij je van 6 tot 10.
3: Kei goeiemorgen.
0: Elke werkdag.
4: Alleen op Omroep Brabant. Het gevoel van hier.

0: Brabant. En gezellig, het is tenslotte weekend. Dus kijk elke vrijdagavond vanaf 6:10. Vrijdag.
1: Alleen bij Omroep Brabant.
2: Het beste begin van je weekend.

0: De radiozender waar Brabant leeft.
1: Luister op je radio, online of via de Omroep Brabant-app.
2: Citi Dijkers met het NOS Journaal. Rusland heeft toegegeven dat een oorlogsschip waarschuwingsschoten afvuurde op een plezierjacht in het kanaal gisteren. Volgens de Russen kwam het jacht te dicht in de buurt. Volgens de BBC zijn er geen gewonden en raakte ook het jacht niet beschadigd. De Britse defensie onderzoekt het voorval. 2 dagen geleden gingen gewapende Britse troepen aan boord van een tanker die deel zou uitmaken van de Russische schaduwvloot. Volgens deskundigen is de aanwezigheid van Russische oorlogsschepen nu bedoeld om dat soort acties af te schrikken. Het bedrijf dat de infrastructuur levert voor DigiD gaat in hoger beroep tegen het overnameverbod dat het kabinet vorige maand oplegde. Het bedrijf Solvinity zou eigenlijk worden overgenomen door het Amerikaanse Kyndryl. Het nieuws zorgde voor veel onrust bij ICT-experts en Tweede Kamerleden, omdat er in de VS wetten zijn die ervoor zouden kunnen zorgen dat Amerika de toegang dan tot DigiD zou kunnen blokkeren. Staatssecretaris Aarts verbood na een advies de Amerikaanse overname. Volgens NRC wil het bedrijf achter DigiD nu de juridische grondslag van dat besluit weten. In Rijen in Brabant is een grote brand vannacht uitgebroken in een vrijstaand huis. Er komen flinke vlammen uit dat pand. Een deel van het huis is ook door de brand ingestort. De brandweer weet ook nog niet of er nog iemand in het huis is. Ze kunnen voorlopig ook niet naar binnen door instortingsgevaar. En ook Argentinië is inmiddels begonnen aan het WK voetbal. Het land dat 4 jaar geleden wereldkampioen werd, speelt momenteel de eerste wedstrijd tegen Algerije. Lionel Messi heeft al gelijk een record te pakken. Hij is de eerste speler die op 6 WK's heeft gespeeld. De afgelopen avond en nacht zijn al 2 wedstrijden gespeeld. Frankrijk won met 3-1 van Senegal en Noorwegen met 1-4 van Irak. Het weer, het is droog met weinig wind en 9 tot 15 graden. Vanuit het westen neemt de bewolking steeds meer toe. Overdag is het ook bewolkt met in het noorden soms regen. In het zuiden is het juist droog en is er veel zon. Het wordt in de middag 20 tot 25 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Omroep Brabant neemt je een weekend lang mee terug naar de zero's.
0: Luister vanaf vrijdag.
1: Dit is Omroep Brabant. Met nu
0: non-stop de lekkerste muziek.

0: Wil je wel terug?
1: En MP3-speler?
2: Luister dan vanaf vrijdag naar het Zero's Weekend op Omroep Brabant.
3: Zit er nou met die vier bakbouw, jongen?
2: Een weekend lang de hits en de herinneringen. Dus gooi je iPod in de hoek en zet je radio op Omroep Brabant.
1: Je bent een weekend lang terug in de Zero's.
2: Het Zero's Weekend.
4: Expecto Patronum!
1: Op Omroep Brabant.
2: Het gevoel van hier.

0: Wil je nou echt helemaal niks missen van ons?
1: Volg Omroep Brabant op Instagram, Facebook of TikTok.
0: En krijg de leukste content.
2: Benieuwd naar het verhaal van de spookvilla?
3: Kom op! Oh, joh, joh, joh. Een beetje rare vraag eigenlijk.
4: Ja, die staat erin nog.
3: Potverdorie, we zijn toch een raar.
5: Oh, wat heerlijk.
0: Van prijsvragen tot behind the scenes. Van Brabantse bloopers tot verhalen die je nergens anders krijgt.
3: Visie Jack doet tot 12 jaar interviews, maar ik vind dit wel de meest memorabele tot nu toe.
0: Volg het Omroep Brabant Radio en mis niks.

0: zender voor meer dan 2,5 miljoen Brabanders.
1: Luister op je radio, online of via de Omroep Brabant-app.
2: Silly Dijkers met het NOS Journaal. De opvarende van het Britse jacht dat waarschuwingsschoten kreeg van een Russisch oorlogsschip noemen het voorval een onwerkelijke ervaring. Rusland zegt dat het schip waarschuwingsschoten afschoot omdat het jacht te dicht in de buurt van het oorlogsschip kwam. Op het jacht zat een gepensioneerd stel. De man en vrouw zeggen tegen de BBC dat ze voor de schoten getoeter hoorden en vervolgens duidelijk van koers veranderden. Ze noemen de schoten totaal onnodig. Er raakte niemand gewond, de Britse defensie onderzoekt het voorval nog. Ook de zoon van de Braziliaanse oud-president Bolsonaro is veroordeeld tot een celstraf. Hij krijgt 4 jaar cel, omdat hij in de VS probeerde de Amerikaanse regering te overtuigen om zich te bemoeien met de zaak die tegen zijn vader liep. Bolsonaro senior kreeg vorig jaar 27 jaar cel voor het leiden van een coup-poging nadat hij de verkiezingen had verloren. In Duitsland zijn 4 Nederlandse militairen gewond geraakt tijdens een oefening. Ze zijn naar het ziekenhuis gebracht, maar zijn niet in levensgevaar. De 4 zaten in 2 militaire voertuigen die op elkaar botsten. Hoe dat kon gebeuren is nog onduidelijk. De marechaussee onderzoekt de oorzaak nog. 2 wethouders in Lelystad hebben zich schuldig gemaakt aan ongewenst en intimiderend gedrag. Het staat in onderzoeken die de gemeente heeft laten uitvoeren naar klachten over de wethouders. De 2 zouden ook hebben bijgedragen aan een onveilige werksfeer. Zo zou 1 van hen zichzelf de baas en de enige deskundige hebben genoemd. De ander noemde de ambtelijke directie randebielen. De wethouders van Lelystad stapten in januari op na een urenlang debat over hun functioneren. Het weer vanuit het westen neemt de bewolking toe. In het noorden kan vandaag ook af en toe wat regen vallen. In de rest van het land is het op de meeste plaatsen droog en schijnt de zon ook af en toe. Het wordt 20 tot 25 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Omroep Brabant neemt je een weekend lang mee terug naar de zero's.
0: Luister vanaf vrijdag.
1: Dit is Omroep Brabant. Met nu
0: non-stop de lekkerste muziek.

0: Op vrijdagmiddag is de radio van jou. Welk liedje wil je horen? Bel, app, mail of stuur desnoods een postduif en bestel je favoriete liedje. Maarten Kortlever draait ze op bestelling. Bel en bestel. Vrijdagmiddag tussen 1 en 4 op Omroep Brabant.
1: Het gevoel van hier.

0: Omroep Brabant, kei gezellig.
1: Ja, heel leuk, heel leuk. Het gevoel van hier. Nou, dat vind ik fijn. Eventjes lekker alles kunnen vergeten wat alles moeilijk maakt in het leven. Nou, hier kan je het even helemaal kwijtraken.
0: Omroep Brabant.
2: Maar

0: nummer 1 voor de mooiste provincie van ons land.
1: Luister op je radio, online of via de Omroep Brabant app.
2: Sidney Dijkers met het NOS Journaal. Het cloudbedrijf achter DigiD gaat in hoger beroep tegen het overnameverbod van het kabinet. Het bedrijf zou eigenlijk worden overgenomen door een Amerikaanse concurrent, maar staatssecretaris Aarts verbood die overname een maand geleden. ICT-experts hebben grote zorgen over de overname, omdat de Amerikaanse overheid dan mogelijk de toegang tot DigiD kan blokkeren of gegevens kan opvragen. In Rijen in Brabant is net voor middernacht een grote brand uitgebroken in een vrijstaand huis. De bewoner van het pand is nog niet gevonden. Door instortingsgevaar kan de brandweer niet naar binnen. Tijdens het blussen stortte al een deel van de woning in. De brandweer zette daarom een drone in om het pand te controleren, maar dat heeft nog niks opgeleverd. De brand in Rijen zou wel onder controle zijn. Rusland heeft toegegeven dat een oorlogsschip waarschuwingsschoten heeft afgevuurd op een plezierjacht in het kanaal. Volgens de Russen kwam het jacht te dicht in de buurt. Volgens de BBC zijn er geen gewonden en raakte ook het jacht niet beschadigd. Ook de zoon van de Braziliaanse oud-president Bolsonaro is veroordeeld tot een celstraf. Hij krijgt 4 jaar cel, omdat hij in de VS probeerde de Amerikaanse regering te overtuigen om zich te bemoeien met de zaak die tegen zijn vader liep. Bolsonaro senior kreeg vorig jaar 27 jaar cel voor het leiden van een coup-poging nadat hij de verkiezingen had verloren. En op het WK voetbal heeft Lionel Messi nu al geschiedenis geschreven. Hij maakte in de wedstrijd tegen Algerije vannacht een hat-trick. Messi stijgt daarmee naar een gedeelde eerste plek op de WK-topscorerslijst aller tijden. Messi had aan het begin van de wedstrijd sowieso al een record te pakken. Hij is de eerste speler ook die op 6 WK's heeft gespeeld. Het weer vanuit het westen neemt de bewolking toe. In het noorden kan vandaag ook af en toe wat regen vallen. In de rest van het land is het op de meeste plaatsen droog en schijnt de zon af en toe. Het wordt in de middag 20 tot 25 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: minuten over 6. Van harte welkom. Ben benieuwd wie er op deze woensdag alweer lekker wakker is. Laat het vooral dan even weten. 406-573-282-03. Stuur dan even kei goeiemorgen. Dan zijn wij helemaal blij en gelukkig. Echt waar. We hebben er weer zin in. Maken er weer een mooie show van. Veel leuke muziek. We hebben ons WK-spel. We hebben nog heel veel meer voor je. Dus eigenlijk is er geen reden om tussen nu en 10 uur de radio uit te zetten. Want wij zorgen ervoor dat je weer lekker kan beginnen met de dag. Of misschien dadelijk lekker naar bedje kan met een glimlach. Want er zijn ook altijd heel veel mensen die uit de nachtdienst komen en naar ons luisteren. Dus ook die willen wij zeker niet vergeten.
1: Omroep Brabant neemt je een weekend lang mee terug naar de Zero's.
2: Luister vanaf vrijdag.
1: Dit is Omroep Brabant. Met nu...
2: Kei, goedemorgen. Jordi Graat.

0: Even lekker de dag opstarten met de Runaway Train.
1: Keigoedemorgen.
0: Het is vandaag woensdag 17 juni. Keigoedemorgen. De dag start met bewolking en misschien wat regen. Maar snel komt steeds meer de zon in beeld. Wordt vandaag een graad of 25. En ook gaat het vanavond lang warm blijven. Dus ga vooral lekker buiten zitten en genieten van het weer.
2: Ja, doe nu de deur nog even open.
0: Ja, dan.
2: Dan kan het nu nog even doorwaaien.
0: Ja, zeker.
2: Dat is wel lekker. Het is vandaag de dag tegen woestijnvorming en droogte. Het is dag 7 van het WK. Mocht je wakker zijn, er is nu zelfs een wedstrijd bezig.
0: Ja, klopt. Ja.
2: Oostenrijk-Jordanië. Er is een film en die is vorige week in première gegaan, maar die komt vandaag in de Nederlandse bioscopen.
3: Buzz, you're alive!
4: I just want you to know that even though you tried to terminate me, revenge is not an idea we promote on my planet.
2: Ja, Toy Story 5 komt uit.
0: Vandaag jarig Ferry Doeden, 36 jaar. Venus Williams, 46. En Jack Woutersen, 69 alweer. Gaan we naar het nieuws, René?
5: Ja, goedemorgen. Lionel Messi is zijn 6e en laatste WK voetbal sensationeel begonnen. Niet alleen won Argentinië met 3-0 van Algerije. Messi is nu ook officieel gedeeld topscorer alle tijden op het WK. Want hij maakte ze alle drie. Ja, toch fijn als je hem hebt gekozen als topscorer in je
2: WK. Ja.
5: Zoals ik.
2: Ja, dat is al wel weer, ja.
5: Hij staat nu op 16 WK-doelpunten. Net zoveel trouwens als de Duitser Miroslav Klose.
2: Ja, je staat maar 6 punten voor op mij, dus...
5: Ja, maar we zijn nog steeds wel 6
2: punten. Het komt helemaal
5: goed. Aan de Hoofdstraat in Rijen woedt vannacht een grote brand in een vrijstaande woning. Door de brand is het huis grotendeels ingestort. Mogelijk is nog iemand in het huis, maar de brandweer kan door instortingsgevaar niet naar binnen. De brand wordt vanuit buitenaf bestreden. En je zal maar een hele dure vakantie naar van de bekende stranden ter wereld hebben geboekt. Miami Beach, want zwemmers zitten niet echt in. Zuid-Florida kampt met een recordhoeveelheid aangespoelde sargumswier. Want stranden vervuilt en bezoekers hindert. Strandgangers klagen online vooral over de stank en de grote hoeveelheden wier die zwemmen en wandelen op het strand onaangenaam maken.
2: Ja, dat is echt. Ik was daar natuurlijk... Het 2 weken geleden of zo?
0: Hoe was het daar?
2: Man? Nou, dat was heerlijk, maar dit is wel een ding. En dit is dus voor het eerst ooit dat ze dat wier hebben. Dat heeft allemaal te maken met het weer en wat ze in Afrika allemaal doen, want de stroming is veranderd.
0: Het
2: is voor het eerst dat ze dit hebben. En ze maken zich echt grote zorgen over toerisme en dat soort dingen. En ik snap dat wel. Wij konden nog net zwemmen op één stuk strand, maar dat ligt nu, zag ik op foto's, ook al helemaal onder. Het is echt goor en het stinkt inderdaad. Het is echt, als je daarheen gaat, als je naar Miami Beach gaat, dan denk je toch strandvakantie.
0: Ja, ga je daar lekker liggen.
2: Mooie mannen, mooie vrouwen, gebruind. Ja. Discotheken, cocktails. Ja, dat is gewoon allemaal nu niet. Dat is echt best wel bijzonder.
0: Dan ben ik benieuwd hoe dat gaat lopen.
2: Ja.
0: Want dan wordt het weinig Miami Beach, hè?
2: Zeker.
0: Ja.
2: Nou hebben ze er in Aquamundo geen last van. Dus jij kan er gewoon op vakantie.
0: Ik ga gewoon naar een huisje. Wij vangen ze niet. 14 minuten over 6. Het is woensdag. Kijk, goeiemorgen.

0: Gina Easton en The Morning Train.
1: Wil jij koffie? Of thee?
0: En wij zitten zeker in The Morning Train. Van harte welkom bij een keigoeiemorgen. We hebben zometeen weer twee plaatjes. Twee platen die zijn onderverdeeld in koffie en thee. Dus één hoort bij koffie, één hoort bij thee. Als je dadelijk denkt, nou, ik vind een van die twee wel heel leuk om te horen, dan is dat natuurlijk helemaal top. Maar dan moet je alleen eventjes appen. Dat mag dan naar 06-573-282-103. En dan moet dat denk ik wel helemaal goed gaan komen. Je hoeft dus alleen maar een appje te sturen met koffie of thee. Wij gaan dan over een paar minuten alle stemmen tellen. En ja, de meest populaire, die gaan we uiteindelijk helemaal draaien. Ik ben heel benieuwd. Als je iedere dag meedoet, vooral weer lekker appen, doe je af en toe mee. Misschien dat nu wel de mogelijkheid is om een keer jouw stem te laten horen. En heb je nog nooit gestemd, dan zouden wij dat oprecht heel erg leuk vinden als je een keer een appje stuurt. Dus zet in jouw telefoonnummer even het nummer van de Omroep Brabant Studio. Dat is 06-573-282-103. En dan horen wij dolgraag van je. Want voor vandaag kun je kiezen uit de volgende platen.
2: Wil jij koffie?
0: Bij koffie, Davina Michelle en het duurt te lang.
3: Of toch liever een bakje thee.
0: Ja, dit is Rooney. En When Did Your Heart Go Missing? Welke van deze twee zou je zo meteen willen horen? Je mag dat nu laten weten. Door even een appje te sturen kun jij jouw stem al helemaal bevestigen bij ons. En dan gaan we daar eens even kijken hoe of wat. 06-573-282-03. Dus 06-573-282-03. Laat vooral van je horen. Ga je voor koffie, kom je uit bij Davina Michelle en het duurt te lang. Zeg je nee, doe mij maar thee, dan zit je goed bij Rooney. En When Did Your Heart Go Missing? Koffie of thee, dat is het enige wat je hoeft te sturen. De rest komt dan echt helemaal in orde, kei fijn. En dan ben ik benieuwd waar we vandaag op uit gaan komen. Als je in ieder geval maar een appje stuurt, dat is het belangrijkste. Gaan wij naar The Emotions, dit is Best of My Love.

0: Snow Patrol en Shut Your Eyes. Je hebt nog een minuut of twee, drie om even iets te laten horen. En dat heeft alles te maken natuurlijk met koffie of thee.
1: Wil jij koffie?
0: Bij koffie hoort vandaag Davina Michel. En het duurt te lang.

Ja, dit zijn twee mooie liedjes. En ook twee leuke liedjes waarvan ik niet zo heel snel de keuze zou kunnen maken. Dus laten we dat mooi over aan jou. Als je denkt, ik heb er wel eentje die ik graag zou willen. Die je tenminste helemaal zou willen horen, dan mag je dat nu laten weten. Wil je Davina Michelle horen, dan zit je goed bij koffie. Zeg je nee, doe maar Rooney. Dan moet je even thee gaan appen. Dat mag naar 06-573-28203. Dus 06-573-28203. Je hebt nog een minuut of twee de kans om iets te laten horen. Mocht het dan zo zijn dat we zo meteen jouw plaatje uitkiezen, dan hoop ik dat je met een brede glimlach gaat luisteren.

0: Brabant.
1: Ja, kijk, goedemorgen. Vandaag starten met vrij veel wolken. Lokaal is er nog wel wat regen mogelijk, maar uiteindelijk gaan we dan de zon zien. En in de loop van de middag gaat dan weer de temperatuur stijgen. Gaan we richting zomerse temperaturen. 23 tot 25 graden. Het is tijd voor het nieuws. Krijg je van René.
2: Twee militairen uit Oorschot zijn gewond geraakt bij een oefening in Duitsland. Ze zaten in legervoertuigen die op elkaar botsten. In totaal raakten 4 Nederlandse militairen gewond. Ze zijn naar het ziekenhuis gebracht, maar waren niet in levensgevaar. Wat er precies is misgegaan, is niet bekendgemaakt. Een huidarts van het Brave ziekenhuis in Roosendaal heeft een online informatieavond over zonnebrandcrème afgelast vanwege haatreacties. Annemarie Galimond-Kolle, zo heet de huidarts, bestrijdt op social media misinformatie over huidzorg, maar zegt dat haar berichten worden verdraaid en gedeeld door complotdenkers. Reden om het dus niet door te laten gaan. Meer lees hierover op onze web en app. NAC Breda krijgt miljoenen door een transfer van oudspeler Jean-Paul van Hekken. De verdediger vertrekt volgens Voetbal International van Brighton naar Tottenham Hotspur. NAC had nog recht op 7,5% van de transfersom. Omdat Tottenham zo'n 60 miljoen euro zou betalen, levert dat NAC ongeveer 4,5 miljoen euro op. En dat is een recordbedrag voor de club. Boerenorganisatie LTO vindt dat de uitgelekte stikstofplannen van het kabinet proefballonnetjes en waanideeën staan. Het kabinet wil dat er rond 20 natuurgebieden zones komen van zo'n 1 kilometer waarin veel minder stikstof wordt uitgesloten. Ook jonge boeren zetten daar vraagtekens bij.
3: Is dat nou echt nodig? En is dat dan echt nodig om ook te zeggen, nou, voor dit gebied geldt deze norm en voor dit gebied geldt die norm? Want wat betekent het nou als je bedrijf precies op die grens zit? Dus ja, om dat nou weer per gebied heel erg uit te werken, vragen we ons echt af, ja, wat is dan het nut daarvan?
2: Verder komt er een maximum op het aantal stuks vee dat op een hectare mag worden gehouden. En dat kan dan weer een grote impact hebben op Brabantse boeren. Vandaag is de rechtszaak over het liedje Dikke Pins. Je weet wel, deze.
4: Ben zo blij dat je weg van mij. Ik was ik te dik, maar nu heb ik stik.
2: De kapotte kachels die slepen namelijk ABBA voor de rechter. De wereldberoemde Zweedse popgroep vindt dat Dikke Pins te veel lijkt op hun nummer Take a Chance on Me en liet het nummer van Spotify halen. Kapotte Kachels is het daar niet mee eens en zegt dat de cover maar een parodie is. De rechtszaak kost wel een hoop geld en dat had de carnavalsgroep niet zomaar liggen. Vertel eens in Afslag Zuid.
5: Ja, dan ben je al gauw 25.000 eurotjes kwijt die wij niet hadden liggen. Maar gelukkig de fans in Brabant en de rest van het land overigens ook wel. En die hebben via de crowdfundactie hebben ze ons allemaal een stukje wat ze hebben kunnen missen gedoneerd. Zodat wij nou de financiële middelen hebben om deze zaak te kunnen gaan voeren.
2: De band wil maar één ding, het nummer terug op Spotify. Of ze dat op hun buik kunnen schrijven, dat is even afwachten. Straks begint de zitting en die is natuurlijk te volgen via Omroep Brabant.
1: Ja, als je zo hoort hoe ze het vertellen, dan zou je denken dat is kat en bakkie.
6: Ja.
1: Maar... ja, Universal zit aan de andere kant van Bankie. En die zullen
6: het schijnt een groot bedrijf te zijn.
1: Zullen zich ongetwijfeld goed hebben voorbereid. Kijk, goedemorgen. We gaan zo meteen naar de uitslag koffie of thee. Heel benieuwd wat het is geworden. Er zijn heel

0: Mars. Wil jij koffie? Of thee?
1: Ja, is altijd zo leuk, hè? Want wij zoeken voor de weken die eraan gaan komen altijd heel veel plaatjes uit. Iedere dag eentje. 5 dagen in de week. En soms dan denken wij van, nou, laten we eens even deze bekende erin gooien. Of we gaan een keer voor deze. Of misschien weten mensen wel ongeveer dat het dit of dit moet zijn. Maar ja, zou ze daar wel iets voor voelen? Nou, het leuke is, uiteindelijk, als je heel veel verschillende plaatjes in de week hoort, dat wij altijd wel 1 of 2 keer verrast worden met de keuze. Dus dat is altijd wel sowieso leuk. Heel veel gestemd. Ja, we gaan eens even kijken of wij iemand erbij kunnen krijgen. Betty, goedemorgen.
2: Goedemorgen.
1: Goedemorgen, hoe is het?
2: Ja, een beetje minder. Ik ben onderweg naar het ziekenhuis.
1: Ach, voor jezelf of voor iemand anders?
2: Ja, nee, voor mezelf.
1: Ach.
2: Dus, met 2 weken terug gevallen, ik heb mijn bovenarm gebroken en de voet zit niet goed op elkaar, dus ze gaan er een plaatje op zetten.
1: Och jee, dus dat is een dagopname, denk ik, of niet?
2: Ja.
1: Ah, ja.
2: Ja.
1: Nou, dan hoop ik dat ik, ja, dan. Maar ja, sorry, ja, wat jij hebt gekozen, ik zie de titel nu, dan moet ik dan ergens ook wel weer.
2: Ja, ik vond hem ook wel heel logisch voor mij vandaag.
1: Ja, want waar heb jij, ja, sorry, ik lach echt niet om jou, maar ik lach meer omdat jij het zo mooi vertelt van het is niet helemaal goed gegaan en daar kom je uiteindelijk uit bij koffie of thee. En waar heb je voor gekozen, Betty?
2: Het duurt te lang.
1: Het duurt te lang, ja. mag ik jou alvast heel veel sterkte toewensen, heel veel beterschap. En
2: dankjewel.
1: Ik weet zeker dat het nu wel komt, goed komt, dus dan hoef je dit plaatje er nou ook niet meer te draaien.
2: Ja, dat is goed.
1: Zet hem op, hè. Dankjewel, Betty. Okay. Fijne morgen nog.
2: Dankjewel
1: voor het stemmen. Het is Davina Michel geworden en het duurt te lang. Hier in de Kei, goeiemorgen.

0: Voor zeven. We hebben straks weer één berichtje. Om 7:10 daar moeten wij de titel, aan de hand van de titel gaan raden waar het over gaat. En René, ja, de vraag is natuurlijk, wat is de titel van dat berichtje?
1: De titel van het berichtje vandaag is: zo ben je weer heel snel van je geld af tijdens het WK voetbal.
0: Ja, nee, daar, ja, gaat, over, nee, daar gaat over natuurlijk over de tickets. Dat je gewoon waarschijnlijk dat de ticketprijzen al gewoon ontzettend hoog zijn.
2: Ja.
0: En dat je dan via een tussensite, hè, zo'n site wat ze in Nederland ook wel hebben, vaak met theaters en zo, dat je dan voor zoveel euro ook nog wordt getild omdat zo'n site ertussen zit.
2: Ja, dus ik denk de tickets zijn duur. Ja. Een biertje is $18 in het stadion. Bij de finale stadion, een trein vanuit Manhattan naar het finale stadion is normaal €23 retourtje. Ja. Is nu €150 retourtje volgens mij. Ja, dus je bent op heel veel manieren heel snel van je geld af wel tijdens dit WK.
1: Ja. Ja, daar zijn Amerikanen wel goed in gebleken. Ja.
0: Nee, ik denk echt tickets die bijvoorbeeld $400 kosten, die kosten dan in één keer $600 of zoiets.
2: Nou, dat is fijn, dan zeg ik het bier.
0: Het bier.
1: Oké. Okay.

0: alles over Omroep Brabant, check je via de website en app.
1: Op zoek naar een betrouwbaar bedrijf voor de renovatie van uw dak? Neem dan contact op met KVS Onderhoud, de dakdekker van Midden-Brabant. Wij zijn 24 uur per dag bereikbaar, ook voor spoedgevallen. Kijk voor meer info op kvsonderhoud.nl.
2: Fietst uw e-bike niet meer zoals in het begin? Trekt u de heuvels niet meer zo lekker? Of is de koek na 30 kilometer al op? Een nieuwe accu van e-stripkitbikeaccu.nl doet wonderen. Bestel hem online of kom even langs een gimmer. Je bent zo weer op pad. En geloof me maar, dat fiets een stuk fijner. e-stripkitbikeaccu.nl. Altijd een accu die past. Houdoe.
1: Dakdekker nodig? KVS Onderhoud. Kijk op kvsonderhoud.nl.
3: Al meer dan 45 jaar brengt Avenue beeld en geluid tot leven. Van een nieuwe tv tot een complete thuisbioscoop. Of laat je muziek klinken in elke kamer, binnen en buiten. avenue.nl. Our drive, your wow.

0: Bij Van Nuenen Mondzorg ben je geen nummer, maar gewoon jezelf. Wij kennen je bij naam, nemen de tijd en zorgen dat jij je thuis voelt. Of je nu een nieuw kunstgebit nodig hebt, vervanging zoekt of een implantaat wilt, onze specialisten staan klaar met kunde en echte aandacht. Kijk op vannuenen-mondzorg.nl.
1: Televisies met beeld waar je stil van wordt. Bij Avenue.
2: DK Electric. Een elektrische auto? Je hebt er een of je wilt er een? Denk dan aan DK Garagebedrijf uit Beek en Donk. De specialist voor elektrisch rijden. DK Electric.
3: Zeg, toe aan iets nieuws voor op de muur? Nou, kom dan eens rondneuzen bij Konings de Verfzaak in Helmond. Wat je verfklus ook is, zij hebben het. Met meer dan 100 jaar ervaring geeft Konings de Verfzaak gedegen advies. Engelseweg 221A in Helmond. Of kijk op deverfzaak.nl.
4: Voor iedereen met een rood-wit geblokt hart.
5: Luister op je radio, online of via de Omroep Brabant app.
6: Door Almegens met het NOS-journaal. Het cloudbedrijf achter DigiD gaat in beroep tegen het overnameverbod van het kabinet. Het bedrijf zou worden overgenomen door een Amerikaanse concurrent, maar staatssecretaris Aarts verbood die overname een maand geleden. ICT-experts maakten zich er zorgen over, omdat de Amerikaanse overheid dan de toegang tot DigiD kan blokkeren of gegevens kan opvragen. Boerenorganisatie LTO vindt dat in de uitgelekte stikstofplannen van het kabinet proefballonnetjes en waanideeën staan. Het kabinet wil onder andere dat rond de natuurgebieden zones komen tot 1 kilometer, waarin veel minder stikstof mag worden uitgestoten door boerenbedrijven. Amber Laan, bestuurslid van het Nederlands Agrarisch Jongerencontact, zet er vraagtekens bij.
7: Daarvan vragen we ons als jonge boerenorganisatie wel af voor melkvee. Ja, is dat nou echt nodig? En is dat dan echt nodig om ook te zeggen, nou, voor dit gebied geldt deze norm en voor dit gebied geldt die norm? Want wat betekent het nou als je bedrijf precies op die grens zit?
6: Ook de zoon van de Braziliaanse oud-president Bolsonaro is veroordeeld tot een celstraf. Hij krijgt 4 jaar cel omdat hij in de Verenigde Staten probeerde de Amerikaanse regering te overtuigen om zich te bemoeien met de zaak die tegen zijn vader liep. Bolsonaro senior kreeg vorig jaar 27 jaar cel voor het leiden van een coup-poging nadat hij de verkiezingen had verloren. Lionel Messi heeft geschiedenis geschreven op het WK. De Argentijn maakte in de wedstrijd tegen Algerije alle 3 de doelpunten. Door de hat-trick is Messi nu samen met de Duitser Miroslav Klose WK-topscorer aller tijden.
8: Wie Messi! Geschiedenis wordt geschreven in Kansas City. Een hat-trick van Lionel Messi. En die uitdrukking op zijn gezicht alsof hij het zelf niet kan geloven. Wat overkomt hem allemaal?
6: Het was de 16e WK-goal van Messi. En hij is ook de eerste speler die op 6 WK's heeft gespeeld. Het weer overwegend bewolkt. In de noordelijke helft regent het vanochtend af en toe. In het zuiden is het droog met soms ook wat zon. Vanmiddag meer zon en dan wordt het 20 tot 25 graden. Dit was het NOS-journaal.
9: Hartelijk dank, 7:02. Het is rustig op de Brabantse wegen. Je kan overal lekker doorrijden. Dat betekent dat we geen files hebben. Mocht dat wel zo zijn, dan hoor je het uiteraard vanzelf. Dus komt er zo muziek aan van onder andere Madcon.
10: Gun jezelf ruimte, weg van de massa, met Eliza Was Here. Boek je last minute vakantie met uniek verblijf, huurauto en vlucht nu op elizawashere.nl.
11: Straks de sportzomer volgen in elke kamer, nu geregeld. Met een 2-jarig glasvezel plus tv-abonnement tot 2 gigabit. Nu de eerste 12 maanden voor maar €20 per maand. Want bij Odido hebben we nu vakantiegeldaftellers. Supervoordelige deals waarmee je alles uit je zomer haalt. Kijk voor alle voorwaarden op odido.nl. Tot zo!
12: Een warme zomerdag. De hele dag spelen, vriendjes maken. Voor vluchtelingenkinderen in Nederland bestaat dat gevoel niet. Ze moeten steeds verhuizen, raken vriendjes kwijt, hebben veel zorgen. Geef deze kinderen een zorgeloze zomer. Vanaf €35 geef je een fijne vakantiedag. Doneer op vluchtelingenwerk.nl.
13: Luzak biedt het beste onderwijs en waardevolle ervaringen. Zo kunnen Luzak-leerlingen in het buitenland een taal leren, een periode high school doen of vrijwilligerswerk in Afrika. Zodat ze de wereld leren kennen en zichzelf. Zonder studievertraging. Kijk op luzak.nl/beyond. Luzak, zo goed kan onderwijs zijn.
14: Het kan hard gaan. Van het fietszitje, de helm op, naar zijwieltjes en eindeloos veel fietslampjes. Je zorgt ervoor dat ze altijd veilig op de fiets zaten. En nu? Nu check je of een e-bike niet is opgevoerd, toch? Want een opgevoerde e-bike is onveilig, onverzekerd en strafbaar. Het kan hard gaan, dus bescherm je kind en anderen tegen ongelukken. Check of de e-bike van je kind niet is opgevoerd. Weten hoe? Kijk op komveiligthuis.nl.
15: Vrijwilligerswerk doen in Afrika, Azië of Zuid-Amerika? Met Luzak en Travel Active kan het, zonder studievertraging. Kijk op luzak.nl/beyond.
16: Je hebt je eigen manier van doen. Misschien draait bij jou de wasmachine elk weekend overuren omdat je bergen was van de voetbalclub wegdraait. Wat je manier ook is, houd betaalbaar. Met bijvoorbeeld een dynamisch energiecontract. Zo verbruik je stroom op de momenten dat de prijs het laagst is. Ontdek jouw manier op deltaenergie.nl.
17: Pindarotjes. Wie is er niet groot mee geworden? Rousseau maakt al sinds 1969 de allerlekkerste. En goed nieuws. Nu 2 silo's pindarotjes van 500 gram... dus een hele kilo van 17,50 voor maar €13,90.
18: Dat is genieten.
19: Met Rousseau chocolade.
17: Kijk op rousseau.nl.
20: Ontdek het enorme assortiment van Koppens Warenhuis. Want het leukste voor je tuin koop je bij Koppens.
21: Van tuinsets met parasol tot een breed aanbod barbecues.
20: En het leuke is, Koppens is er voor elk budget.
21: Koppens biedt veel meer.
20: Kom langs in Volkel.
21: Of kijk op koppenswarenhuis.nl.
22: Ik heb mezelf eindelijk eens een bed gegund dat mijn lichaam verdient. Een heerlijke Alping Original Boxspring. Ik koos voor kwaliteit. Ik koos Kluitmans. Ja, Koos Kluitmans in Oosterwijk. De Alping Studio Dealer.
23: Ramenfabriek op het hoog. Voor kozijnen en accessoires op het hoogste niveau. Kom langs in Moergestel of ontvang direct een online kozijnofferte via ramenfabriek.nl.
24: Omroep Brabant neemt je een weekend lang mee terug naar de Zero's.
25: Luister vanaf vrijdag.
24: Dit is Omroep Brabant. Met nu...
25: Kei, goedemorgen. Jordi Graat.

0: Het is Madcon en Don't Worry.
1: Goedemorgen.
0: Jazeker, 7:10. Van harte welkom. Het is vandaag woensdag 17 juni. De dag die start nog met bewolking, maar al snel komt de zon meer in beeld. Het wordt die graad of 25. En verder gaan we natuurlijk een prachtig mooie week tegemoet. Met temperaturen van rond de 30 graden zelfs.
2: Zeker, even een blik in de geschiedenis. 1885, het vrijheidsbeeld komt aan in Amerika. In 1970, de Polaroid-camera wordt gemaakt. Hey. En voor het eerst ook tentoongesteld. En in 1994 vandaag was er een lange achtervolging met daarna O.J. Simpson die werd opgepakt. En dat was een hele gebeurtenis toen.
0: Ja, dat is waar. Ik zal hem even... Oh, ik was hem kwijt. Daar is hij.
3: This is AC. I have OJ in the car. He's still alive and he got a gun to his head. He just wanna see his mother. Let me get him to the house.
2: Ja, dat kon je toen allemaal... Dat was voor een van de eerste keren dat al die nieuwszenders met een helikopter overal meevlogen en dat er mensen echt op 5 centimeter zaten van alles.
0: Hadden ze de politie de moeite mee gehad, dan waren er zoveel dingen en helikopters die het aan het volgen waren dat die uiteindelijk sowieso wel gepakt was.
2: Dus. En nu is er natuurlijk bij elke achtervolging zijn er 12 nieuwshelikopters in de lucht in Amerika. Dus ja.
0: Het is vandaag de dag van de afvalstrudel.
2: Oh, lekker.
0: Dag van de mascotte en eet je groente op dag. Dat is sowieso goed. Ook voor alle kinderen. Hè? Hartstikke belangrijk als je luistert. Verder het nieuws, René.
4: Ja, goedemorgen. Solfinity, dat is het bedrijf achter DigiD, gaat in beroep tegen het verbod op overname door het Amerikaanse Kindrel dat staatssecretaris Willemijn Aarts vorige maand oplegde. Dat bevestigt een woordvoerder van de bewindsvrouw aan persbureau ANP. Een Brabantse B&B maakt kans op de prijs voor beste bed and breakfast van Nederland. Het Groene Woud in Veghel maakt in de categorie 5 sterren kans op de titel. Vanmiddag wordt de prijs bekendgemaakt. Ja, en over de tease van net, heren. 0 punten, verkeerd gegokt. Ja, net als dit verhaal, van een dure 0-0 gesproken.
0: Jammer.
4: Helaas, want van een dure 0-0 gesproken. Een gokker zette 1 miljoen dollar, dat is omgerekend 860.000 euro... in op een haast zekere zegen van Spanje. Maar Pedrenko raakte niet voorbij de Kaapverdische doelman Vozinha. Hij kon er omgerekend 85.000 euro mee verdienen.
0: Oh.
4: Maar dat ging helaas niet door.
2: Poef!
0: Ja, dat is echt...
2: Wegcenten!
0: Ik zou helemaal gek worden.
2: Ja, dan ben je wel echt zuur, hè?
0: Oh, dan zit je te kijken en dan denk je op een gegeven moment... nou ja, de eerste helft is nog 0-0. We zien het wel, die gooien dadelijk het gas open en dan gaat het wel goed komen. En als je dan bij de 90ste minuut denkt, en dan fluit die gozer af. En dan, oh man.
2: Maar waar je dan gewoon het beste kan doen, nog een miljoen inzetten op de volgende wedstrijd. Ja. En dan win je het allemaal weer terug, want dat is precies hoe het werkt.
0: Kan eigenlijk niet misgaan.

0: Jason Donovan en Too Many Broken Hearts.
1: Jordi vraagt zich af.
0: Ja, het is toch woensdag, komend weekend. Voor veel mensen altijd een druk weekend. Want dan is er van alles te doen. Hè. Het weer is mooi. Je maakt je vooral druk over de barbecue, bij wijze van.
2: De langste dag van het jaar.
0: Ja, dan moet een zwembadje gehaald worden. Langste dag van het jaar. Je kent het allemaal wel, al die dingen. En wij hadden het er al 2 dagen over. En wij zijn eigenlijk benieuwd. Zondag is het natuurlijk Vaderdag. Maar wat is nou nog een beetje een origineel cadeau wat je vader kan geven?
2: Ja, ik begin. Niek krijgt een paar witte t-shirts, denk ik.
0: Niek krijgt
2: dat t-shirt. Kunnen niet aan hem vragen,
0: Nee, Niek is altijd wat dat betreft redelijk makkelijk daarin. Die wil gewoon inderdaad een paar t-shirts en een paar onderbroeken.
2: Ja. Jij hebt het al gehad, begreep ik toch? Of moet je het nog krijgen?
0: Nee, ik heb het al gehad. Ik was natuurlijk vorige week in Spanje. En toen was er al een Vaderdag cadeautje. En toen had ik zeg maar mijn zwembroek. Het was een nieuwe zwembroek. En die was in hetzelfde patroontje als het zwempakje van Luke. Dus toen liepen wij echt even als vader, zoon, liepen wij daar rond.
2: Ja, nou, dat vind ik wel. Jij vroeg om originele cadeaus.
0: Ja, nee, dat
2: vind ik een heel origineel cadeau.
0: Maar wij vragen ons een beetje af van, hoe kun je nog een beetje origineel uit de hoek komen als je zondag bij paps langs gaat?
2: Kijk, we hebben vorig jaar volgens mij gevraagd, wat wil je nou eigenlijk krijgen? Of misschien was dat met Moederdag.
0: Ja.
2: En toen was het vooral tijd met de ander.
0: Tijd, juist,
2: maar nu is eigenlijk dus meer de vraag, maar wat ga je dan doen?
0: Ja.
2: Of wat wil je echt fysiek krijgen als je wel een cadeautje wil?
0: Absoluut.
2: Wat is nou leuk?
0: Wat is vooral echt een ding waarbij je paps nog kan verrassen?
2: Ja, want ik geef elk jaar precies hetzelfde.
0: Oh, wat dan?
2: Ik geef elk jaar de Tour de France gids aan mijn vader.
0: Ja, maar het kan ook zijn dat gewoon, dat je vader daar...
2: Daar is hij mega blij mee.
0: Ik wou zeggen dat zijn ding is, hè? Daar is helemaal niks mis mee.
2: Never change your winning cadeau. Hij is er elk jaar mega blij mee. Ik hoef niet te hard na te denken. En win-win situatie.
0: Nou, ik ben heel benieuwd wat jij misschien hebt. Wat is nou echt een vaderdag cadeau? Waarvan je denkt van die wil ik nog wel even meegeven als tip aan de luisteraar. Of misschien dit geef ik ieder jaar. Of dit is nog eens iets origineels. Laat het even weten via de app 06-573-28203. Dan maken we vast even een lijstje. Kunnen misschien ook weer andere mensen inspireren.
2: Ja, dat is sowieso goed.
0: Wat is nou echt zo'n vaderdag cadeau waar je wel mee aan kan komen aanstaande zondag? Laat het even weten via de app 06-573-28203. En alles is welkom, echt alles. Dus stuur even een appje, zijn wij helemaal blij mee. Dit is de Eagle Eye Cherry, Save Tonight.

0: Gabriel Rios en The Broad Daylight.
1: Jordi vraagt zich af.
0: Ja, want het komt eraan natuurlijk. Vandaag of morgen of eventueel vrijdag. Dan uiterlijk zaterdag. Dus we zijn altijd genoeg die zaterdag.
2: Zondagochtend.
0: Nog even naar de winkel rijden of rennen. Het is natuurlijk zondag vaderdag. En wij wilden wel eens weten. Wat is nou echt zo'n origineel cadeau. Waar je in ieder geval wel mee aan kan komen. Ja, dat is toch wel af en toe ook wel een lastige, denk ik. Wat kwam er allemaal binnen? Want we hebben gevraagd van waar moeten we nou echt mee aankomen voor vaderdag?
2: Ja, nou, Nicolien die zegt. Hij houdt heel erg van Lego Technic en wandelen. Dus daar doen we iets mee. Nou ja, dat is inderdaad wel creatief.
0: Oh, en ik zie nog staan. S'avonds gourmetten.
2: S'avonds ook gourmetten.
0: Een geweldig cadeau.
2: Ja?
0: Echt waanzinnig cadeau.
2: Had ik al zo'n idee dat jij dat ook wel vond, ja. Wouter die stuurt. Ik wil wel een raps.
0: Raps, nee.
2: Ik denk rasp.
0: Ja.
2: En wijn.
0: Ja.
2: Nou ja, dat snap ik ook wel.
0: Zich, ja.
2: Neem eens werk uit handen, zegt Harriet. Een keer de schuur voor hem opruimen, een keer de ramen zemen.
0: Is ook mooi, hè?
2: Ja. Leonie is helemaal dol op mijn idee dat je een Tour de France gids kan krijgen.
0: Ja, is ook leuk.
2: Flesje whisky komt nog binnen. En wat vooral ook heel veel binnenkomt is iets met een gekke foto van hem erop. Iemand gaat een rolmaat kopen met een gekke foto. Iemand gaat flesjes bier kopen met foto van hem erop. Een memory spel met foto's van de vader. Dus vooral de vader dan ook. Een beetje wel voor gek zetten.
0: Ja. Ik ben wel een beetje geïnspireerd nu.
2: Ja.
0: Ik ga eens even een hele goede foto zoeken. En dan moet jij eens opletten wat ik mee aankom zondag. Maar goed.
2: Je hoeft geen cadeautje voor je. Ja, voor je vader natuurlijk.
0: Ja, dus
2: voor jouw vader.
0: Dat wordt lachen.
2: Ja.
0: Dank jullie wel allemaal voor alle reacties. Wij gaan zo meteen naar het nieuws met René.
3: Ja, woning staat op instorten naar een flinke brand. En vind je ook dat WK-beelden er gek uitzien? Dan heb ik nieuws.
4: Bij K-Smit Tuinmeubelen vind je alles om te tafelen, te loungen en volop te genieten van het buitenleven. Bezoek onze stores en maak jouw buitenruimte compleet.
5: Race als een pro bij Outdoor Kart Circuit De Landsart. Nu tijdelijk 1 heat karten en 1 heat simulatieracen voor 29,50. Outdoor Kart Circuit De Landsart.
6: Pijn door heup- of knieartrose? Kies voor de zorg van Corto Clinics. Persoonlijke aandacht en korte wachttijden. Ontdek de warmte van echte zorg. Gewoon vergoed. CortoClinics.com. Zo kan zorg ook zijn.
5: Karten bij de Landsart in Eindhoven. Boek nu op outdoorkarting.nl.
7: Ramenfabriek op het Hoog. Voor kozijnen en accessoires op het hoogste niveau. Kom langs in Moergestel of ontvang direct een online kozijnofferte via ramenfabriek.nl.
8: Haal nog meer uit je koekenkraan. Met de Koeker Cube geniet je naast kokend water ook van gekoeld en bruisend water. Upgrade nu je koeker en ontvang tot en met 21 juni gratis installatie op de Koeker Cube. Altijd inclusief de Lunenburg Service. Lunenburg, de elektraspecialist in Nuland, Veghel en Rosmalen.
0: Het is exact 7:30. We gaan naar het Omroep-Brabant verkeer. Annemiek bij de ANWB. Goedemorgen.
9: Goedemorgen. Op de A73, Nijmegen richting Maasbracht, tussen Kuik en Boksmeer heb je nu 20 minuten vertraging. Gisteren zaten er gaten in het wegdek en waarschijnlijk is dat nu nog steeds zo.
10: Omroep-Brabant.
0: Het weer. Vandaag start met vrij veel wolken. Lokaal is er wat regen mogelijk. Uiteindelijk komt de zon er weer bij. En gaan we naar temperaturen tussen de 23 en 25 graden. Maar zometeen krijg je uiteraard het uitgebreide weerbericht van Weerplaza. Is daar nieuws? Dat krijg je van René.
3: In Rijen is afgelopen nacht een vrijstaande woning grotendeels verwoest door brand. Een deel van het huis stortte zelfs in. Ter plaatse is onze verslaggever Noël van Hooft. Noël, fijn dat je bent ingeschakeld. Wat zie je nu daar?
11: Ja, één grote chaos eigenlijk. Het is op dit moment wel heel rustig hier, moet ik zeggen. Maar overal liggen brokstukken. Het dak van de woning is helemaal ingestort. En eigenlijk is er, als ik naar binnen kijk, is er niks meer over. Alles is zwart geblakerd. Ik zie af en toe nog wat bluswater naar beneden druppelen. Maar het is een heel naar beeld hier in Rijen.
3: Ja, mogelijk was er ook nog iemand binnen, hè? Is daar al meer over bekend?
11: Ja, ik heb net van de politie gehoord, er gaat nog gezocht worden. Op dit moment zijn er geen activiteiten hier. Er is de hele nacht al gezocht. Er is ook een drone al naar binnen geweest om te kijken of er iemand binnen is. Maar er is nog niemand gevonden. En er komt zometeen nog een specialistisch team om te gaan zoeken naar een mogelijk slachtoffer.
3: En het huis, hoe erg is de schade?
11: Ja, er is eigenlijk echt niks meer van over. Het dak is ingestort, zei ik al. Maar eigenlijk is het kan gesloopt worden. Het is helemaal zwart, is helemaal afgebrand. Het was echt een enorm grote brand hier afgelopen nacht.
3: En is er al meer bekend over hoe de brand is ontstaan?
11: Nee, dat weten we niet. Kijk, er wordt eigenlijk eerst. De eerste prioriteit was natuurlijk het blussen. Ook zorgen dat het er niet zou overslaan. Want het ligt hier op de hoofdstraat in Rijen. Dus in een druk bewoond gebied. Nou, dat was natuurlijk de eerste prioriteit. Tweede prioriteit was natuurlijk het vinden van het slachtoffer. En dan de volgende stap is dan het onderzoeken van de oorzaak.
3: Dankjewel. Je hoorde zojuist Noël van Hooft. Meer hierover kan je zien en volgen bij ons op de web en app. Metaalhandel Gerrit Recycling uit Helmond krijgt een dwangsom van maximaal 1 miljoen euro. Dat heeft de rechtbank in Den Bosch bepaald. De provincie wil dat het bedrijf duizenden tonnen afvalresten weghaalt na 2 branden vorig jaar. Volgens de rechter is dat terecht, omdat de opslag risico's oplevert voor de omgeving en het milieu. Het metaalbedrijf gaat in hoger beroep. Goed nieuws voor iedereen die Lionel Messi als topscorer heeft gekozen met de WK-pool, want de sterspeler heeft Argentinië aan een vliegende start op het WK geholpen. Messi van 38 jaar maakte in Kansas City alle doelpunten tegen Algerije en het werd 3-0.
1: González natuurlijk weer naar Messi. Messi! Weer Messi! Geschiedenis wordt geschreven in Kansas City. Een hat-trick van Lionel Messi.
3: Ja, met zijn hat-trick staat Messi nu op 16 WK-goals. Daarmee is hij samen met Miroslav Klose topscorer alle tijden op WK's. Het was sowieso een bijzondere avond voor hem, want hij speelde zijn 200ste interland en is de eerste speler die op 6 WK's heeft gespeeld. Nog meer over het WK, want mocht je het volgen en soms vinden dat het beeld er een beetje gek uitziet, nou, dat kan kloppen, want wie het WK op de Nederlandse tv kijkt, krijgt geen hoge kwaliteit beelden te zien. De FIFA levert de wedstrijden wel in hoge kwaliteit aan, maar de NPO zet het signaal weer om naar minder kwaliteit beelden. Volgens de NPO is dat een kwestie van geld. Voor die hoge kwaliteit beelden is namelijk meer nodig dan alleen het beeld ontvangen. De NPO moet extra techniek regelen, meer datacapaciteit inkopen en zorgen dat de providers het signaal ook in hoge kwaliteit kunnen doorgeven. Maar ja, dat kost volgens de NPO tonnen extra. En dat is niet alles. Ook de omzetting van de Amerikaanse beeldsnelheid naar de Europese standaard kan zorgen voor stotterend beeld. En het felle shirt van Oranje helpt volgens hen ook niet mee.
0: Ja, ik heb het eigenlijk totaal niet doorgehad. Maar dat kan volledig aan mij liggen, moet ik jou heel eerlijk zeggen. Of aan mijn tv. Maar,
3: nee, ik had het zelf wel. Vreemd, ja? Het leek een soort van een beetje alsof je zeg maar FIFA aan het spelen bent op de PlayStation. Daar lijkt het soms een beetje op, dat die beelden niet helemaal lekker verwerkt worden.
2: Ik kijk VRT.
3: Oh, dan heb je
2: dus,
3: het sowieso niet.
2: Dat is sowieso prima.
0: Ja. Zou ik nog kunnen. Ja, dat is ook nog wel een goeie.
2: Ja, dat is echt top. Top. Die gaan er ook niet naar de reclame in die drinkbreaks. Dus kun je gewoon zien wat er in de drinkbreaks gebeurt. Wie er met elkaar kletst en zo. Het is veel beter.
0: Nou ja, het wordt nou wel heel erg nerd talk. Maar je ziet gewoon bijvoorbeeld, net als vorige week, als ik dan in Spanje ben en je kijkt naar de Spaanse tv. Dan zie je qua belichting, qua beeldafstelling, hoe ze dat allemaal hebben gedaan. Zie je gewoon, ja, het is Spaanse tv, het is buitenlandse tv. En dan kijk je weer naar Nederland. Dan denk je, oh ja, dit is weer even afgesteld op de Nederlandse normen. Dus
3: zit er veel verschil tussen?
0: Ja, er zit best wel. Ja, is allemaal wat lichter en wat andere kleurenstellingen en dat soort dingen.
2: Ja, dat klopt.
0: Ja, bij dit denk ik ja. Maar goed, aan de andere kant, uiteindelijk gaat het maar om dat we goed zien dat die bal in de goal vliegt.
3: Ja, dat is
0: en,
3: waar.
0: Ja, tot nu toe, perfecte mundo.
3: Zeker.
0: Nou, heb jij er heel veel last van, René? Want anders ga ik zorgen dat jij alsnog.
2: Ja, en we kunnen ook gewoon voor jou zorgen. Ja, hè? We kunnen gewoon een psycholoogje inhuren voor jou.
0: Maar anders ga ik zorgen, dan bel ik de NPO persoonlijk op. Ook. En dan ga ik zeggen, van kan er een lijntje naar René worden gelegd die wel gewoon in alles.
2: En René betaalt die tonnen die het eigenlijk dan kost om 4K uit te zenden, betaalt hij zelf toch?
3: Dat is maar jij hebt net vakantiegeld binnen, dus dat kan wel.
0: Oh. Goedemorgen, zometeen naar ons WK voorspelspel. En

0: Het is 7:50. Kijk, goedemorgen. Alfred van Weerplaza, goedemorgen.
1: Hey, goedemorgen.
0: Goedemorgen, ja, we gaan nu echt, hè. Het gaat nu, dit is vandaag misschien wel het start zijn voor heel veel warme dagen.
1: Ja, daar ziet het wel naar uit, inderdaad. Vandaag is een beetje een overgangsdag. In zoverre, de echte hitte zit nu nog echt een stuk zuid van ons in Frankrijk. Inmiddels zit de koele lucht echt alweer ten noorden van ons. Dus we zitten een beetje op de grens. En op die grens, daar zit ook nog wel veel bewolking. Dus op dit moment laat het zonnetje het een beetje afweten in Brabant. Maar gaandeweg de dag gaat dat wat beter lukken. Misschien dat er vanmorgen nog eventjes een paar dikkere wolkenplukken overtrekken, waaruit kortstondig wat regen valt. Maar dat zijn echt maar een paar druppels bij wijze van. En op heel veel plaatsen is daar niets van te merken. Dus een overwegend droge ochtend en middag, waarbij gaandeweg de dag de zon steeds vaker tevoorschijn komt. En dan is dat al voldoende om vanmiddag de temperatuur op te laten lopen naar zo'n 23 graden in het oosten westen tot 25 in het oosten van de provincie.
0: Dat is helemaal niet gek. En even voor ons, vond, dat is ook altijd belangrijk voor de nachten, want dat zijn altijd wel de plaknachten die zie ik ook altijd wel een beetje aankomen rond deze temperaturen overdag in ieder geval.
1: Ja, nou dat klopt inderdaad. Misschien dat de aankomende nacht nog meevalt in zoverre. We gaan afkoelen naar een graad of 15, dus dat is nog wel voldoende om vannacht nog even met de ramen open te slapen. Nog eventjes toch een beetje koelte naar binnen te laten komen. De nachten daarna, dat zijn de echt warme nachten. De nacht naar vrijdag komen we waarschijnlijk niet eens onder de 20 graden uit. En ook in het weekend is dat niet of nauwelijks of echt maar een paar uurtjes.
0: Ja.
1: En bovendien, overdag gaat de temperatuur veel verder uit. Verder omhoog, moet ik zeggen. Uh-huh. Maar morgen bijvoorbeeld 30, 31 graden. En vrijdag gemiddeld in Brabant 34. Dat betekent dat er echt wel plekken zijn waar we naar de 35 graden gaan. En tel daarbij op, dat zul je vanmiddag ook al een beetje merken, dat het een beetje broeierig is.
0: Ja.
1: Maar ook donderdag en vrijdag zal de luchtvochtigheid erg hoog zijn. En dat vertaalt zich zelfs misschien wel in een paar fikse regen- en onweersbuien. Misschien al in de nacht van donderdag op vrijdag. En ook vrijdag later op de dag is dat risico aanwezig. Dus heel vaak is het droog met overdag zonneschijn. Maar een onweersbui die hangt letterlijk in de lucht de komende dagen. Dus we gaan echt in ene keer over naar echt dat warme, broeierige zomerweer.
0: Maar ik moet wel zeggen, Alfred, ik heb altijd het idee met inderdaad van die onweersbuien dat dan meteen de temperatuur weer 10 graden zakt.
1: Ja, en dat is dus niet het geval. Het zijn echt onweersbuien die ontstaan in de warme lucht. De warmte die explodeert her en der tot een onweersbui, maar daarmee wordt de warmte niet verdreven. Want ook zaterdag, zondag, maandag, dat zijn dagen waarbij we eerder rond de 30 graden uitkomen. En waarbij ook dat risico op een onweersbui blijft en waarbij de nachten dus erg warm zijn.
0: Dankjewel en een fijne dag, hè?
1: Yo, hetzelfde.
2: Het Omroep Brabant WK voorspelspel.
0: Ja, want het WK is natuurlijk in volle gang. Heel veel wedstrijden. Op dit moment wordt er ook eentje gespeeld. Het is momenteel Oostenrijk tegen Jordanië. Dat is momenteel 2-1.
3: Ja, echt. Echt 5 seconden geleden de 2-1 gemaakt.
0: Nog een kwartier te spelen. Dus dat is spannend daar. Wij hebben iedere dag een wedstrijd die we uitzoeken. Een wedstrijd waarvan we denken, nou, dat is leuk om daar eens even een voorspelling op los te laten. Daar kun je, want je hebt het net gehoord bij René, daar kun je bijvoorbeeld een miljoen op inzetten.
3: Ja, en die dan verliezen.
0: En die verliezen. Ja. Maar je kan ook gewoon bij ons, gewoon gratis en voor niks, gewoon gezellig meedoen, een voorspelling doen. En dan hopen dat je de Omroep Brabant medaille krijgt.
3: Ja.
0: En een plekje in de eregalerij.
3: Het is echt zo'n stevige zilveren medaille. Mooi Omroep Brabant.
0: Collectors item, kan niet anders.
3: Dat is echt, want daar zijn er niet heel veel van.
0: Nee. Welke wedstrijd hadden wij gisteren? Mark?
3: Gisteren hadden we Frankrijk-Senegal.
0: Ja, ja, ja.
3: En dat is geëindigd
0: ja.
3: in 3-1.
0: Ja, Nicolien, goedemorgen.
4: Ja, goedemorgen.
0: Waarom dacht jij 3-1?
4: Ja, het was gewoon een ingeving, gewoon een gok.
0: Ja, maar ben jij een beetje bezig met het WK of bijvoorbeeld alleen oranje? Hoe zit jij erin?
4: Ik kijk niet alles, nee. Maar ik volg het wel een beetje hoor. Ik vind het wel gewoon leuk.
0: Ja. Nou, ik hoorde gisteren bij Ronnie bij Afslag Zuid dat het ook de relatie erg onder druk kan zetten. Omdat de man natuurlijk alleen maar voetbal wil kijken en dat soort dingen. Maar ja,
4: bij ons is het andersom. ik vind voetbal meer leuk dan mijn man.
0: Oké, nou, dat scheelt dan een hoop. Maar jij had inderdaad gezegd 3-1. Dus dat betekent dat jij de winnaar bent van vandaag. dat resulteert dan weer in wat moois. Namelijk, wat ik al zei, een plek in de Omroep Brabant Eregalerij. Maar ook een prachtige medaille. Een collectors item die je met de trots mag dragen. Omdat jij de wedstrijd goed hebt voorspeld tussen Frankrijk en Senegal. 3-1. Van harte proficiat.
4: Super. Helemaal leuk.
0: En vinden we het toch leuk om te weten. Hoe ver gaat Oranje komen volgens jou?
4: Halve finale.
0: Nou, dat tekenen we voor. Kijk, bij deze. Fijne dag, hè. Dank voor het meedoen.
4: Joe, dank je. Hoi.
0: Zometeen een nieuwe wedstrijd. Maar eerst Shepherd. Can you feel

0: Raccoon. En het is al laat, toch? Nou, inderdaad, het is 9 minuten voor 8. Hier in de Kei, goedemorgen. En ja, het is weer helemaal aan jullie.
1: Het Omroep Brabant WK Voorspelspel.
0: Het WK Voorspelspel. Het is gewoon heel simpel. Wij hebben weer een wedstrijd uitgekozen die vandaag gespeeld gaat worden. Uiteindelijk is het dan aan jou. Want jij mag dadelijk laten weten wat voor jou echt zo'n een uitslag is die misschien wel kan leiden tot de winst die morgen dan weer een medaille gaat opleveren en een plekje in Omroep Brabant Eerdere Galerij.
2: Ja, net ging Nicoline
0: had het goed voorspeld en die zei ja, ik heb er niet super veel verstand van. Ik volg het wel, maar het was gewoon een pure gok.
2: Ja, want die had Frankrijk-Senegal 3-1. Precies 3-1 voorspeld. Ja. Dus ja.
0: Welke wedstrijden zijn er voor vandaag?
2: De komende 24 uur zijn Oezbekistan-Colombia.
0: Ja.
2: Wie kent ze niet?
0: Ja.
2: Ghana-Panama is een wedstrijd om naar uit te kijken natuurlijk.
0: Ja.
2: Daar blijven we voor wakker 1 uur s'nachts. Portugal tegen Congo.
0: Kijk.
2: Maar de laatste wedstrijd, en dat is de wedstrijd die wij gebruiken vandaag voor het voorspelspel, is de Europese klapper.
0: Ja.
2: Engeland. Kroatië.
0: Engeland-Kroatië. Die wordt vanavond gespeeld. En de vraag aan jou is, wat gaat dat worden? Doe mee met het Omroep Brabant WK voorspelspel. Je mag nu een voorspelling doen. Wat gaat die einduitslag worden? En stuur dat dan naar 06-573-28203. En ik kan er op dit moment...
2: Het kan zo gek gaan als dat je wilde...
0: Naar Spanje, Caverdi, kan ik er geen pijl meer op trekken.
2: Nee, precies. Dat werd 0-0. Ja. Dus ook als je denkt, ja, maar ik heb helemaal geen verstand van voetbal.
0: Gewoon...
2: Gisteren won er iemand met nul verstand van voetbal. Ja. Stuur gewoon iets doms in. En wie weet wordt het dat wel.
0: Ja, wat gaat de einduitslag worden van Engeland-Kroatië? Je mag dat nu laten weten door een appje te sturen naar 06-573-28203. En wie weet hebben wij zometeen fantastisch nieuws, of in ieder geval morgen vroeg, dat jullie een goede uitslag hebben voorspeld. En dan win jij misschien wel de Omroep Brabant medaille.
2: Misschien wordt het wel keisaai 0-0.
0: Kan ook nog, hè?
2: Ja, weet jij veel.
0: Het is aan jullie. Laat maar weten. De einduitslag Engeland-Kroatië. 06-573-28203. Kun je gewoon gratis en voor niks meedoen. Wij noteren het en misschien bellen we je morgen wel terug met fantastisch nieuws. Dit is AH.

0: alles over Omroep Brabant. Check je via de website en app.
1: Gun jezelf ruimte, weg van de massa, met Eliza Was Here. Boek je last-minute vakantie met uniek verblijf, huurauto en vlucht nu op elizawashere.nl.
2: Hé, het licht doet het niet.
3: Ik heb geen bereik.
4: Hebben we nog wel water?
5: Opeens zitten we zonder stroom, water of internet. Misschien wel dagenlang. Het is niet de vraag of, maar wanneer dit gebeurt. In zo'n noodsituatie zijn we de eerste 72 uur op onszelf aangewezen. Een goede voorbereiding maakt dan een groot verschil en geeft rust. Hoe goed ben jij voorbereid? Kijk op denkvooruit.nl.
6: Hallo, u spreekt met de boekhouder, IT'er, klantenservice en de CEO.
7: Een eigen zaak betekent veel zaken aan je hoofd. Daarom heb je met Ziggo Zakelijk alle snelheid, wifi-backup en altijd persoonlijke support. Zo kun jij je focussen op de rest.
6: De marketingmanager, ja, ben ik ook.
7: Altijd je zaak op orde met Ziggo Zakelijk.
8: Je MKB-bedrijf moet altijd door. Daarom is er 5G-internet voor bedrijven van Odido Business. Snel, stabiel internet voor op de bouwplaats, je winkel, op kantoor of als betrouwbare backup. Zonder kabels, zonder gedoe. Meer weten? Kijk op odido.nl/5G-internet voor bedrijven. Odido.
9: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
10: Even tijd voor jezelf. Lekker zitten op een comfortabele stoel of bank. Bij Prominent draait het om perfect zitcomfort, zodat jij optimaal kan genieten. Ontdek maatwerk en persoonlijke aandacht bij een Prominent winkel bij jou in de buurt. Prominent, het draait om jou.
11: Voetbal door het raam? Vervang je enkel glas door kunststofkozijnen met HR-glas van Glaudemans. Beter geïsoleerd, veiliger en vakkundig geplaatst. Glaudemans kozijnen en zonwering. Van generatie op generatie. Al 50 jaar.
12: Gaat u schilderen? Dan moet u bij De Verfwinkel van Eindhoven en Helmond zijn. De verfkampioen. Al ruim 29 jaar de goedkoopste verfwinkel. Alle topmerken tegen de scherpste prijzen. Tot ziens bij De Verfkampioen. Uw erkend second specialist.
13: Vandaag pak je hem. Dat half uurtje voor jezelf. Pak die frisse neus, die beweging en goede zin. Pak het. Naar je werk, school of waar je ook naartoe gaat. Wij zorgen dat je fiets altijd lekker gaat. Want bij

0: Bike Totaal op de Eindhovense weg in Valkenswaard. Pak je het allemaal. Service, aandacht en een glimlach. Dus kom gezellig langs. Bike Totaal.
1: De verfkampioen. Tijdens de wegwerkzaamheden aan de Leenderweg zijn we gewoon geopend.
2: Dit is de radiozender waar Brabant leeft.
3: Luister op je radio, online of via de Omroep Brabant app.
4: Door Almegens met het NOS-journaal. In de uitgelekte stikstofplannen van het kabinet staan volgens boerenorganisatie LTO waanideeën. En de suggestie dat LTO bij de plannen aan boord zou zijn, zijn volgens voorzitter Koopmans totale onzin. In Nieuwsuur zei hij dat in de stukken proefballonnetjes staan die niet aan de orde zijn en ook nooit op tafel hebben gelegen. Gisteren lekte uit dat het kabinet onder meer wil dat rond natuurgebieden zones komen tot 1 kilometer waarin veel minder stikstof mag worden uitgestoten. De Turkse buitenlandminister Fidan is in Moskou bij de Russische president Poetin. Turkije heeft goede relaties met Rusland en het Westen. Het land wil daarom bemiddelen tussen Oekraïne en Rusland. De Turkse minister vindt het belangrijk dat beide partijen snel weer met elkaar om tafel gaan zitten, zegt correspondent Gülşah Ersetin.
5: En hij zei dus ook dat die recente escalatie van de oorlog een ernstig risico vormt en dat hij ook alle aanvallen op burgers afkeurt, maar dat hij dus benadrukte dat die onderhandelingen eigenlijk zo snel mogelijk weer moeten beginnen.
4: De waarschuwingsschoten van een Russisch oorlogsschip in de buurt van een Brits jacht waren volgens de opvarenden van dat jacht totaal onnodig. Tegen de BBC zegt het stel dat het onwerkelijk was om mee te maken. Het fregat zou meerdere keren hebben getoeterd, waarop het Britse stel de koers veranderde.
6: We immediately turned 2 degrees to port. A minute or so later they gave another 5 blasts on their horn, immediately followed by 4 to 5 small arms fire.
4: Op het WK voetbal heeft Lionel Messi nu al geschiedenis geschreven. Hij maakt in de wedstrijd tegen Algerije afgelopen nacht een hat-trick. Messi stijgt daarmee naar een gedeelde eerste plek op de WK-topscorerslijst aller tijden. Het weer overwegend bewolkt. In de noordelijke helft regent het vanochtend af en toe. In het zuiden is het droog met ook soms wat zon. Vanmiddag meer zon, dan wordt het 20 tot 25 graden. Dit was het NOS Journaal.
7: Hartelijk dank. 8:02. Kijk, goedemorgen. We gaan naar het verkeer. Annemiek bij de ANWB. Goedemorgen.
8: Goedemorgen. Op de A50 Arnhem richting Os. Bij Ravenstein heb je nu 10 minuten vertraging. En op de A73 Nijmegen richting Maasbracht. Tussen Malden en Boksmeer heb je nu een half uur oponthoud. En dat komt door de wegdek in slechte toestand.
7: Dankjewel. Ja, gisteren is het shirt van PSV online gekomen. Het nieuwe uitshirt. Ondertussen ook te koop. En daar zijn heel veel reacties op. Zometeen is even bellen met de manager van de merchandise.
9: Gun jezelf ruimte, weg van de massa. Met Eliza Was Here. Boek je last minute vakantie met uniek verblijf, huurauto en vlucht nu op elizawashere.nl.
10: In juni is het Toyota Mania. Met tijdelijk extra voordeel op private lease. Zo rij je al een hybride Toyota Aygo Cross vanaf €299 per maand. En krijg je €50 korting per maand op de elektrische Urban Cruiser. Ontdek onze modellen en bereken je maandbedrag op toyota.nl. Op basis van 72 maanden en 5000 kilometer per jaar.
11: Nu bij Velderhof. €650 inruilkorting.
12: Wat een geweldige actie. De motto op af, Tineke. Maar we zitten net aan de koffie. Het is een actie, dus dan moet je wel in actie komen. Oké, we gaan.
10: Liever kopen? Tijdens Toyota Mania krijg je tijdelijk tot €3.500 extra voordeel bovenop je auto Telex inruilwaarde. Doe de kentekencheck op toyota.nl.
13: Gun jezelf een vakantie waarin je volledig ontspant en toch elke dag wakker wordt op een nieuwe bestemming. Gun jezelf die Holland-Amerika-Landcruise. Vertrek vanuit Nederland naar de mooiste bestemmingen van Noord-Europa. Ontdek je cruise op hollandamerika.com.
14: Ontvang jij toeslag? Check, dan is dit bericht voor jou. Dienst Toeslagen heeft een nieuwe bank en dus ook een nieuw rekeningnummer. Daarom zie je voortaan een nieuw rekeningnummer bij de uitbetaling van je toeslag. Let in deze periode extra goed op. Wij sturen nooit betaalverzoeken via e-mail, sms of WhatsApp. Kijk voor meer informatie op toeslagen.nl/bank. Check, pas aan en door.
13: Gun jezelf een Holland-Amerika-lijncruise. Boek nu een Noord-Europa-cruise voor volgend jaar. Met vroegboekkorting en slechts €99 aanbetaling.
15: Wat hoor ik nu? Rijd je Mitsubishi, maar kom je niet bij de dealer? Dan mis je iets. Want bij de officiële Mitsubishi-dealer profiteer je van 8 jaar garantie... zolang je daar het onderhoud laat doen. Bovendien krijg je ook nog eens levenslange pechhulp. Dat is makkelijk kiezen.
16: Race als een pro bij Outdoor Kart Circuit De Landsart. Nu tijdelijk 1 heat karten en 1 heat simulatieracen voor 29,50. Outdoor Kart Circuit De Landsart.
15: Plan je onderhoud voor je Mitsubishi bij Borgane in Den Bosch, Eindhoven of Tilburg.
16: Karten bij De Landsart in Eindhoven. Boek nu op outdoorkarting.nl.
17: Ontdek het enorme assortiment van Koppens Warenhuis. Want het leukste voor je tuin koop je bij Koppens.
18: Van tuinsets met parasol tot een breed aanbod barbecues.
17: En het leuke is, Koppens is er voor elk budget.
18: Koppens biedt veel meer.
17: Kom langs in Volkel.
18: Of kijk op koppenswarenhuis.nl.
19: Werk aan mechanica die ertoe doet. Bij Lemmens in Bergijk frees en draaien met precisie. Lemmens is onderdeel van Andratech Groep. Kijk op werkenbijlemmens.nl.
20: Omroep Brabant neemt je een weekend lang mee terug naar de Zero's.
21: Luister vanaf vrijdag.
20: Dit is Omroep Brabant. Met nu...
21: Kei, goedemorgen. Jordi Graat.

0: Het is Prince en 1999.
1: Goedemorgen.
0: Ja, kijk, goedemorgen, van harte welkom. 8:10, fijn dat je erbij bent. Het is vandaag woensdag 17 juni alweer. Man, we gaan hard in juni, halverwege. De dag die start nog wel met wat bewolking, maar je hoeft je geen zorgen te maken, want de zon die gaan we steeds meer zien. Tot een graad of 25 vandaag en ook ja, gaat het de hele week nog kei warm worden. Dus zelfs temperaturen rond de 30.
2: 30 plus,
0: dus ja. Het wordt zweten komende dagen.
2: Jazeker. Zeker. Het is vandaag nog Bedank je leraardag.
0: Heel goed.
2: Het is bewust zo aan het eind van het schooljaar gepland. Want nu lopen de schooljaren natuurlijk zo op zijn eind. En is het goed om die even te bedanken voor het afgelopen jaar.
0: Alle juffen en meesters van de basisschool die krijgen vandaag heel veel cadeaus.
2: Laten we het hopen voor ze, want het is zo wel gegund. Het is de dag van het root beer, dat is een drankje. En de dag van de publieke dienstverlening. Een
0: paar mensen die vandaag jarig zijn. Venus Williams, 46. Jack Woutersen, 69 jaar. En Eddie Merckx is 81 geworden.
2: Van harte.
0: Die gaat ook al in de 80.
2: Ja.
0: We staan toch iedere dag weer van te kijken.
2: En de Tour de France komt eraan. Die heeft hij natuurlijk 5 keer gewonnen.
0: Ja,
2: dus
0: die gaat in geweldige tijd tegemoet.
2: Ja, die heeft weer een mooie zomer, denk ik.
0: In het nieuws, René.
3: Nou, Amerika gaat mogelijk de handel in Russische olie weer aan banden leggen. We zijn in een positie om dat snel te kunnen doen, zei de Amerikaanse president Trump tegen journalisten op de G7-top in Frankrijk. En in Rije is afgelopen nacht een vrijstaande woning grotendeels verwoest door brand. Een deel van het huis stortte zelfs in. Er zou mogelijk iemand binnen zijn geweest, maar die is nog niet gevonden. Vandaag wordt verder gezocht. Meer hierover lees je bij ons op de web en app. Een medewerker van een autoverhuurbedrijf uit Almere is op staande voet ontslagen omdat hij meer fruit uit een fruitmand op zijn werk pakte dan was toegestaan.
2: Je mag alleen een banaan. Ik heb een banaan en een sinaasappel. Eruit!
3: Nou, volgens de rechter had zijn werkgever hem daarom echter niet op straat mogen knikkeren. Het bedrijf moet de man nu €10.000 betalen.
0: Ja, doe jij...
3: En die banaan, hè?
0: Ja, pak jij veel fruit uit?
2: Ja, we hebben ook een fruitmand.
3: Ja. Ik pak wel heel veel fruit.
0: Ja?
3: Ja.
2: Maar wat is heel veel?
0: Ja, wat is veel, René? Ja,
3: ik denk dat ik toch wel 4-5 stukjes op een dag kan pakken.
2: Jee! Echt? Ja. Nou, uit de bedrijfsmand? Nee.
3: Ja.
0: Oh.
2: Dat vind ik ook wel echt veel.
0: Ja, vind ik wel veel, hoor.
2: Ja, ik hoor net dat we je er niet om mogen ontslaan, maar...
0: Nee, ik verdeel het.
3: Eentje op deze afdeling, maar ik ga dan naar beneden. En dan staat ook weer fruit, want dan pak ik ook weer eentje. Maar dan lijkt het alsof ik daar maar één heb gepakt. En dan weer eentje naar blagen.
2: Nou. En wat pak je dan?
3: Oeh, ja, appels.
2: Ja. Appels? Ja, jij bent degene die altijd de appels opeet voordat wij eraan kunnen beginnen.
3: Ja. Nee, die liggen er altijd heel veel.
2: Oh, oké.
3: Ja.
0: Ja, en daarna dan heeft René natuurlijk 5 stukken fruit op. Dan snap je natuurlijk, hè, dan zit het buikje vol, dan moet hij naar de wc. Dan zegt hij tegen mij altijd, pers jij of pers ik? Ja, René, het is woensdag, hè?
3: Ja.
2: Het is weer woensdag.
0: Kijk, goeiemorgen.

0: We wel terug.
1: En MP3-spelers.
2: Luister dan vanaf vrijdag naar het Zero's Weekend op Omroep Brabant.
3: Hoe zit er nou met die vier bakpauw, jongen?
2: Een weekend lang de hits en de herinneringen. Dus gooi je iPod in de hoek en zet je radio op Omroep Brabant.
1: Je bent een weekend lang terug in de Zero's.
2: Het Zero's Weekend.
4: Expecto Patronum!
1: Op Omroep Brabant.
2: Het gevoel van hier.

0: Ninja, All About The Money. 10 minuten voor 8:30. Ja, het is een van de meest subjectieve onderwerpen in voetballand. Shirtjes. En in de zomer komen er natuurlijk allemaal nieuwe shirtjes uit. Gisteren kwam PSV met het nieuwe uitshirt. En de meningen, ja, die liepen enorm uiteen. En er waren vooral heel veel meningen. En we hebben de chef shirtjes van PSV aan de lijn. Dat is Arne van Breugel, officieel manager merchandise. Arne, kei goedemorgen.
1: Goedemorgen.
0: Goedemorgen. Ja, eerst maar eventjes naar het begin. Want ja, zo'n shirt bedenk je natuurlijk ja, misschien al een hele tijd geleden. Kun je eens ons meenemen hoe dat werkt voordat zo'n shirt daadwerkelijk op de markt komt?
1: Ja, daar beginnen we inderdaad vrij op tijd mee. Voor jouw beeldvorming, wij zijn op dit moment bezig met de designs voor het seizoen 28-29.
0: Nee joh, oh zo.
1: Dus,
0: okay.
1: Ja, ja. Dus zo'n 2 maanden geleden hebben wij de eerste briefing aan Puma gegeven. Daar vinden dan de eerste gesprekken over plaats. En in juli, aankomende juli, zullen wij de eerste designs voor dat seizoen te zien krijgen. En dan gaat dat hele proces natuurlijk verder lopen. Die designs worden verder getweakt. Dan ga je in de situatie komen dat als wij de designs echt finaal goedkeuren, dat ze het product gaan samplen. Maar dat hele proces, dat neemt dus ja, ruim 2 jaar tijd in beslag.
0: Ja, want en dit shirt was 2 jaar geleden, zeg maar, een van de ideeën.
1: Ja.
0: En, wat was het idee erachter?
1: We proberen eigenlijk altijd te zoeken naar verhalen. De historie van de club, de stad, eventueel spelers. En soms probeer je ook, en dat is natuurlijk ook iets waar het merk Puma graag wil mee komen, is dat je ook bepaalde doelgroepen in bepaalde segmenten gaat aanspreken. Hè. Dus dit shirt heeft wat minder een club heritage, zoals wij dat noemen. Nou, is wat meer modieus ingesteld, ja, om gewoon een bepaalde doelgroep en een jeugdige doelgroep daarin te bereiken.
0: Ja, het is het lijkt mij namelijk een hele moeilijke opgave om een shirt te maken wat zoveel mogelijk mensen enthousiast maakt. Snap je wat ik bedoel?
1: Ja. Ja, nee, dat valt ook zeker niet mee. Daarom, niet daarom, maar we hebben natuurlijk 3 shirts die we in een seizoen lanceren.
0: Ja.
1: Ja, en we proberen eigenlijk daarmee verschillende doelgroepen aan te spreken. Want inderdaad, 1 shirt, one size fits all, ja, daar hebben we gemerkt in al die jaren, dat werkt niet. Ik bedoel, kleding, mode, ja, daar hebben allemaal mensen een mening over. Hè. Dat is best wel subjectief.
0: Zeker.
1: Zoals
0: ja.
1: Je net ook bij de introductie zei.
0: Ja.
1: De ene vindt donkerblauw mooi, de ander vindt wit mooi. Ja, zeg het maar. Dus je zult ook zien dat de andere shirts, hè, het thuisshirt, het zal natuurlijk rood-wit zijn.
0: Ja.
1: Maar het 3e shirt wat we binnenkort gaan lanceren, ja, dat heeft geen enkele verwijzing of reflectie naar het shirt wat wij gisteren hebben geïntroduceerd. Het is een totaal ander shirt, ook weer voor een totaal andere doelgroep.
2: Ja, want jij zei net al heel even, dit is een jeugdig shirt, vat ik het even samen. Dus dat is voor de jonge doelgroep. En dat voelt wel logisch, want er was heel veel kritiek op online op dit shirt. Het werd het vruchtenhagelshirt genoemd en het verfkliedershirt. Want er zit, als je het niet gezien hebt, er zit roze in, er zit paars in, er zit fel geel in, er zit oranje in. En het logo heeft ook een andere kleur. Heel veel mensen vonden het wat kinderachtig. Maar dat klopt dan ook eigenlijk.
1: Dat we een kinderachtig shirt willen introduceren, ja, dat is natuurlijk niet het uitgangspunt.
2: Nee, dat snap ik.
1: Maar je probeert wel een bepaalde doelgroep aan te spreken. En ja, ik vind het dan toch leuk als ik vanochtend naar het stadion loop, naar mijn eigen werkplek, en ik kom op de fiets 3 kinderen tegen. Jongeren, ik denk dat ze ergens tussen de 15 en 18, 20 jaar zijn geweest. Alle 3 met een nieuwe shirt aan. 1 jongen, 2 meisjes. Ja, ik vind dat dan toch leuk dat het shirt een dag na de lancering op deze manier al te zien is. Dus dat doet ons ook goed. En dat er negatieve reacties komen, dat vinden wij natuurlijk niet leuk. Hè? Ik bedoel, dat vindt niemand leuk. Wij doen dit naar eer en geweten. Er gaat heel veel tijd in zitten. Dus het liefst heb je natuurlijk dat er alleen maar positieve reacties komen. Maar gelukkig voor ons hebben wij gisteren wel een hele goede eerste verkoopdag gehad.
0: Ja, is het niet zo, Arne, dat eigenlijk ieder jaar gewoon, dat je gewoon weet op het moment dat het gelanceerd wordt, dat er ook wel mensen zijn die er van alles van vinden, en dat ze dan toch uiteindelijk een paar weken later toch dat shirtje gaan halen? Omdat ze het gewoon vinden dat het bij de club past.
2: Nou,
0: of bij zichzelf.
2: Deze niet hoor, Jordi.
0: Wat?
2: Deze niet.
0: Nee, maar over het algemeen is dat natuurlijk best wel vaak. Snap je? Ja.
1: Ja, nee, dat is zo. En wat ik al zeg. Ik bedoel, wij verplichten ook niemand om een shirt te kopen. We proberen op een juiste manier het merk PSV uit te stralen. En ook het merk van onze kitpartner, in dit geval is dat Puma. Die hebben ook een bepaalde designfilosofie. We proberen natuurlijk die 2 werelden een beetje bij elkaar te brengen. Ja, wat ik al zei, dat doen we naar eer en geweten.
2: Ja. Je zei net al, derde shirt komt er ook aan. Daar is een wedstrijd voor uitgeschreven. Ja, dat is al wel een tijd geleden. Is er veel veranderd, even tipje van de sluier, ten opzichte van hoe het er toen uitzag toen dat shirt de wedstrijd won?
1: Nee. Dat was natuurlijk het hele verhaal hierachter. En normaal gesproken, je moet natuurlijk wel even kijken van, zo'n shirt, het begint met een digitaal ontwerp. En uiteindelijk moet zo'n shirt, noem ik het maar even heel plat gezegd, in elkaar genaaid worden.
2: Ja.
1: Dus je moet wel kijken van of het allemaal technisch past. Maar nee, het shirt is het shirt.
2: En, ja, die was voor mensen die dat niet gezien hebben, die is blauw. Zitten wat oude Philips dingen in, wat Eindhoven dingen in. Ja. Ja, die is prachtig, Arne.
1: Nou ja, dat kan ook bijna niet anders. Hè? Dat de supporters hier positief op gaan reageren. Want ja, ze hebben er zelf op gestemd.
2: Ja.
1: Dus het is ook wel heel leuk om een keer dat proces zo hebben te doorlopen. Het enige wat daarom is natuurlijk, hè, het verrassingseffect is eruit. De verrassing is meer van, oké, wanneer wordt die gelanceerd? Maar ja, iedereen weet natuurlijk al hoe dat shirt eruit komt te zien. Maar nee, we kijken daar ook enorm naar uit. En het is ook hartstikke mooi dat Dirk van Gaal, de ontwerper van dit shirt, hebben ook nadien helemaal betrokken in het productieproces van dit shirt. En zometeen ook in de hele campagne bij de lancering. Dat vinden we ook echt heel erg leuk dat we op deze manier een PSV-supporter daar helemaal in kunnen betrekken.
2: Kijk, Arne, heel veel succes. Hè? En natuurlijk zeker laten we ook hopen dat heel veel mensen gewoon lekker naar de winkel gaan. En wat ik al zeg, wie weet zie je over een paar weken vol met de open dag zo eind juli. Zie je in één keer alleen maar deze shirts.
1: Ik hoop dat we in ieder geval de nodige wedstrijden in gaan winnen. Want daar is uiteindelijk het allemaal.
2: Zo is het ook. Zo is het ook. Helemaal mee eens. Dankjewel, hè, voor jouw tekst en uitleg. Fijne dag.
1: Yo, doei, doei.
2: Zometeen naar het nieuws van 8:30. Maar eerst nog Armin van Buuren. This is what it feels like.

0: Armin van Buuren. En this is what it feels like. In een kei goeiemorgen. We gaan zo meteen naar het nieuws met René.
1: Er is meer bekend over de persoon waarnaar gezocht werd naar de brand in Rijen. En een fatbike gaat 100 km per uur.
2: Pindarotjes. Wie is er niet groot mee geworden? Rousseau maakt al sinds 1969 de allerlekkerste. En goed nieuws. Nu 2 silo's pindarotjes van 500 gram... dus een hele kilo van 17,50 voor maar €13,90.
3: Dat is genieten.
4: Met Rousseau chocolade.
2: Kijk op rousseau.nl.
5: Met 2,5 miljoen Brabanders begint zorg niet bij de zorg, maar bij jou. Jij kunt helpen bij de zorg voor ouderen. Bij de zorg voor je ouders, de buren of die ene man verderop in de straat. Benieuwd naar wat jij kan doen? Ga dan naar mijzo.nl/eigenrol. Mijzo. Samen ontzorgen we de zorg.
6: Dit was een duur bed, maar ik heb er nooit goed in geslapen. Ik ben klaar met van die snelle beddenverkopers. Ik ga nu op zoek naar een echte slaapspecialist.
7: Een goed bed wordt aangemeten. Zoals bij een maatpak. Een vak dat maar weinig mensen echt verstaan. Om een bed goed aan te meten, moeten we je gewoon zien. Maak daarom een afspraak bij Slaapstudio Stijn in Nuenen. Om samen met een van onze slaapspecialisten jouw ideale slaapoplossing vast te stellen. Je kunt je persoonlijke adviesgesprek eenvoudig inplannen op slaapstudiostijn.nl.
0: 1 minuut over 8:30, we gaan naar het Omroep-Brabant verkeer. Annemieke bij de ANWB, goedemorgen.
8: Goedemorgen, de spits stelt vandaag weinig voor. Wat wel opvalt in de regio is dat het langzaam rijden is op de A50... Arnhem richting Os, bij Ravenstein heb je nu 10 minuten vertraging. Op de A73, Nijmegen richting Maasbracht, heb je bij Boksmeer nog een half uur op onthoud. Het wegdek is daar kapot en de rechte rijstrook is dicht. En dan heb ik nog een melding over de treinen. Er rijden geen treinen tussen Roosendaal en Essen en dat komt door een seinstoring.
9: Omroep Brabant.
0: Het weer van vandaag. We gaan mooie dagen tegemoet. De dag begint nog wel een beetje bewolkt. Er gaan ook wel een klein beetje regen vallen. Maar uiteindelijk gaan we de zon zien en wordt het 23 tot 25 graden. Wij gaan naar het nieuws, dan krijg je maar nee.
1: In Rijen is afgelopen nacht een vrijstaande woning grotendeels verwoest door brand. Een deel van het huis is ingestort. Mogelijk was er nog iemand binnen. Daarover is nu meer bekend. Ter plaatse is Noël van Hooft. Noël, weten we al of er iemand binnen was?
10: Maar daar wordt nog altijd naar gezocht. Tenminste, op dit moment wordt er niet naar gezocht. Maar het is wachten op een specialistisch team. Die komt hier zo meteen kijken, want de brandweer en politie die kunnen niet naar binnen. Het pand staat op instorten. Er is vannacht al met een drone gekeken. Maar toen is er eigenlijk niet echt iets gevonden. Dus nu is het echt wachten op een specialistisch team.
1: Maar er zijn dus geen aanwijzingen dat er iemand binnen is.
10: Ja, die aanwijzingen zijn er wel. Het gaat hier om een bewoner Kees, een hele markante persoon hier in het dorp Rijen. En hij is niet meer gezien. De hoop is, want het is een markant persoon die heel veel spullen verzamelt. De hoop is hier bij heel veel mensen die ik spreek, ja, dat hij vannacht is gaan sprokkelen. Dat hij is gaan spullen gaan zoeken in het dorp. Maar dan had hij nu wel terug thuis moeten zijn. Dus alles wijst er wel op dat er iemand aanwezig was. Ik heb net ook iemand gesproken en die zei, tegenover zit de New York Pizza. Medewerkers daarvan die hebben vannacht iemand uit de woning gehaald. Maar dat was niet de bewoner Kees. Dus eigenlijk wijst alles wel op dat bewoner Kees hier nog aanwezig zou moeten zijn. En dat was dus een markant, veel gezien persoon hier in het dorp. Die een hele eigenwijze man was. En die een hele eigen levensstijl had. Die heel veel spullen verzamelde. En waardoor zijn huis dus ook vol stond met spullen.
1: En is er al meer bekend dus over hoe de brand dan is ontstaan?
10: Nee, dat is nog altijd niet duidelijk. Op dit moment is Enexis er, die is het gas en het stroom hier aan het weer een beetje aan het aansluiten voor huizen die dat vannacht niet meer hebben gekregen. Maar het is nu inderdaad eerst wachten op dat specialistisch team, het zoeken naar die bewoner. En dan is het aan de brandweer om te kijken wat de oorzaak was.
1: Dankjewel, Noël. Meer hierover kan je lezen bij ons op de web en app. NAC Breda die krijgt miljoenen voor een transfer van oudspeler Jean-Paul van Hekken. De verdediger vertrekt volgens Voetbal International van Brighton naar Tottenham Hotspur. NAC had nog recht op 7,5% van de transfersom. Omdat Tottenham zo'n 60 miljoen euro zou betalen, levert dat NAC 4,5 miljoen euro op. En dat is een recordbedrag voor de club. Jeremy Clarkson heeft een agressieve vorm van kanker. Dat heeft de oud-presentator van Top Gear verteld in nieuwe afleveringen van Clarkson's Farm.
11: I've got cancer.
12: Nee.
11: Ja.
1: Ja, de Brit van 66 weet dat hij sinds mei ziek is. Volgens Clarkson zelf is de kanker wel in een heel vroeg stadium ontdekt. In de serie is ook te zien dat hij in het ziekenhuis wordt behandeld. Clarkson zegt dat hij hoopt terug te keren voor een zesde seizoen van de serie. Eerder werd hij ook al aan zijn hart behandeld. Ja, en dan een fatbike die afgelopen weekend in Den Bosch in beslag werd genomen. Die bleek bijna 100 km per uur te kunnen. De bestuurder is een man van 26 uit Schijndel. Agenten zagen hem met hoge snelheid rijden op de Pettelaarsweg en hielden hem verderop staande. De man heeft een vette boete gekregen omdat de fatbike niet zo snel hoort te gaan. Ook krijgt hij waarschijnlijk de fatbike niet meer terug.
0: Nee, dat lijkt me ook logisch.
10: Ja, dat lijkt me een goed plan.
0: Met 100 gaat knallen, maar goed. 100 kilometer op een fatbike, ja. En je kijkt even een bultje te ver.
10: Ja.
0: Nou, dan lanceer jij ook in een andere kant van door, zeker. Met dat ding.
10: Ja, gebroeders Koos Jonger ooit wel knallen op mijn fatbike, maar ik weet niet of ze dit dan mee bedoelen.
0: Oh, we gaan zo meteen iets vets doen. Letterlijk en figuurlijk. Blijf luisteren. Dit wordt lachen.

0: half negen. Kei goedemorgen op deze woensdagochtend, de 17e van juni. Vorige week werd het liedje van Vici Jack gedraaid. Zijn allernieuwste single, Zin in Snacks, gaan we dadelijk natuurlijk nog even een keer draaien. Want dat is een hartstikke leuk nummer. Zeker de komende weken.
1: Ja.
0: Ik bedoel, een snackie kan altijd.
1: Nou, als je dan gebarbecued hebt en je zit s'avonds nog even na te genieten met z'n allen.
0: Dan knallen we nog even iets in.
1: Even een klein snackie erin, nog eens wel lekker hoor.
0: Überhaupt. En ook met alle leuke dingen die eraan komen, evenementjes, et cetera. Dan zou ik altijd willen zeggen, doe niet te flauw en pak even lekker een ouderwets snackie erbij. En toen ineens Vici Jack zelf aan de lijn.
1: Ja.
0: En die zei, nou, weet je, als dan toch een snack altijd kan, laat ik dan eens een ontbijtje in Brabant gaan uitdelen met snacks.
1: Met snacks.
0: Met heel veel snacks.
1: Ja, dat sloegen wij natuurlijk niet af, dat aanbod. En als het goed is, is er ergens in Brabant nu één Vici Jack met broodjes en weet ik het allemaal.
0: Ja. Jack, goedemorgen.
2: Goedemorgen, Jordi. Goedemorgen, Mark. We staan hier afgeladen vol met een boodschappentas, een kofferbak vol frikandellen en vrije frituur. Ik weet niet wie dit bedacht heeft, maar die is knettergek. Die is knettergek.
0: Ja, we hebben gewoon zin in snacks, hè?
2: Ja, jij altijd.
0: Ja, dat is waar. Ja, want even om te beginnen, Jack. Ja. Hij gaat natuurlijk fantastisch, hè, die plaat. Iedereen en ik zie ze sowieso op TikTok en op social media. Ja. Mensen gebruiken hem allemaal. En dan komt er weer een kroketje voorbij, een frikandelletje, Mexicano.
2: Ik merk dat het thema snacks bij de gemiddelde Nederlander goed in de smaak valt. Ja. Ja. Ik had alleen klachten van Basic Fit. Die zei de verkeerde commercial te pakken. Maar goed, geen probleem.
0: Dat is wat het is, hè? Dat is wat het is. Ja. En nu ben jij dus ergens, want het is, je kan altijd een snackje doen, maar jij bent nu dus ergens om iemand te verrassen.
2: Ja, ik sta hier namens Omroep Brabant, midden in Eindhoven. Mag ik al zeggen welke straat
0: staan? Ja hoor. Ja.
2: Natuurlijk, welke straat staan we? Wat zeg jij? Oh, ik heb Femke, die loopt stage nu. Hartstikke leuk meisje. Ben je nou vrijgezel, Femke? Hoe oud ben je eigenlijk? Oh goed, we zijn op de Bredalaan, dames en heren. Op de Bredalaan. En ik heb me laten vertellen dat hier iemand woont die groot fan is van Omroep Brabant. En nog veel lekkerder, die is ongelooflijk verslaafd aan snacks. Dus s'ochtends snacks, thuis op het werk snacks, op de slaapkamer snacks. Ja. Overal snacks eten ze. Dus zullen we gaan aanbellen, jongens?
0: Ja, zeker. Heel graag,
2: Volgens mij hebben Femke erbij. We zijn live. Op de satelliet. We hebben ook nog de social media mee.
1: Ja, kijk vooral mee.
0: Ja, ik kan meekijken.
2: Echt net een getalletje te weinig. 68, we gaan aanbellen. Komt ie aan. Ik heb gedrukt op de bel, jongens.
0: Ja, ik ben razend benieuwd.
1: Ik ben benieuwd. Ja. Als het goed is, zijn ze thuis.
0: Ja.
2: Ik hoop niet dat een of andere fossieloper doet. Nee, het valt mee. Kijk nou dan. Goedemorgen, dames. Wie hebben we hier?
3: Hi, ik ben Tessie.
2: Hi, ik ben Tessie. Goedemorgen, Tessie. Wie ben jij?
3: Lisanne.
2: En dames, een belangrijke vraag. Hebben jullie zin in snacks?
3: Altijd.
2: Echt waar?
3: Zeker.
2: Wat is je favoriete snack?
3: Frikandel.
2: Frikandel. En die jouwe?
3: Kaasvlee.
2: Kaasvlee. En je eet alle snacks?
3: Bijna alle.
2: En heb je al een ontbijtje op?
3: Nee, daar wacht ik op.
2: Daar wachten we op. Nou, dames, we hebben een toerman mee. Een tas boodschappen. Ik heb dames nog nooit zo enthousiast gulzig uit de ogen zien kijken. Mogen we binnenkomen? We mogen binnen. Ze gaat al klaar liggen op bureau. We kunnen binnen. Joh. Kom maar mee. Nee, dus, hoor er allemaal mee, hoor. We hebben al een zoete overal. Oh, de hele buurt is uitgenodigd. Het is een vakantie. Hallo, ik ben Jack. Oh, Jordi, er zit hier voor 28 man. Voor dat klaar.
0: Oh, nee.
2: Goedemorgen. Nou, waar stopcontacten? Gaat de airfryer aan. De frituurpan gaat erin. En dan gaan we zo terug naar Jordi, denk ik. We gaan even de boel aansluiten.
0: Ja, doe maar eventjes. Dat lijkt me een goeie. Ja, een lekker snack ontbijtje met Vici Jack. Dat wil je en dat gaat ook gebeuren. Zometeen meer. Eerste, zin in snacks van Vici Jack.

0: Nooit Horn. Hier in een kei goeiemorgen. Ach, het is zo leuk. Het is zo'n groot feest. Ja,
1: het is ook echt goed. Ja. Je kunt meekijken. We zijn live op tv natuurlijk, maar omroepbrabant.nl kun je ook meekijken. Ja. Ja, het ziet er gewoon alleen al heel gezellig uit.
0: En je hebt altijd zin in snacks. 'S ochtends, 's middags, 's avonds. Het maakt niet uit. En dus zei Vieze Jack vorige week, moeten we dan niet 's ochtends ook eens even iemand met snacks gaan verblijden? Nou, Vieze Jack is ergens binnen. En ik zie ik zo mooi knikken van, dit komt goed terecht. Dit komt goed terecht.
2: Ja, hallo, live van de Bredalaan hier in Eindhoven. We hebben toch een probleem, Jordi.
0: Oh.
2: Ja, het is helemaal... Pak de boel maar weer in. Ik hoor net dat de winnares... Ze is vegetarisch.
3: Ja, meestal wel.
2: Maak je een uitzondering?
3: Zeker. Ik eet wel frikandellen.
2: Oh, frikandellen. Oh. XXL, die lussen wel. Hoor nou.
1: Vegetarisch, maar wel frikandellen. Dat is wel de eerste keer dat ik dat hoor, moet ik zeggen.
2: Ja, wat ik nou net hoor van de prijswinnares. Ze zegt van ja, eigenlijk is het een verkapt vrijgezellenfeestje. Want ze gaat volgende maand trouwen.
0: Ah.
2: Dus ja, we moeten zo uittunen. Want de airfry gaat even aan de kant en de stripact gaat zo beginnen. Met wie ga je trouwen, Lisan?
3: Met Thomas.
2: En is de lieve jongen?
3: Ja, heel lieve jongen.
2: Wat maakt Thomas nou de ideale bruidegom voor jou?
3: Ja, omdat ik gewoon altijd helemaal mezelf kan zijn bij hem. En we hebben het altijd gewoon supergezellig.
2: Maar je kan het ook heel goed jezelf zijn bij mij, hè?
3: Ja.
2: Dat zie ik. Zullen wij samen een frikandelletje gaan eten?
3: Ja, lijkt me goed.
2: Ik vind het goed, Thomas. Thomas vindt het ook goed. Nou, we gaan hier met Sanne en Tessa gaan we de airfryer aansluiten. Er liggen hier kroketten, liggen frikandellen, kaassoeflees van een niet nader te noemen merk, volledig oranje verpakkingen, bamischijven hebben we, kipnuggets. Ik denk dat we tot vanmiddag 4:15 bezig zijn.
1: Check, heel erg bedankt dat je even langs wilde gaan. Dat is echt tof.
2: Ja, natuurlijk. Ja. Wij doen de zender af en we gaan hier uitgebreid dineren met elkaar.
0: Ja, we kunnen daar denk ik nog wel even de beelden laten zien. Hè. Als we lekker aan het eten zijn, zullen we nog wel even...
1: Dan zetten we de camera gewoon aan.
2: In Omroep Brabant.
1: Heel goed, heel goed.
0: Kijk, dat is sowieso goed. Kijk.
2: We maken beelden.
0: Vieze Jack gaat lekker ontbijten met een snackje erbij. Want zijn nieuwe single Zin in Snacks, ja, dat kan natuurlijk altijd. Eerlijk is eerlijk. Wij gaan richting het nieuws van 9. Dadelijk zijn we weer bij je terug. Eerst David Bowie en Heroes.

0: alles over Omroep Brabant. Check je via de website en app.
1: Even tijd voor jezelf. Lekker zitten op een comfortabele stoel of bank. Bij Prominent draait het om perfect zitcomfort, zodat jij optimaal kan genieten. Ontdek maatwerk en persoonlijke aandacht bij een Prominent winkel bij jou in de buurt. Prominent, het draait om jou.
2: Bij Specsavers vinden we dat iedereen goed moet kunnen horen. Daarom hebben we ons eigen merk ontwikkeld, Advance. Die heb je al voor 0 euro eigen bijdrage voor één toestel en wordt volledig op maat op uw wensen afgestemd. Een soort Italiaans maatpak dus. Maar dan betaalbaar. En niet Italiaans. En voor je oren. Nou ja, u snapt het. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie. Oh, en wat ik nog vergeet te zeggen. Onze Advance is het best verkochte hoortoestelmerk van Nederland. En exclusief verkrijgbaar bij Specsavers. Dus maak een afspraak op specsavers.nl.
3: Zitten die mensen op onze zolder?
4: Die pakken het dak heel goed in, zodat jij het zomers minder warm en 's winters minder koud hebt.
3: Hoe dan?
4: Nou, met isolatie. En dat bespaart ons elke maand weer wat geld.
5: Is jouw huis klaar voor de toekomst? Ontdek hoe je met kleine stappen je huis isoleert en direct bespaart op energiekosten. Kijk welke subsidies voor jou klaarstaan en hoe je vandaag al kunt beginnen op verbeterjehuis.nl.
6: Griekenland. Nooit gedacht. Toch gedaan. Met Sunweb. Boek nu net tot €300 korting per persoon. Op sunweb.nl.
7: Get ready for the OG.
8: All y'all bitches wanna look like me.
9: Zo, dat klinkt lekker fris. Lipton Iced Tea Sparkling Original. De enige echte OG Iced Tea. Yeah. Lekker sparkling. Lekker Lipton. With OG.
10: Bij Hermans Optiek zijn je ogen in goede handen. Want wij meten nu nog preciezer en kunnen vervolgens ook nog preciezer jouw glazen maken. En vanzelfsprekend kun je bij Hermans Optiek ook terecht voor een nieuwe merkzonnebril of contactlenzen. Hermans Optiek geeft je ogen de perfecte scherpte. Vind jouw vestiging op hermansoptiek.nl.
11: Varen en vieren gaan hand in hand bij Silvermail. Met familie, vrienden of collega's mooie momenten beleven. Van borrel tot brunch of diner. Onze schepen zijn dé plek voor elk feest. Zakelijk of privé. Wat je ook viert, Silvermail maakt het bijzonder. Vaar jij mee?
12: Weet je waar ik papa mee ga verrassen op Vaderdag? Met een cadeau van Rousseau.
13: Verwen je vader met zijn lievelingspindarotjes. Een wensplaat, een chocoladestropdas. Of de lekkerste chocolaatjes van Rousseau. Ja, maak van Vaderdag iets bijzonders.
14: Met Rousseau chocolade.
13: Ga naar een van de Rousseau winkels in heel Limburg en Brabant. Of kijk op rousseau.nl.
15: Lunch en vaart dwars door West-Brabant met de Silvermail. Kijk voor alle rondvaarten en dagtochten op silvermail.nl.
16: Zender voor meer dan 2,5 miljoen Brabanders.
17: Luister op je radio, online of via de Omroep Brabant app.
18: Dorald Megens met het NOS-journaal. Op de bijeenkomst van de G7 zijn de leiders het eens geworden over steun aan Oekraïne en meer economische sancties tegen Rusland. Dat staat in een gezamenlijke verklaring na 2 dagen van overleg in Frankrijk. De leiders verwelkomen ook de overeenkomst tussen de VS en Iran, die een einde moet maken aan de strijd in het Midden-Oosten. Ze spreken in de verklaring van een historische kans om te voorkomen dat Iran kernwapens verwerft. De G7 gaat verder proberen minder afhankelijk te worden van de strijd.

0: Straat van Hormuz en gaat de energievoorraden vergroten. In de uitgelekte stikstofplannen van het kabinet staan volgens boerenorganisatie LTO waanideeën. En de suggestie dat LTO bij de plannen aan boord zou zijn, die zijn volgens voorzitter Koopmans totale onzin. In Nieuwsuur zei hij dat in de stukken proefballonnetjes staan die niet aan de orde zijn en ook nooit op tafel hebben gelegen. Gisteren lekte uit dat het kabinet onder meer wil dat rond natuurgebieden zones komen tot 1 kilometer waarin veel minder stikstof mag worden uitgestoten. Koopmans zei dat hij de garantie heeft dat er nog niets is besloten. Pas eind deze maand worden de plannen officieel gepresenteerd. Ook de zoon van de Braziliaanse oud-president Bolsonaro is veroordeeld tot een celstraf. Hij krijgt 4 jaar cel omdat hij in de VS probeerde de Amerikaanse regering te overtuigen om zich te bemoeien met de zaak die tegen zijn vader liep. Bolsonaro senior kreeg vorig jaar 27 jaar cel voor het leiden van een coup-poging. Op het WK voetbal heeft Lionel Messi nu al geschiedenis geschreven. Argentinië won met 3-0 van Algerije. Messi maakte alle 3 de doelpunten. Met zijn hat-trick stijgt hij naar een gedeelde eerste plek op de WK-topscorerslijst aller tijden. Het weer. Overwegend bewolkt. In de noordelijke helft vanochtend vooral af en toe regen. In het zuiden is het droog met soms wat zon. Vanmiddag meer zon en dan wordt het 20 tot 25 graden. Dit was het NOS-journaal.
1: Hartelijk dank. 9:02. Zit laatste uur alweer van de ochtendshow. Zo snel gaat het dan ook. We gaan naar het Omroep-Brabantse verkeer. Annemieke bij de ANWB. Waar staan nog de files?
2: Op de A73, Nijmegen richting Venlo, heb je bij Boxmeer nu een 30 minuten vertraging. Het wegdek is daar kapot en daardoor is de rechte rijstrook dicht.
1: Dankjewel, daar gaan we neer een slinger geven aan ons ratje. En dan mag je iets aan gaan vragen. Denk er vast over na, zometeen krijg je de categorie en de letter.
3: Je toekomst begint op school. Maar wat als jouw klas overvol is? Of als je uren moet lopen om er te komen? Wereldwijd is dit de realiteit voor veel kinderen. Jij kunt het veranderen. Geef kinderen toegang tot onderwijs. Ga naar wildeganzen.nl en doneer.
4: Hallo, u spreekt met de boekhouder, IT'er, klantenservice en de CEO.
5: Een eigen zaak betekent veel zaken aan je hoofd. Daarom heb je met Ziggo Zakelijk alle snelheid, wifi-backup en altijd persoonlijke support. Zo kun jij je focussen op de rest.
4: De marketingmanager, ja, ben ik ook.
5: Altijd je zaak op orde met Ziggo Zakelijk.
3: Onderwijs verandert levens. Doneer nu op wildeganzen.nl.
6: Evaluatie gezondheidsclaim is lopende. Vitepro, met Boswellia serrata ter ondersteuning van soepele gewrichten. Bestel nu op vitepro.nl.
7: Gisteren belden ze me op. Niet om hulp te vragen, niet omdat ze eenzaam was, maar gewoon om bij te kletsen. Nu ze bij Bloesem woont, heeft ze mensen om zich heen en zorg dichtbij. Bloesem, meer dan thuis. Kijk op bloesem.nl.
8: Een verse maaltijd op tafel zonder zelf te koken? Dat is Maaltijd Thuis.
9: Hallo, daar ben ik weer, met de lekkerste maaltijden.
8: Met aandacht bereid, met liefde gebracht. Bestel op maaltijdthuis.nl.
10: Ontvang jij toeslag? Check, dan is dit bericht voor jou. Dienst Toeslagen heeft een nieuwe bank en dus ook een nieuw rekeningnummer. Daarom zie je voortaan een nieuw rekeningnummer bij de uitbetaling van je toeslag. Let in deze periode extra goed op. Wij sturen nooit betaalverzoeken via e-mail, sms of WhatsApp. Kijk voor meer informatie op toeslagen.nl/bank. Check, pas aan en door.
11: Mijn papa verkoopt stoelen.
12: In Mil, Reuzel en Riethoven.
13: Race als een pro bij Outdoor Kart Circuit De Landsart. Nu tijdelijk 1 heat karten en 1 heat simulatieracen voor 29,50. Outdoor Kart Circuit De Landsart.
14: Werka Mechanica die ertoe doet. Bij Custers draait het om verspanen en precisie. Custers is onderdeel van Andratech Groep. Kijk op werkenbijkustersos.nl.
15: Karten bij De Landsart in Eindhoven. Boek nu op outdoorkarting.nl.
16: Het nieuwe werkcentrum is er voor vragen over werk. Vragen die je liever niet hardop stelt.
17: Hoe kom ik hier weg?
16: Vragen die over je toekomst gaan.
18: Hoe word ik beter in mijn vak?
16: Of één die je wakker houdt.
19: Hoe begin ik weer met werken?
16: Wat je werkvraag ook is, wij helpen je verder. Welkom bij het Werkcentrum. Vind jouw werkcentrum op werkcentrum.nl.
20: Omroep Brabant neemt je een weekend lang mee terug naar de Zero's.
21: Luister vanaf vrijdag.
20: Dit is Omroep Brabant.
17: Met nu...
21: Kei, goedemorgen.
22: Jordi Graat.
23: Dat vind ik...

0: Ja, dit moest een keer gebeuren.
1: Kei goedemorgen. Het is 12:09, ja. Bijna 13:09.
0: Wij zaten midden in een liedje en in een discussie over het liedje.
1: Ja, maar ik dacht dus dat dat liedje bij ons op de radio draaide. Maar dat liedje had Jordi Graat gewoon op zijn eigen computer aangezet. Dus wij zaten vrolijk een liedje te luisteren. En René en ik dachten, nou, dit komt helemaal goed.
0: Ja.
1: Blijkbaar was het liedje wat we
0: dus als
1: echt
0: jullie
1: op de radio
0: gesteld hebben gehad, mijn welgemene excuses.
1: Ja, maar we zijn er weer.
0: We zijn er weer.
1: Was wel een leuk liedje dat jij
0: draaide. Ja, ik kan misschien ook wel draaien.
1: Ja.
0: Het is woensdag 17 juni, de dag start met bewolking. Maar al snel komt de zon steeds meer in beeld. Het wordt een graad of 25 vandaag. En het gaat ook nog lang warm zijn vanavond. Dus als je denkt van nou, ik ga in de achtertuin zitten of een terrasje pakken, dan kan dat sowieso.
1: Het is vandaag, nou, er gaat alles mis. Toy Story 5 komt uit in Nederland. Het is de dag tegen woestijnvorming en droogte. En het is ook de dag van de appelstroedel.
0: Verder in nieuws, René.
2: Een automobilist is gisteren zijn rijbewijs kwijtgeraakt op de A2 bij Bokstel. De man reed gemiddeld 182 km per uur, terwijl daar 100 is toegestaan. Op sommige momenten reed hij zelfs harder dan 200. En wie dit weekend in Londen een frisse neus wilde halen, kreeg er gratis en voor niets blote billen bij. Dat zeiden we gisteren al, maar er is een detail bijgekomen waar niet alle Londenaren blij mee waren. Heel wat deelnemers fietsten rond op een deelfiets.
0: Ja, hoe was dat?
2: Ja, geen
1: idee. Is wel echt goed. We hebben het gisteren al even over gehad, ook, natuurlijk, over dit. Ja. Maar toen wisten we nog niet dat het op deelfietsen was.
0: Precies, dat is nog even een detail dat ik denk, ja.
1: Ja, zit
0: je daar
1: bij
0: met je blote pielenmuis, zit je lekker rond te fietsen. En natuurlijk hartstikke warm, gaat een beetje zweten, alles op en eraan.
1: En dan ben jij de volgende die over je fiets meeneemt.
0: Ja. Oh.
2: Ligt eraan wie erachter gaat zitten natuurlijk. Hè?
1: Dat je denkt, waar is deze vlek? Ja, je moet er toch niet over nadenken?
0: Nee, dan laat maar zitten. Snap je? Maar goed, waarschijnlijk een terugkerend iets, hè, denk ik. Hè. Een unaniem groot succes was dit.
2: Ja, het is gezien, toch?
1: Zeker. Ja.
3: Goedemorgen.
0: Goed, we gaan naar ons schatje en iets wat we misschien wel voor je kunnen gaan draaien. Zeg het maar.
1: Dingen die anders worden in de hitte.
0: Kijk.
1: Met de B.
0: De B?
1: Van Bernard.
0: Oh.
1: En het kan een andere vorm zijn of misschien een ander gevoel. Wees lekker creatief, want om daar maar mee af te trappen... Ook vandaag, Jordi, is de jury weer...
0: Zeer soepel.
1: Zeer soepel.
0: Oeh, die is moeilijk. Dingen die anders worden in de hitte met de B. Als je iets weet, mag je nu laten weten via 06-573-28203. En dan mag je ook meteen iets aanvragen. En kom maar met iets. Ja. Ik ben heel benieuwd.
1: Ja.
0: Wij zijn wat dat betreft, staan we overal voor open.
1: Oh, leuk.
0: Ja. Kim komt met boter. Dat is een goeie.
1: Ja, als je dat opwarmt, smelt het. Dus dat telt.
0: Ja, en die vraagt een plaat aan. Die heb ik echt, dat vind ik echt een radioplaat, maar die heb ik heel lang niet meer op de radio gedraaid.
1: Oh, waar dan?
0: Deze.
1: Ja.
0: Ja.
1: Maroon
0: 5. Kijk. De rest is helemaal aan jullie. Tot 9:30. Zeg het maar. Wat kan ik voor je draaien? Maar eerst dus even iets met dingen die anders worden in de hitte met de B. Laat het weten via de app 06-573-28203. En vraag even iets aan.

Aretha Franklin en Respect. De volgende die we gaan draaien, die is voor Teun. Dingen die anders worden in de hitte met de B. Een braadworst. Ja, is ook waar, hè? Verkleurd langzaamaan. Ja, dat is ja, ook weer goed. Ja, de jury is zeer soepel, dus dan kan dit ook gewoon. Mocht je nog een liedje hebben, mag je dat altijd doorrappen. En wie weet komt hij zometeen nog voorbij voor 9:30.

0: Yvonne zegt, bruin worden, dingen die veranderen. Ja, natuurlijk. Ja, de beentjes, de armen, het buikje. Als je maar eenmaal goed in de zon ligt en je bent goed ingesmeerd, kun je prachtig mooi bruin worden. En speciaal voor haar iets van Bruce Springsteen. Daarmee is het ratje weer opgeborgen voor vandaag. Morgen geven we natuurlijk weer na 9 uur een nieuwe slinger aan het rad. Dadelijk het nieuws met René.
1: Ja, dronken man die zorgt voor onrust bij een speeltuin en nieuwe trend op TikTok over sperma.
2: DK Electric. Een elektrische auto? Je hebt er een of je wilt er een? Denk dan aan DK Garagebedrijf uit Beek en Donk. De specialist voor elektrisch rijden. DK Electric.
3: Bij Matrabike heeft u keuze uit meer dan 5000 oer-Hollandse e-bikes. Direct uit voorraad leverbaar, al vanaf €899. Inclusief garantie en gratis haal- en brengservice. Bekijk alle Fongers e-bikes op matrabike.nl.
4: Op zoek naar topkwaliteit kunststofkozijnen? Dan moet je bij SVK Benelux zijn. Uiteraard vakkundig gemonteerd door eigen monteurs.
5: SVK Benelux.
4: SVK Benelux. Kijk op svkbenelux.nl.
3: Meer dan 5000 klanten waarderen Matrabike met een 9,6 op Trustpilot.
0: Het is 9:30. Kei, goedemorgen. We gaan naar het onderbouwend verkeer. Annemieke bij de ANWB. Waar staan nog de files?
6: Ik heb er nog eentje, dat is de A73, Nijmegen richting Venlo. Het wegdek is beschadigd bij Boksmeer en daardoor heb je 10 minuten extra reistijd.
7: Omroep Brabant.
0: Vandaag start met vrij veel wolken, lokaal is er wat regen mogelijk. Maar uiteindelijk gaan we de zon zien, die komt langzaam door en wordt het 23 tot 25 graden. En ook vanavond is het nog lang warm. Het nieuws krijg je van René.
1: Een dronken man is gisteravond geslagen na onrust bij een speeltuin in Eindhoven. Volgens een getuige maakte de man foto's van een 8-jarig meisje, gooide hij bierflesjes naar spelende kinderen en riep hij vunzige taal. Volgens de politie is op de telefoon van de man niets strafbaars aangetroffen, wel krijgt hij een procesverbaal voor openbare dronkenschap. Voor het eerst krijgen militairen die gewond raakten tijdens een oefening of dienstplicht een onderscheiding van defensie. Tot nu toe was die erkenning er alleen voor veteranen die gewond raakten op missie. Vandaag krijgen 28 militairen het insigne opgespeld, onder wie meerdere Brabanders. Boerenorganisatie LTO is niet blij met de uitgelekte stikstofplannen van het kabinet. Dat zei voorzitter Koopmans gisteravond bij Nieuwsuur.
8: Er staan ook een heleboel dingen bij die zijn nog nooit besproken. Dus ik denk dat het een soort van groslijst is van ambtelijke ideeën en hier en daar wat waanideeën.
1: Ook de suggestie dat LTO bij de plannen aan boord zou zijn is volgens hem totale onzin. Koopman spreekt van proefballonnetjes die niet aan de orde zijn en ook nooit op tafel hebben gelegen. Op TikTok is de trend spermmaxing populair bij jonge mannen, dat schrijft de Telegraaf. Deze mannen proberen hun spermakwaliteit te verbeteren met het gebruik door bijvoorbeeld los ondergoed te dragen of koude baden te nemen. Maar het kan ook extremer, zoals testosteroninjecties. Volgens dokters is voor veel van deze trucs weinig bewijs. Die injecties worden zelfs afgeraden omdat ze juist slecht kunnen zijn voor de vruchtbaarheid. Nou, wat helpt dan wel? Niet roken, weinig alcohol, gezond eten, bewegen en overgewicht en stress vermijden. En nog een tip, hitte rond de teelballen kan slecht zijn voor spermakwaliteit.
0: Hitte rond de teelballen?
9: Hitte rond de teelballen. Ja. Dat is zuur, ik ga echt elke dag een uur op de verwarming zitten, maar dat is dus helemaal niet goed.
10: Dat moet je dus niet.
9: Ja, kak. Nou, daar gaat mijn kans.

Hotel een dikke hit, De Bausa en Magnetic hier in een kei goeiemorgen. Zometeen nog even terugblikken op deze show, want ja, ik denk dat de plek waar Vieze Jack is geweest, dat ze daar nog snacks aan het eten zijn. Zometeen hoor je daar nog een fragmentje van. En nog heel veel meer. Dus ja, als je wat gemist hebt uit de show, geen paniek, zometeen praten we je nog even bij.

0: hier bij een keigoeie morgen. Het is 9:40. Wat hadden we vandaag allemaal? Nou, VJ Jack die was voor ons op pad als speciale verslaggever. Hij heeft namelijk een nieuwe single uit, Zin in Snacks. Ja, en hij dacht, waarom kun je alleen maar 's avonds snacken? Dat kan toch ook in de ochtend heel vroeg? Nou, er waren genoeg mensen die echt zin hadden in snacks. En die hebben zich opgegeven voor het snackontbijt. En vanochtend ging VJ Jack even langs.
1: Ik hoop niet dat een of andere fossiel open doet. Nee, het valt mee. Kijk nou dan. Goedemorgen, dames. Wie hebben we hier?
2: Hi, ik ben Tessie.
1: Hi, ik ben Tessie. Goedemorgen, Tessie. Wie ben jij?
2: Lisanne.
1: Lisanne. En dames, goed belangrijke vraag. Hebben jullie zin in snacks?
2: Altijd.
0: Kijk, en nou, er waren zoveel snacks. Die zijn tot vanmiddag 4 uur nog wel bezig met bakken en eten. En we spraken met Arne van Breugel. Hij gaat over de shirts van PSV. Gisteren kwam namelijk een shirt uit waar best wel wat kritiek op is. Maar het is ook niet helemaal voor iedereen bedoeld, legde die uit.
3: Dus dit shirt heeft wat minder een club heritage, zoals wij dat noemen. Nou, is wat meer modieus ingesteld. Ja, om gewoon een bepaalde doelgroep en een jeugdige doelgroep daarin te bereiken.
0: Kijk, en ja, hij vertelde ook inderdaad dat er nog een derde shirt aankomt. En die is dan weer totaal anders dan dit shirt. En ja, zo wordt het ieder jaar weer toch wel een zoektocht naar misschien wel het allermooiste shirt. Wie zal het zeggen? Omroep Brabant, daar luister je naar met Dermot Kennedy, Power Over Me.

0: Guus Meeuwis en Voor Mijn Hart.
1: De ultieme Bonte 50.
0: Ja. Ja, ik was er al op aan het wachten. Nee, serieus,
2: ja, die is er komen.
3: Ja, ik vind het de mooiste. Ah, deze ook al leuk.
0: Ja, die zo, ja, ja, ja, ja.
3: Ja, dat Frans heeft net wat meer, vind ik.
0: Ja, ik ga toch voor één, Huub.
4: Ik ga ook voor één. Ik heb dat ooit, ja, dat is soms leer je muziek kennen via rare weeg. Was het Gordon die daar een...
0: Ja, omdat ik zo van jou
4: hou. Ik zo van je hou. Ja. En zo heb ik dan ook het origineel van Celine Dion dan weer leren kennen.
3: Ja, ja, ja, maar moet je je voorstellen dat, dat iemand tegen zich poeket u met mijn koor?
4: Ja, dan zou ik zeggen, dit wordt vast duur.
0: Dan zou ik zeggen, ik ga even sparen.
3: Ja.
0: Maar goed, dat is de geheel terzijde.
3: Ik zit ook even te kijken naar jouw scherm, joh.
0: Ja.
3: Ik kijk de hele tijd, valt mijn oog op zaadschieter.
0: Ja, ja, ja, ja.
5: Dat vind ik zo'n zeldzame zaadschieter.
3: Goed, geweldig.
0: Goed, zometeen is hij er weer bij, dames en heren. De one and only onze Huub Mol.
5: Dat vind ik zo'n zeldzame zaadschieter.
0: En die gaat er weer tegenaan tussen 10 en 1. Ik moet echt gaan, want anders gaat het de hele dag nog.
4: Ja. Wij moeten de hele dag nog op pad ook.
0: Ja, wij zijn de hele dag weg voor de show.
3: Dus,
0: tot morgen, houdoe.

0: eind van je dag zorgt Omroep Brabant voor een glimlach.
1: Afslag Zuid met Ronnie Balk.
2: Kijk, gezellig dat ik je mag vermaken aan het einde van je werkdag en tijdens je rit naar huis natuurlijk.
0: We praten je bij en je hoort de lekkerste muziek.
1: Omroep Brabant brengt je keiblij thuis.
0: Afslag Zuid, maandag tot en met donderdag
1: tussen 4 en 7. Omroep Brabant.

0: alles over Omroep Brabant check je via de website en app.
1: Je toekomst begint op school. Maar wat als jouw klas overvol is? Of als je uren moet lopen om er te komen? Wereldwijd is dit de realiteit voor veel kinderen. Jij kunt het veranderen. Geef kinderen toegang tot onderwijs. Ga naar wildeganzen.nl en doneer.
2: Zoals oma altijd zei, stop het in stenen, niet in je oude sok. Zinvest. Samen investeren in vastgoed.
1: Onderwijs verandert levens. Doneer nu op wildeganzen.nl.
3: Oh, heerlijk hier, hè?
4: Ja, eindelijk even niks.
5: Dit is echt nice.
6: Hola, le pongo dos cervezas.
7: Hola, señor. Sí, twee bier.
5: Voor mij?
3: Y un refresco, por favor. Ja, het is wel vakantie, maar ook hier gewoon een frisje.
6: Por favor.
5: Proost. Proost.
8: Op vakantie voelen regels soms wat losser. Maar sommige dingen blijven hetzelfde. Niks 18 betekent dat je ook op vakantie geen alcohol aanbiedt aan je kinderen onder de 18.
9: De komende tijd juichen veel mensen in oranje. Maar hoe wordt iets een nationaal symbool en wie bepaalt dat? De tentoonstelling Vorm en Vaderland toont in honderden designobjecten hoe een staat ontworpen wordt. Nu in Designmuseum Den Bosch.
10: Ik heb mensen buikpijn.
11: Tienduizenden kinderen in Nederland leven met een maag-darm- of leverziekte. Deze week is de collecte van MDL-fonds. Geef voor deze kinderen. Geef aan de collectant.
12: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
11: Geef aan de collectant van MDL-fonds voor maag, darm en lever.
13: Bij Kees-Mid Tuinmeubelen vind je alles om te tafelen, te loungen en volop te genieten van het buitenleven. Bezoek onze stores en maak jouw buitenruimte compleet.
14: Wat hoor ik nu? Rijd je een Mitsubishi, maar kom je niet bij de dealer? Dan mis je iets. Want bij de officiële Mitsubishi-dealer profiteer je van 8 jaar garantie, zolang je daar het onderhoud laat doen. Bovendien krijg je ook nog eens levenslange pechhulp. Dat is makkelijk kiezen.
15: Op zoek naar de perfecte badkamer? En volop keuze? En de mooiste merken? En uitsluitend de beste materialen? En vanzelfsprekend de beste installateurs? Kom naar Bad & Body. Maak een afspraak op badandbody.nl en het genieten kan beginnen. Dat is de M van Bad & Body. Ga naar Studio Biesbos, badkamers en keukens in Werkendam.
14: Plan je onderhoud voor je Mitsubishi bij Autostorm in Breda.
0: Nummer 1 voor de mooiste provincie van ons land.
16: Luister op je radio, online of via de Omroep Brabant app.
17: Dit is Jeroen Tjepkema met het NOS Journaal. De tekst van het voorlopige vredesakkoord tussen de Verenigde Staten en Iran is uitgelekt. Persbureau Bloomberg zegt het 14-puntenplan in handen te hebben. Daarin staat onder meer dat de Straat van Hormuz direct na ondertekening opengaat en dat de VS meewerkt aan een plan voor de wederopbouw en economische ontwikkeling van Iran. Hiervoor zou zeker $300 miljard worden vrijgemaakt. In ruil daarvoor herhaalt Iran dat het nooit kernwapens zal produceren. De mogelijke ontwikkeling van kernwapens was voor president Trump de belangrijkste reden om samen met Israël Iran aan te vallen. Bewoners van de door een explosie

0: getroffen flat in Amsterdam-Osdorp kunnen vandaag tijdens een bijeenkomst vragen stellen aan de gemeente. Wat er vorige week is gebeurd in een kelderbox is nog altijd onduidelijk. Bij de explosie raakten 7 mensen gewond. Buurbewoners denken dat er in de kelderbox explosieven werden ingepakt voor plofkraken. Een man uit Ede moet vandaag voor de rechter komen voor de genocide in Rwanda in de jaren 90. Hij werd 2 jaar geleden in Ede opgepakt en staat hier terecht in plaats van in Rwanda, omdat hij nu de Nederlandse nationaliteit heeft. Hij zou een grote rol hebben gespeeld bij het vermoorden van duizenden Tutsi's. De Noorse kroonprinses Mette Marit heeft een longtransplantatie ondergaan. Volgens het Noorse Koningshuis is de operatie succesvol verlopen. De echtgenote van kroonprins Haakon lijdt sinds 2018 aan longfibrose, waardoor het lichaam minder zuurstof kan opnemen. Haar gezondheid was volgens artsen de afgelopen tijd sterk achteruit gegaan. Zonder ingreep zou haar levensverwachting waarschijnlijk nog ongeveer 1 jaar zijn geweest. Het weer, het is bewolkt en er is ook kans op wat regen. In het zuiden is er soms ook zon. Vanmiddag vooral in het zuiden zon en maximaal 25 graden. In het noorden wordt het niet warmer dan 22 graden. Vanavond en vannacht opklaringen. Morgen veel zon en dan 25 tot 32 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Hartelijk dank. Gaan we meteen even kijken of er wat verkeer is bij de ANWB. Annemieke
2: Bosgaard, ja, Annemieke, klopt.
1: Annemieke.
2: Goedemorgen.
1: Ja, we hebben elkaar nooit gezien, nooit gehoord. En je zat vanmorgen bij Jordi, hoe was dat? Is dat een beetje goed gegaan allemaal?
2: Zeker, zeker. Het was fijn debuut zo.
1: Ja, was hij ook vriendelijk tegen je? Was hij ook aardig tegen je?
2: Ontzettend, ja.
1: Oké,
2: ja,
1: want
2: ja.
1: We kennen mij, wil wel eens nog zijn tegen mensen die nieuw zijn. Maar dat viel dus reuze mee.
2: Oh, daar heb ik helemaal niks van gemerkt.
1: Nee, dat is heel goed, heel goed, goed. Hij is geïnstrueerd natuurlijk, dat zul je begrijpen. Ja. Nou, dan zit je hier, Annemieke. Nou, wat heb je dan te melden? Waar loopt het vast in dat prachtige mooie Brabant?
2: Precies. Nou, op 2 plekken nog. Op de A50 Arnhem richting Os. Bij Ravenstein heb je 10 minuten vertraging. En op de A59 knooppunt Zonzeel richting Den Bosch. Bij Hooipolder heb je 5 minuten oponthoud.
1: Oké, okay. Ging het goed? Wat vond je er zelf van? Vond je dit een mooie?
2: Nou, Hooipolder, daar zit nog wel wat verbetering in.
1: Nou ja,
2: maar aldoende leert men, hè?
1: Over een uurtje misschien weer. Oké, dankjewel.
2: Precies.
1: Hè. Doei, hoi, hoi.
3: Een man. Een roltrap. Een aarzeling. Hij blijft staan. Jij denkt, ik moet er langs, ik heb haast. Meer dan 300.000 Nederlanders hebben dementie. Loop niet aan dementie voorbij. Leer hoe je kunt helpen op samendementievriendelijk.nl.
4: Wat het juiste hoortoestel voor je doet, je kunt jezelf blijven. En tijdelijk hoeven beide toestellen je niets te kosten. Want deze lente vergoedt Audica voor zorgtoestellen de kosten die de zorgverzekeraar niet vergoedt. Eigen risico en kosten oplaadbaar mogelijk van toepassing. Informatie en voorwaarden op audica.nl.
5: Luzak biedt het beste onderwijs en waardevolle ervaringen. Zo kunnen Luzak-leerlingen in het buitenland een taal leren, een periode high school doen of vrijwilligerswerk in Afrika, zodat ze de wereld leren kennen en zichzelf, zonder studievertraging. Kijk op luzak.nl/beyond. Luzak, zo goed kan onderwijs zijn.
6: I'm Andrew van Australië, New Zealand reisspecialist Travel Essence. Droomt u van Down Under? Ieder droom is anders. Om toch een idee te krijgen wat u van ons kunt verwachten, vindt u op onze website tientallen voorbeeldreizen. Kijk daarom voor inspiratie op travelessence.nl.
5: Ontdek hoe goed onderwijs kan zijn tijdens de open dag van Luzak. Kijk op luzak.nl voor een vestiging bij u in de buurt.
6: Onze kennis en expertise gebruiken, ook voor uw droomreis. Kijk op travelessence.nl.
7: Gisteren belde ze me op. Niet om hulp te vragen, niet omdat ze eenzaam was, maar gewoon om bij te kletsen. Nu ze bij Bloesem woont, heeft ze mensen om zich heen en zorg dichtbij. Bloesem. Meer dan thuis. Kijk op bloesem.nl.
8: Mijn papa verkoopt stoelen.
9: Dit zit. Al 5 jaar vertrouwd. Uw nieuwe relaxstoel binnen 3 dagen geleverd.
10: Dit zit.
9: Voordelig en snel.
10: Dit zit.
11: Voordeeluitjes.nl. Boek nu Boutique Hotel Dokkum in Friesland. 3 dagen, inclusief 3 gangen verrassingsmenu. €154,50.
10: Voordeeluitjes.nl.
12: Op zoek naar topkwaliteit kunststof kozijnen? Dan moet je bij SVK Benelux zijn. Uiteraard vakkundig gemonteerd door eigen monteurs.
10: SVK Benelux.
12: SVK Benelux. Kijk op svkbenelux.nl.
13: Kies uit meer dan 1800 hotels en vakantieparken.
10: Voordeeluitjes.nl.
13: Bij Casemit Tuinmeubelen vind je alles om te tafelen, te loungen en volop te genieten van het buitenleven. Bezoek onze stores en maak jouw buitenruimte compleet.
14: Omroep Brabant neemt je een weekend lang mee terug naar de Zero's.
15: Luister vanaf vrijdag.
14: Dit is Omroep Brabant. Met nu
15: Brabants Bond en Bermol.

0: Man I Need. Olivia diende zich aan en daarvoor een ijzersterk liedje. Het kwam ook uit de film Rocky, dat zul je begrijpen. Survivor, Eye of the Tiger.
1: Are you ready?
2: Brabants Bond.
3: Met Hubert Mol. Op Omroep Brabant.
0: Even een opvallend berichtje. Ik weet niet of je het hebt gezien of gelezen of misschien wel gehoord. Maar in Londen heeft de jaarlijkse World Naked Bike Ride plaatsgevonden. En voor het beeld, even dat je het kunt visualiseren. Iedereen zit naakt op de fiets. Op zo'n klein zaaltje, weet je wel? Gewoon naakt. Oké, goed. Nou, dat heb je, dat beeld heb je. En dat doen ze omdat ze protesteren tegen het gebruik van fossiele brandstoffen en het gebruik van de hoeveelheid auto's in de stad. Nou ja, ik vond het wel gedurfd. Deze fietsers gingen toch met de billen bloot.
2: Koffie in je hand, Brabant in je oor.
3: Hubert Mol.

Het was een aantje van Stevie Wonder, achtervolgd door Clouseau, Passie en Robbie Williams. Even treffen met Robbie Williams. Wie heeft dat nou ooit kunnen zeggen dat je dat zou overkomen? Dat gebeurt niet veel, hè? Felix de Cat misschien.

0: beetje een weemoedig nummer, maar het is ook een heel mooi liedje. Het gaat over dat hij zijn liefde ook, maar zij zit er steeds in zijn hoofd. En dat is prachtig. En dan gaat hij, dat is het voordeel van de social media, gaat hij kijken op Facebook, gaat kijken op Instagram, en hij gaat haar zoeken en ziet dat het goed met haar gaat. En, maar toch heeft ze nog altijd een klein plekje in zijn hoofd. Hoe mooi is dat, hè? En dat plekje, dat houdt hij dan vast voor haar. Je weet maar nooit. Het is een prachtig verhaal. John Mayer, zeg, René, je bent er voor het nieuws.
1: Ja, dat klopt.
0: Wat ga je ons melden dan?
1: Nou, de brandweer die zoekt naar de bewoner in dat afgebrande huis in Rijen. En jongeren willen meer gaan werken.
0: Oké.
1: Ja?
2: Het nieuwe werkcentrum is er voor vragen over werk. Vragen die je liever niet hardop stelt. Hoe kom ik hier weg? Vragen die over je toekomst gaan. Hoe word ik beter in mijn vak? Of één die je wakker houdt.
3: Hoe begin ik weer met werken?
2: Wat je werkvraag ook is, wij helpen je verder. Welkom bij het Werkcentrum. Vind jouw werkcentrum op werkcentrum.nl.
4: Onze nieuwe keuken is de ontmoetingsplek voor de hele familie. Ideeën waren er volop. Op mhkkeukenexpert.nl. En vervolgens heeft MHK Keukenexpert uit Raamsdonk Sfeer alles tot in de puntjes gerealiseerd. Gaaf, hè?
5: MHK Keukenexpert ontwerpt en realiseert de keuken van je dromen.
6: Pijn door heup- of knieartrose? Kies voor de zorg van Corto Clinics. Persoonlijke aandacht en korte wachttijden. Ontdek de warmte van echte zorg. Gewoon vergoed.

0: orthoclinics.com. Zo kan zorg ook zijn.
1: Werka Mechanica die ertoe doet. Bij Wilting in Veldhoven vrees je high-tech onderdelen. Wilting is onderdeel van Andratech Groep. Kijk op werkenbijwilting.nl.
2: En dan nog eens even kijken bij het verkeer ANWB. Annemieke, hoe staat het er nu voor, zo'n beetje rond 10:30?
3: Nou, redelijk rustig, maar er is wel echt één opvallendheid. Dat is de N267, Drunen richting Andel. Bij Aalburg 3 kilometer file met 40 minuten vertraging.
2: Oké, hartelijk dank. Tot de volgende dag, hè. Doei.
3: Doei.
0: Omroep Brabant.
2: Dag, bedankt, Zetter Wittewar. Dat is Brabants, Annemieke.
3: Wat zei je?
2: Dag. Oh, dat is erg, zeg. Oh, nou heb je het verknald. Dat je zei, nou, u tegen mij... Ah, je hoorde
3: nee,
2: dat
3: ik
2: ook.
3: Zei, wat zei je?
2: Nee, ze zei u, hè,
4: ik hoorde
3: nee,
4: het ook.
3: Ik zei
2: ja, nee, zei u tegen mij. Potverdikke me, zeg. Ga
3: ik
2: weg, Annemieke. Ga weg, ga naar je baas. Nee, dan weet ik ook niet meer wat ik vroeg. Hè. Wat vroeg ik nou? Ook,
3: iets Brabant. Nee, dat... je zei,
2: oh ja,
3: Brabant?
2: Ik zei tegen je. Dag, bedankt, Zetter Wittewar.
3: Oh ja, ja dat, ik ben al voorbereid dat ik even een cursus Brabants moet volgen.
2: Altijd houdoe zeggen en dag bedankt zetten. Ja, waar. Dus, en dan zeg je graag gedaan tegen mij.
3: Oké, okay, graag gedaan. Nou, ik ga het volgende keer onthouden.
2: Heel goed.
3: Hey, tot zo weer. Hè.
2: Dag, houdoe. Hoi. Kijk even naar het weer van vandaag. Dat moet ik ook nog doen. Ja, het gaat warm worden. 23 graden zo'n beetje. Met het zonnetje erbij. Het is nu nog wat bevolkt. Nog wat stapelwolk is. Er kan toch nog een klein druppeltje vallen. Maar dat is te verwaarlozen. Het nieuws, René Snippert.
5: In Rijen is een vrijstaande woning deels ingestort naar een grote brand. Mogelijk was de bewoner thuis. U hoort verslaggever Noël van Hooft.
6: De brandweer bevestigt dat ze nog altijd op zoek zijn naar de bewoner. Maar ze kunnen op dit moment niet het pand in, want die staat op instorten. En daarom is nu wachten op een specialistisch team. En de brandweer en de politie zijn nu een plan aan het maken om te gaan zoeken binnen naar de bewoner.
5: De schade aan de woning is enorm. Vrijwel de hele bovenkant is verwoest. Meer hierover kan je volgen via onze web en app. Nicole Kremers gaat in hoger beroep tegen de boete van €90.000... die ze aan Peter Gillis moet betalen. Volgens de rechter schond ze meerdere keren een geheimhoudingsafspraak met haar ex. Haar advocaat wijst erop dat Gillis inmiddels is veroordeeld voor mishandeling van Kremers. Daarom wil ze dat het gerechtshof opnieuw naar de zaak gaat kijken. In Italië zijn 7 mensen opgepakt vanwege spoorsabotage rond de Olympische Spelen afgelopen februari. Er werd op 3 verschillende plekken rondom Bologna schade aangericht op het spoor. Het zou gaan om een protest tegen de winterspelen door een groep anarchisten, zegt NOS-correspondent Angelo de Schaik.
7: De groep heeft een harde kern in Rome, maar vertakkingen in andere delen van Italië, waaronder Bologna, Milaan en Napels. En de acties waren inderdaad gericht tegen de Olympische Spelen en het kapitalistische en volgens de anarchisten militaristische karakter ervan.
5: 2 van de anarchisten worden verdacht van sabotage met terroristisch oogmerk omdat ze explosieven hebben gebruikt. Bijna 250.000 jonge werknemers wil meer uren werken dan nu in hun contract staat. Dat is te lezen op nu.nl. Vooral de zorg, het onderwijs en sociale beroepen blijft daardoor veel werk liggen. Volgens onderzoeksbureau Intelligence Group willen veel jongeren juist fulltime aan de slag, maar zitten ze vast in kleine contracten. Daardoor blijft jaarlijks werk liggen dat gelijk staat aan bijna 120.000 voltijdsbanen.
2: Oké, okay, nou ja, we hoorden net al een reclamespotje voorbij komen over werk. Dus het moet goed komen, denk ik.
4: Ja, dat kunnen gelijk doorverwijzen, ja. Dat klopt wel.
2: René, hartelijk dank.
4: Ja, dank
2: je gaat ook verder met werken. Ja. Dag, tot zo. Ja. Over een uurtje. Dag hoor. Hoi. Ja, dan ben ik wat zometeen koffertje van Mol. Eerst nog een liedje draaien van U2, Beautiful Day. En een liedje van Taylor Swift. En dan dat koffertje.

0: En zit je alvast een beetje te dromen over de ultieme Bonte 50 jaar? Taylor Swift krijgt waarschijnlijk ook nog een plekje. Alleen jullie bepalen met welk liedje zij in die ultieme Bonte 50 moet terechtkomen. Maar dat gaan we nog wel regelen. Verder deze week is het vooral Celine Dion die centraal staat. Vandaag ook nog eens twee liedjes en je mag
1: kiezen. Het koffertje van Mol.
0: Koffertje van Mol is een liedje met een verhaal. Want de zanger in kwestie, Richard Harris, kan ik je vast meegeven, was acteur en was daar niet zo'n geweldige zanger. Maar hij wilde toch een liedje maken. Het verhaal gaat over een vrouw die de schrijver had verlaten en later trouwde in een park. MacArthur Park. En hij ging met een gebroken hart toch naar de bruiloft, terwijl daar een andere man stond en zijn oude liefje. Met een gebroken hart. En terwijl de ceremonie plaatsvond, begon het te regenen. En dat is het verhaal, wat je compleet kunt beluisteren in 7 minuten en 23 seconden. Ik wens je veel plezier.

0: alles over Omroep Brabant. Check je via de website en app.
1: Gisteren belden ze me op. Niet om hulp te vragen, niet omdat ze eenzaam was, maar gewoon om bij te kletsen. Nu ze bij Bloesem woont, heeft ze mensen om zich heen en zorg dichtbij. Bloesem. Meer dan thuis. Kijk op bloesem.nl.
2: Gun jezelf ruimte. Weg van de massa. Met Eliza Was Here. Boek je last minute vakantie met uniek verblijf, huurauto en vlucht. Nu op elizawashere.nl.
3: Even tijd voor jezelf. Lekker zitten op een comfortabele stoel of bank. Bij Prominent draait het om perfect zitcomfort, zodat jij optimaal kan genieten. Ontdek maatwerk en persoonlijke aandacht bij een Prominent winkel bij jou in de buurt. Prominent. Het draait om jou.
4: Elektrisch op vakantie? Fastnet biedt je de beste en meest betrouwbare laadervaring door heel Europa. Want waar je reis ook naartoe gaat, Fastnet is er voor jou. See you there. Fastnet.
5: Quick Wash is het wasmiddel voor korte wasjes van Robijn. Een schone en frisse was. Al vanaf 15 minuten. Zo snel en fijn. Nu ook Optimum White voor stralend witte was. En puur en zacht met een heerlijke zachte geur die je verrast.
4: Laat de eerste keer gratis bij Fastnet. Ga naar fastnet.nl/gratisladen.
6: Bij NCOI leggen we al 30 jaar de lat hoog voor onszelf. Zo hebben we al onze opleidingen en trainingen compleet vernieuwd. Slimmer, korter, voordeliger. Ze starten na de zomer, dus ga snel naar ncoi.nl.
7: Als u de radio harder moet zetten, kan dat betekenen dat uw gehoor is veranderd. Boek dan een hoortest bij Beter Horen. Wij nemen de tijd voor u met een uitgebreide meting en advies. Probeer onze producten gratis thuis uit. Beter Horen. Beter leven.
8: Haal nog meer uit je koekenkraan. Met de Cooker Cube geniet je naast kokend water ook van gekoeld en bruisend water. Upgrade nu je koeker en ontvang tot en met 21 juni gratis installatie op de Cooker Cube. Altijd inclusief de Lunenburg service. Lunenburg, de elektraspecialist in Nuland, Veghel en Rosmalen.
9: Gaat u schilderen? Dan moet u bij De Verfwinkel van Eindhoven en Helmond zijn. De verfkampioen. Al ruim 29 jaar de goedkoopste verfwinkel. Alle topmerken tegen de scherpste prijzen. Tot ziens bij De Verfkampioen. Uw erkend sikkenspecialist.
10: Met 2,5 miljoen Brabanders begint zorg niet bij de zorg, maar bij jou. Jij kunt helpen bij de zorg voor ouderen. Bij de zorg voor je ouders, de buren of die ene man verderop in de straat. Benieuwd naar wat jij kan doen? Ga dan naar mijzo.nl/eigenrol. Mijzo. Samen ontzorgen we de zorg.
9: De Verfkampioen. Tijdens de wegwerkzaamheden aan de Leenderweg zijn we gewoon geopend.
0: Voor iedereen met een rood-wit geblokt hart.
11: Luister op je radio, online of via de Omroep Brabant app.
12: Dit is Jeroen Tjepkema met het NOS Journaal. Nederland en de rest van Europa moeten meer verantwoordelijkheid nemen voor de eigen veiligheid. Dat staat in de internationale veiligheidsstrategie van minister Berendsen van Buitenlandse Zaken. Volgens Berendsen moeten we opschalen om snel minder afhankelijk te worden van de Verenigde Staten. Zo moet de Europese defensieindustrie binnen 4 jaar de belangrijkste wapensystemen zelf kunnen produceren. Eerder werd al bekend dat het kabinet bekijkt in hoeverre samenwerking mogelijk is met Frankrijk op het gebied van nucleaire bewapening. Persbureau Bloomberg zegt een kopie van het voorlopige vredesplan tussen de VS en Iran in handen te hebben. Daarin staat onder meer dat de straat van Hormuz direct opengaat en dat de VS $300 miljard meebetaalt aan de wederopbouw en economische ontwikkeling van Iran. Teheran op zijn beurt belooft nogmaals dat Iran nooit kernwapens zal produceren. Na de grote brand in een vrijstaande woning in de Brabantse Rijen gaat de brandweer vandaag op zoek naar de bewoner. De brand brak rond middernacht uit en volgens mensen in de buurt is de bewoner sinds de brand niet meer gezien. Een deel van het huis is ingestort. Vanwege verder instortingsgevaar zal een specialistisch team er stap voor stap naar binnen gaan. Bij een politieactie in Vietnam zijn 400 katten gevonden die bestemd waren voor de handel in kattenvlees. De dieren zijn

0: zaten in 45 kooien en waren er slecht aan toe. Werden ook 80 dode katten gevonden. De politie kwam ze op het spoor na meldingen over gestolen huisdieren. Het eten van katten- en hondenvlees is niet verboden in Vietnam, maar verschillende steden proberen het wel terug te dringen. Dierenorganisaties schatten dat er elke maand 1000 katten worden gestolen en illegaal worden verhandeld voor vlees. Het weer bewolkt en ook kans op wat regen. In het zuiden soms ook zon. Vanmiddag vooral in het zuiden zon en maximaal 25 graden. In het noorden wordt het niet warmer dan 22 graden. Vanavond en vannacht opklaringen. Morgen veel zon en dan 25 tot 32 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Ik zag dat ze zich even melden voor het verkeer, maar ze is weg. Dat is een goed teken. Dat wil zeggen dat er geen verkeersinformatie is of de informatie is dat je overal kunt doorrijden.
2: Bezig. Die meneer zorgt ervoor dat jij nooit meer koude voetjes hebt.
3: Echt?
2: Ja, en die vloer isoleren bespaart papa en mama maandelijks weer wat geld.
4: Is jouw huis klaar voor de toekomst? Ontdek hoe je met kleine stappen je huis isoleert en direct bespaart op energiekosten. Kijk welke subsidies voor jou klaarstaan en hoe je vandaag al kunt beginnen op verbeterjehuis.nl.
5: Bij Specsavers vinden we dat iedereen goed moet kunnen horen. Daarom hebben we ons eigen merk ontwikkeld. Advance. Die heb je al voor 0 euro eigen bijdrage voor één toestel en wordt volledig op maat op uw wensen afgestemd. Een soort Italiaans maatpak dus. Maar dan betaalbaar. En niet Italiaans. En voor je oren. Nou ja, u snapt het. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie. Oh, en wat ik nog vergeet te zeggen. Onze Advance is het best verkochte hoortoestelmerk van Nederland. En exclusief verkrijgbaar bij Specsavers. Dus maak een afspraak op specsavers.nl.
6: Proef wat aandacht met smaak doet. De signatuur van Michelin-sterrenchef Sidney Schutte. Nu gewoon bij jou thuis. Zonder zelf te koken. Uitgekookt. Neem de tijd voor wat goed is.
7: Nu bij Velderhof. €650 inruilkorting.
8: Wat een geweldige actie. Dat moeten we op af, Tineke.
9: Maar we zitten net aan de koffie. Het is een actie. Dus dan moet je wel in actie komen.
8: Oké, we gaan.
10: Gisteren belde ze me op. Niet om hulp te vragen, niet omdat ze eenzaam was, maar gewoon om bij te kletsen. Nu ze bij Bloesem woont, heeft ze mensen om zich heen en zorg dichtbij. Bloesem. Meer dan thuis. Kijk op bloesem.nl.
11: Voordeeluitjes.nl. Boek nu 4 sterren hotel De Bontewever in Assen. 3 dagen all inclusive, al voor €179.
12: Voordeeluitjes.nl.
13: Wat hoor ik nu? Rijd je Mitsubishi, maar kom je niet bij de dealer? Dan mis je iets. Want bij de officiële Mitsubishi-dealer profiteer je van 8 jaar garantie, zolang je daar het onderhoud laat doen. Bovendien krijg je ook nog eens levenslange pechhulp. Dat is makkelijk kiezen.
11: Voordeeluitjes.nl is wederom website van het jaar.
14: Voordeeluitjes.nl.
13: Plan je onderhoud voor je Mitsubishi bij Auto Winters in Valkenswaard.
15: Ze zeggen dat ik moet veranderen. Niemand vraagt wat ik zelf zie.
16: Sterk Huis is er voor iedereen die hulp nodig heeft.
17: Stel dat we het verhaal niet kleiner maken, maar ruimer. En echt luisteren, ook als het schuurt. Juist dan hoor je wat er echt gezegd wordt.
16: Ontdek meer over onze missie op sterkhuis.nl.
18: Omroep Brabant neemt je een weekend lang mee terug naar de Zero's.
19: Luister vanaf vrijdag.
18: Dit is Omroep Brabant. Met nu
19: Brabants Bond en Bermol.

0: Oh, ik zat er even te kijken, wat had ik dan meer om te draaien? Ik had er een leuke gevonden, maar daar kom ik zo meteen op terug. Een leuke gevonden van de band... nou ja, dat zeg ik dan zo meteen. Anders is de verrassing ook een klein beetje weg. Wat we trouwens wel moeten gaan doen dit uur... dat is kennismaken met de Ultima Bonte 50. Twee liedjes van Celine Dion. Je hebt ze al even kunnen beluisteren bij Jordi zojuist. En haar zojuist ook weer. Een dikke uur geleden zo'n beetje. In het programma Kei Goeiemorgen. En dan zometeen nog een keer die twee fragmenten. En dan tot een oordeel komen. Welke vind je dan mooi? Welke hoort thuis in de lijst ter lijsten? De Ultima Bonte 50.
1: Werken, lachen en gezelligheid. Ja! Dit is Brabants Bond.
2: Met Hubert Mol. Omroep
0: Brabant. Mag ik je eens voorstellen aan een fraaie van Bruno Mars? En was een tipplaat. En als je denkt, waarom was die plaat? Dan luister nog een keer heel erg goed mee.

0: Het blijft een lekker meezingertje en zeker ook een liedje om op mee te dansen. Deze van Bruno Mars. Als je dat durft en wil en als het ook kan, als het toelaatbaar is op het werk.
1: De ultieme Bonte 50.

0: ultieme Bonte 50.
1: Laatste keer stemmen. Janine, die zegt meteen, nou, doe maar nummer 1. Oké, zet ik een streepje erbij. Yvonne zegt nummer 1. Oké, weer een streepje erbij. Maar het gaat om 1 en 2, dus welke vind je nou het allermooist? Welke mag ik voor jou even wegzetten? En van welke van deze twee zeg je van, nou, dat is een ultieme Bonte 50 waard? Het is de lijst, heb ik begrepen. Daar hoort alleen maar het allerbeste in te vinden te zijn en te horen. Dus Céline Dion hoort daar thuis. Maar met welk liedje? Want jullie hebben gisteren gekozen voor It's All Coming Back to Me Now. En de dag daarvoor was het My Heart Will Go On. En er komt er dus eentje bij. En dat wil zeggen dat we er morgen 3 op een rijtje zetten. Want vrijdag doet daar niet mee. Want vrijdag dan zitten we geheel in de teken van de zero's. En dus het is nu een kwestie van stemmen. Even laten weten via 06-573-282-03 welke dat je mooi vindt. Hoe simpel kan het leven zijn? 06-573-282-03. Willy zegt ook nummer 1, Absa. Even kijken. Er komen er meer binnen. Wie is dit? Dit is Sander. Die zegt nummer 1. Oh. Ik kan je vertellen, op dit moment zijn er nog geen stemmen binnen voor A New Day Has Come. Dus dat zou je ook aan het denken kunnen zetten. Maar het is dus aan jou, hè. Jij bepaalt welke het mag zijn voor die ultieme Bonte 50. Kom er straks op terug.

0: Ooit blijf je zo'n lekker liedje om te zoenen. Calvin Harris, Dua Lipa en One Kiss. René Snippert, wat zit er in het bulletin zo meteen?
1: Broerbolle Jos nog langer vast en muggen ontwikkelen zichzelf. En dat is geen goed nieuws.
2: Het nieuwe werkcentrum is er voor vragen over werk. Vragen die je liever niet hardop stelt.
3: Hoe kom ik hier weg?
2: Vragen die over je toekomst gaan.
4: Hoe word ik beter in mijn vak?
2: Of één die je wakker houdt.
5: Hoe begin ik weer met werken?
2: Wat je werkvraag ook is, wij helpen je verder. Welkom bij het Werkcentrum. Vind jouw werkcentrum op werkcentrum.nl.
6: Onze nieuwe keuken is dé ontmoetingsplek voor de hele familie. Ideeën waren er volop. Op mhkkeukenexpert.nl. En vervolgens heeft MHK Keukenexpert Studio Biespos keukens en badkamers uit Werkendam alles tot in de puntjes gerealiseerd. Gaaf, hè?
7: MHK Keukenexpert ontwerpt en realiseert de keuken van je dromen.
8: Mechanica die ertoe doet. Bij DKH werk je met CNC-machines en kobots. DKH is onderdeel van Andratech Groep. Werken bij dkhude.nl.
9: Annemieke,
0: nou,
10: wow.
0: Zeg ja. Ja, ja. Dat is de introductie, hè?
10: Kijk eens aan, ja.
0: Maar dan het verkeer.
10: Ja, ik heb één file voor je. Dat is de N267, Drunen richting Andel. Bij Aalburg heb je nu 10 minuten oponthoud.
0: Oké, okay, dankjewel. Later. Doei.
11: Omroep Brabant.
0: 23 tot misschien wel 25 graden. Op wolkjes ook nog. En er kan een druppie uitvallen, maar dat is het dan. Maar ja, rekenen op zonneschijn vanmiddag dan. Dus het moet een klein beetje opgebouwd worden. En tijd voor het nieuws, René Snippert.
1: Harry Leidekkers blijft 3 maanden langer vastzitten. Hij is de broer van de voortvluchtige drugscrimineel Bolle Jos. Volgens justitie was hij betrokken bij het witwassen van miljoenen euro's, horloges en goud. Harry Leidekkers werd vorige maand aangehouden in Istanbul en is inmiddels uitgeleverd aan Nederland. Wethouder Pieter Paul Slikker van Den Bosch heeft een motie van wantrouwen overleefd. Die was ingediend na kritiek op de opvang van 50 minderjarige vluchtelingen in Engelen. Volgens de oppositie is de raad te laat geïnformeerd over de plannen. Slikker zegt dat dat pas kon toen het COA rond was met de eigenaar. De coalitie bleef hem steunen, waardoor de motie het niet haalde. Op de bijeenkomst van de G7-top in Frankrijk zijn de leiders het eens geworden over steun aan Oekraïne en meer economische sancties tegen Rusland. Dat staat in een gezamenlijke verklaring na 2 dagen van overleg. Het is een bijzondere verklaring omdat de handtekening van de Amerikaanse president Trump eronder staat, zegt deze correspondent.
12: Want in deze verklaring staat echt heel duidelijk: we steunen Oekraïne en gaan de druk op Rusland opvoeren. Dat zullen ze in het Kremlin niet leuk vinden, zo'n duidelijke steunbetuiging van Trump. Want de Amerikaanse president, eigenlijk zegt hij normaal gesproken: ik vind dat Rusland en Oekraïne de oorlog moeten beëindigen. En dit, ja, is toch wel duidelijk een aanwijzen van Rusland als de agressor.
1: De G7-leiders verwelkomen ook de overeenkomst tussen de VS en Iran die een einde moet maken aan de strijd in het Midden-Oosten. Met de zomerperiode komt ook de mug steeds vaker op bezoek. Een van de manieren om je er tegen te kunnen beschermen is DATE. Maar volgens Frans onderzoek kan dat spul het tegenovergestelde effect hebben over een tijdje. Horen bij RTL een expert vertellen.
13: Ja, DATE is natuurlijk iets wat je gebruikt om je te beschermen tegen muggenbeten. Maar inmiddels zijn die muggen aan het leren dat de geur van die DATE ook jouw aanwezigheid aantoont. Krijg je dus een aanpassing over de tijd heen, waardoor uiteindelijk een populatie van muggen resistent kan worden tegen DATE.
1: Ja, toch hoef ons niet gelijk zorgen te maken, want dit gebeurt voornamelijk in warmere landen als mensen voor langere tijd DATE opsmeren.
0: Ja, ik zit ineens aan denken aan een geurtje. Denk je dat het ook werkt met een geurtje ook doen, dat mensen je niet meer ruiken?
1: Als in dat je, als je dat veel doet, dat mensen, ja, je niet meer ruiken.
0: Ja, dus dat het ook zo werkt.
1: Ja,
0: dat, het
1: geurtje,
0: dat je resistent wordt voor een geurtje van iemand.
1: Je kan wel geurenblind worden.
0: Ja.
1: Dat kan.
0: Weet je, ik had altijd een geurtje op. Soms kreeg ik dan wel eens complimenten, van de dames vooral. Maar dat is niet meer. En terwijl het geurtje niet verandert. Dus denk je dat ze resistent voor mij zijn geworden dan?
1: Ja, of ze durven niet meer te zeggen.
0: Dat zou kunnen. Oké. Okay. Ik ga er even over nadenken. Misschien moet ik gewoon DATE op smeren.
1: Ja, ik denk het ook. Misschien dan zullen mensen het ruiken. Krijg je wel muggen op je af. Maar wel complimenten.
0: Ja. Oké, okay, goed. Dank voor. Ik moet er even over denken. Dankjewel. Zometeen dat koffertje van Mol openen. Daar zijn jullie gelukkig niet resistent voor. Komt altijd wel weer wat moois uit. Iets wat de oortjes zou kunnen strelen.

0: think I love you. Damn, I think I love you. Het is Chaotic, de 2.0 uitvoering. Ze hebben het liedje al jaren geleden uitgebracht. Ik vind het bijzonder. En ook omdat er Brabants bloed heen stroomt. Stefan Schonemark is verzekeringsman, werkt hier in Eindhoven. En hij was ooit eens Chaotic, maakt nog steeds muziek, heeft eigen band. En het gaat heel goed met hem.
1: De ultieme Bonte 50.
0: Boeken to Memancore. Dat er mee. Deze.
2: Même si dans tes danses, d'autres dansent tes heures.
0: En dit is nummer 2. Heeft toch geen enkele stem gehad? Is er nooit voorgekomen dat een liedje geen stem krijgt?
1: De ultieme Bonte 50.
0: Ja, ik zou zeggen, je krijgt nog een paar minuten de tijd. Om precies te zijn 3 minuten en 38 seconden. En dan zou je nog kunnen stemmen. Maar je moet wel je gevoel volgen. Dus niet naar mij luisteren. Zeggen wat je mooi vindt. Dat wil ik van je weten.

0: Nou, toch wel, denk ik. Het EMI van Selena Gomez en Kygo. En die Kygo die weet alles te verbouwen. Is een handige klusser. Help mijn man eens klussen, vraag Kygo en hij verbouwt je liedje dan althans. Maak er wat moois van. Dat doet hij hier met Selena Gomez.
1: De ultieme Bonte 50.
0: Er zijn nog vier stemmen binnengekomen voor A New Day Has Come. En wie zei dat ook weer tegen mij? Die zei hier bij deze, ik heb even antwoord opgegeven. Oh, Paul. Paul die zegt van ja, nou vooruit dan voor de vorm, zal ik nummer 2 stemmen. Nee, maar zo werkt het niet. Nee, Paul. Je moet luisteren naar je hart. Je moet kijken waarvan je denkt dat een lied of een plaat thuis hoort in de ultieme Bonte 50. Maar je moet dat niet doen omdat ik roep van nou, heeft er niemand gestemd op nummer 2. Want, en dan ga je mij plezieren. En dat is nooit goed dat je iemand pleziert. Ja, nee, wacht even. Dat is een beetje gek. Dat is, jawel, het is leuk om iemand te plezier te doen. Maar je moet het wel doen vanuit het hart. En niet doen om een ander te plezieren. Weet je, moet het doen omdat je dat wil doen. Snap je een beetje wat ik bedoel? Oké, denk het wel. Maar die plaat is sowieso niet geworden. Deze is het geworden. De winnaar van vandaag. Pour que tu m'aimes encore.

Uit Quebec, uit Canada, daar komt ze vandaan. Quebec is Franstalig, dus vandaar dat ze ook in het Frans zingt. Want ze heeft ooit eens gezegd, ik zing altijd een liedje in het Frans, omdat ik Quebec, daar waar ik vandaan kom, niet wil afvallen. Dus Frans hoort daarbij, vandaar. En gekozen door jullie, morgen komen daarbij It's All Coming Back To Me Now en ook nog My Heart Will Go On. En dan de winnaar kiezen.

0: We wel terug.
1: Een MP3-speler.
2: Luister dan vanaf vrijdag naar het Zero's Weekend op Omroep Brabant.
3: Hoe zit het nou met die vier bakpauw, jongen?
2: Een weekend lang de hits en de herinneringen. Dus gooi je iPod in de hoek en zet je radio op Omroep Brabant.
1: Je bent een weekend lang terug in de Zero's.
2: Het Zero's Weekend.
4: Expecto Patronum!
1: Op Omroep Brabant.
2: Het gevoel van hier.

0: alles over Omroep Brabant. Check je via de website en app.
1: Dit zit echt fantastisch, Tieneke. Maar ook wel, Joke, het is een Veldhof. Verwen jij je maar. Verwennen? Dit comfort heb ik verdiend, hè. Maar mee, door elke avond met typetjes zoals jij op het podium te staan. Ja, ik voel hem.
2: Op zoek naar echt comfort? Vraag het gratis collectieboek met stoelen en banken aan op veldhof.nl. Veldhof, het comfort dat u verdient.
3: Bij Specsavers vinden we dat iedereen goed moet kunnen horen. Daarom hebben we ons eigen merk ontwikkeld. Advance. Die heb je al voor 0 euro eigen bijdrage voor één toestel en wordt volledig op maat op uw wensen afgestemd. Een soort Italiaans maatpak dus. Maar dan betaalbaar. En niet Italiaans. En voor je oren. Nou ja, u snapt het. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie. Oh, en wat ik nog vergeet te zeggen. Onze Advance is het best verkochte hoortoestelmerk van Nederland. En exclusief verkrijgbaar bij Specsavers. Dus maak een afspraak op specsavers.nl.
4: Pas op hoor, deze is heet.
5: Oeh, ja.
4: Wil er iemand nog wat drinken?
5: Ja, lekker.
4: Ja, lekker. Kijk eens, hier, deze heb ik voor jou. Voor jou deze.
5: En voor mij, man?
4: En een frisje voor jou.
5: Dank je.
6: Proost.
7: Juist op momenten dat het gezellig is, is het verleidelijk om een uitzondering te maken. Niks 18 betekent dat je ook thuis geen alcohol aanbiedt aan je kinderen onder de 18.
8: Gun jezelf een Holland-Amerika-lijncruise. Boek nu de Noord-Europa-cruise voor volgend jaar. Met vroegboekkorting en slechts €99 aanbetaling.
9: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
10: Ontdek het enorme assortiment van Koppens Warenhuis. Want het leukste voor je tuin koop je bij Koppens.
11: Van tuinsets met parasol tot een breed aanbod barbecues.
10: En het leuke is, Koppens is er voor elk budget.
11: Koppens biedt veel meer.
10: Kom langs in Volkel.
11: Of kijk op koppenswarenhuis.nl.
12: Mijn nalatenschap? Die gaat naar onderwijs voor meisjes, naar schoon drinkwater en betere zorg op het platteland van Afrika. Daarom kies ik voor Wilde Ganzen. Zij steunen wereldwijd concrete projecten tegen armoede. Meer weten? wildeganzen.nl/nalaten.
13: Op zoek naar de perfecte badkamer? En volop keuze? En de mooiste merken? En uitsluitend de beste materialen? En vanzelfsprekend de beste installateurs? Kom naar Bad & Body. Maak een afspraak op badandbody.nl. En het genieten kan beginnen. Dat is de N van Bad & Body. Ga naar Van Mook Badkamers en Keukens in Oosterhout.
0: Dit is de radiozender waar Brabant leeft.
14: Luister op je radio, online of via de Omroep Brabant app.
15: Dit is Jeroen Tjepkema met het NOS Journaal. Het conflict tussen het Tweede Kamerbestuur en oud-Kamervoorzitter Ariep is opgelost. Ariep werd onderzocht na beschuldigingen over het creëren van een onveilige werkomgeving, maar was het daar niet mee eens. Door middel van mediation zijn de partijen eruit gekomen. Wat er is afgesproken wordt niet bekendgemaakt. Persbureau Bloomberg zegt een kopie van het voorlopige vredesplan tussen de VS en Iran in handen te hebben. Daarin staat onder meer dat de straat van Hormuz direct opengaat en dat de VS $300 miljard meebetaalt aan de wederopbouw en economische ontwikkeling van Iran. Teheran op zijn beurt belooft nogmaals dat Iran nooit kernwapens zal produceren. In een nieuw veiligheidsplan van minister Berendsen staat dat Nederland en Europa snel minder afhankelijk moeten worden van de Verenigde Staten. De minister van Buitenlandse Zaken wil bijvoorbeeld dat Europa de belangrijkste wapensystemen zelf gaat produceren. In 2030 zou Europa dan grotendeels voor de eigen veiligheid moeten kunnen zorgen. De 5-jarige Jelte uit Leeuwarden is overleden. Hij was het gezicht van acties zoals Serious Request van 3FM om geld in te zamelen voor onderzoek naar metabole ziekten. Jelte had een zeldzame en dodelijke ziekte die leidt tot een snelle aftakeling van het zenuwstelsel. Zijn familie schrijft op Instagram...

0: En dat het heel verdrietig is, maar dat Jelte zijn rust heeft verdiend. Wielrenner Wout van Aert moet de Tour de France aan zich voorbij laten gaan. De Belg van Visma Leasebike heeft nog te veel last van een elleboogblessure die hij opliep bij een val tijdens een training. Van Aert won vorige week nog een etappe in de Tour Auvergne-Rhône-Alpes, maar moest een dag later afstappen omdat de wond aan zijn elleboog ging ontsteken. Het weer, vrij veel bewolking. Vooral in het noorden valt ook wat regen. Vanmiddag breekt de zon vaker door. Het wordt 21 tot 25 graden. Morgen veel zon en een stuk warmer. Dan wordt het 25 tot 32 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Met een beetje geduld dus wordt het steeds warmer. Straks maar eens even weer Plaza raadplegen hoe het er daadwerkelijk voor staat voor Brabant. Want wat hij zegt net, dat is voor heel Nederland zo'n beetje. Het is toch wel belangrijk om te weten hoe het zit hier boven Brabant. En Brabant is groot. Hoe zit het met al die gedeelten? Zuidoost-Brabant, Midden-Brabant, West-Brabant. Nou, dat hoor je zo meteen allemaal. En verder fijne plaatjes die op het menu komen. Want het is middag, smakelijk eten.
2: Reuma Nederland bestaat 100 jaar. Een feestelijk moment. Met een schaduwkant. De pijnlijke realiteit is dat 2,5 miljoen mensen dagelijks moeten leven met reuma en artrose. Daarom roepen we heel Nederland op om hun leven te verlichten. Doe mee, zodat we reuma straks echt kunnen genezen. Kijk op reumanederland.nl wat jij kunt doen.
3: Ik wil zo graag dat huis, maar kunnen we het wel betalen?
4: Rustig, adem in,
3: ja, maar misschien
4: uit.
3: Kunnen we toch minder lenen dan we denken?
4: Zenuwleier, als het ergens kan, dan kan het bij Frits. Want zij nemen alle hypotheken mee. Frits, goed bekeken hypotheken. Ga eens praten met Frits op ikbenfrits.nl.
5: Iedereen rendement. Als mensen zich goed voelen in hun omgeving, heeft dat een positieve impact op de waarde van vastgoed. Dat levert een verwacht rendement op tot wel 9% per jaar. Dat doen we al bijna 20 jaar. Voor meer informatie, ga naar sexy5.nl. Iedereen rendement. Let op, beleggen brengt risico's met zich mee.
6: Gisteren belden ze me op. Niet om hulp te vragen, niet omdat ze eenzaam was, maar gewoon om bij te kletsen. Nu ze bij Bloesem woont, heeft ze mensen om zich heen en zorg dichtbij. Bloesem. Meer dan thuis. Kijk op bloesem.nl.
5: Schrijf je in voor ons nieuwe woningfonds. Meer informatie? Ga naar sexy5.nl.
7: De komende tijd juichen veel mensen in oranje. Maar hoe wordt iets een nationaal symbool en wie bepaalt dat? De tentoonstelling Vorm en Vaderland toont in honderden designobjecten hoe een staat ontworpen wordt. Nu in Design Museum Den Bosch.
8: Een warme zomerdag. De hele dag spelen, vriendjes maken. Voor vluchtelingenkinderen in Nederland bestaat dat gevoel niet. Ze moeten steeds verhuizen, raken vriendjes kwijt, hebben veel zorgen. Geef deze kinderen een zorgeloze zomer. Vanaf €35 geef je een fijne vakantiedag. Doneer op vluchtelingenwerk.nl.
9: Wat hoor ik nu? Rijd je Mitsubishi, maar kom je niet bij de dealer? Dan mis je iets. Want bij de officiële Mitsubishi-dealer profiteer je van 8 jaar garantie, zolang je daar het onderhoud laat doen. Bovendien krijg je ook nog eens levenslange pechhulp. Dat is makkelijk kiezen.
10: Voordeeluitjes.nl. Boek nu het Duitse Best Time Hotel Boppard met uitzicht op de Rijn. 3 dagen all-inclusive light al voor €139.
11: Voordeeluitjes.nl.
9: Plan je onderhoud voor je Mitsubishi bij Borgane in Den Bosch, Eindhoven of Tilburg.
10: Kies uit meer dan 1800 hotels en vakantieparken.
12: Ramenfabriek op het Hoog. Voor kozijnen en accessoires op het hoogste niveau. Kom langs in Moergestel of ontvang direct een online kozijnofferte via ramenfabriek.nl.
13: Werk aan mechanica die ertoe doet. Bij Lemmens in Bergijk frees en draaien met precisie. Lemmens is onderdeel van Andratech Groep. Kijk op werkenbijlemmens.nl.
14: Omroep Brabant neemt je een weekend lang mee terug naar de Zero's.
15: Luister vanaf vrijdag.
14: Dit is Omroep Brabant. Met nu
15: Brabants Bond en Bermol.

0: Want dan toch niet laten om even een klein stukje wat origineel te laten horen. Het zegt ook wat over mijn leeftijd, het zegt ook wat over de plaat. En ik kan er nooit zo goed tegen als een plaat wordt misbruikt. Dat is niet echt in dit geval, maar het schuurt bij mij een klein beetje. Nog steeds Getting Jiggy With It, om toch veel mensen plezier te geven. Dat is toch gelukt door de Fresh Prince of Bel-Air, Will Smith. Gebaseerd op deze van de Sister Sledge. He's the greatest dancer.
1: Brabants Bond met Hubert Mol.
0: Goedemiddag, smakelijk eten en van harte welkom bij wederom een nieuw uur Omroep Brabant. En wat voor een uur.
2: Koffie in je hand, Brabant in je oor.
1: Hubert Mol.
2: Dit is Brabants Bond.
0: En ineens dacht ik vanmorgen, hoe zou het zijn om weer een andere auto te kunnen rijden? En ik dacht meteen aan de First Aid Kit, wat succesvol werd hier dankzij een autoreclame.

Mark Knopfler en Dire Straits, Money for Nothing. Maar dat wist je wel, denk ik. Poosje geleden had ik daar Bob een uitzending. En toen hadden we het over zijn nieuwe plaat, die uit is, nieuwe single die uit is. En toen zei ik van, god, er is nog een prachtig liedje wat je af en toe speelt op je eigen account, op je Instagram-account en op Facebook en zo. En dat heb je nog niet uitgebracht. Nee, zei hij, daar twijfel ik over, maar het gaat wel uitgebracht worden. Het betreft dit liedje, Note to Self. Douwe Bob, het is zo'n prachtig liedje. Neem even de tijd. Boterhammetje aan de kant. Even stoppen misschien met dat.

0: yourself before it goes to hell. No to self.
1: Het is zo'n mooi liedje. Het is zo'n breekbaar, klein, mooi liedje. Het komt zo vanuit het hart. Dat maakt het het allermooist. Het is van Douwe Bob. En hij heeft gezegd dat hij het opnieuw op plaat, of dat hij het echt officieel op plaat gaat uitbrengen. Want datgene wat je hoorde kwam eigenlijk van zijn Instagram-account. Daar speelt hij het gewoon. En daar speelt hij vaker liedjes. Leuk om even te kijken als je van de muziek houdt. En ik hoop dat je ervan houdt, maar dat zal wel. Want anders zou je geen luisteraar zijn van Omroep Brabant of een luisteraar zijn van dit programma, Brabants Bond. Iedere dag tussen 10 en 1 uur.

is wel bijzonder eigenlijk. Die jongens hadden een lekker band. Die jongens van America hadden een lekker band met de auto. En waar stonden ze? Het bord gaf aan Ventura. Ze stonden dus op de Ventura Highway. En zo is het idee gekomen voor de tekst van dit liedje wat je net hoorde.

0: Ja. Zo kan het soms gaan, hè? Eén zo'n kusje per ongeluk. En ineens, dan blijven we daar heel lang aan vastzitten. Nou is dat bij Whitney Houston wat lastig, want ze is in staat van ontbinding. Dus ik zou er niet meer aan beginnen. Maar als je vrouw bent en Annika Iglesias leuk vindt, of mannen trouwens ook, we zijn ruimdenkend boom op Brabant, dan is dat geen enkel probleem. Zou dat tot de mogelijkheden kunnen behoren, maar wel in je fantasie, denk ik. Jasper Stad, goedemiddag.
1: Goedemiddag.
0: En wat heb je ons te melden zometeen?
1: Ik heb zo meer nieuws over de brand in Rijen vannacht. En Engeland, die kijkt jaloers naar Nederland.
2: Zeg, doe aan iets nieuws voor op de muur? Nou, kom dan eens rondneuzen bij Konings de Verfzaak in Helmond. Wat je verfklus ook is, zij hebben het. Met meer dan 100 jaar ervaring geeft Konings de Verfzaak gedegen advies. Engelseweg 221A in Helmond. Of kijk op deverfzaak.nl.
3: Pijn door heup- of knieartrose? Kies voor de zorg van Corto Clinics. Persoonlijke aandacht en korte wachttijden. Ontdek de warmte van echte zorg. Gewoon vergoed. CortoClinics.com. Zo kan zorg ook zijn.
4: DK Electric. Een elektrische auto? Je hebt er een of je wilt er een? Denk dan aan DK Garagebedrijf uit Beek en Donk. De specialist voor elektrisch rijden. DK Electric.
0: Komt-ie. Hallo. Ja, hallo. Hallo. Ben je er weer?
5: Zeker.
0: Oké. Phyllis.
5: Yes, ik heb er eentje. Op de A16, Breda richting Rotterdam. Tussen knooppunt Klaverpolder en Dordrecht heb je nu 10 minuten vertraging.
0: Oké, okay, dankjewel. Later zeer.
5: Tot
0: dag.
5: Later.
0: Nou, nog één keer dan. Annemieke, jij
6: bracht mijn hart op hoog. Omroep Brabant.
0: Nou, hoe zit het dan met het weer van vandaag? Ik kijk naar buiten hier, vanuit de bunker van Omroep Brabant. En ik zie toch wolkjes waarvan ik denk van, ja, dat deed je ook bij het helikoptervliegen. Dan kijk ik naar buiten en denk ik van, nou, er zou misschien nog wel eens een druppeltje uit kunnen vallen. Ik zou, als ik zou gaan vliegen nu, zou ik de andere kant uit gaan. Even doorheen. Ja, dat kan ook vanmiddag gebeuren. Er kan een klein druppie vallen. We gaan het even verifiëren, zo dadelijk bij Weerplaza. Verder kan de temperatuur oplopen tot een graad of 25. En komt de zon wel vaak tevoorschijn. Maar houd het in de gaten. Poncho's niet nodig, maar gewoon, ja, een klein druppeltje moet je wel beter accepteren. Een druppel op een groeiende plaat, soms, maar niet altijd. Ja. Jasper Stads, goedemiddag.
1: Ja, goedemiddag.
0: Hallo, je hebt het nieuws, serieus nieuws ook.
1: Ja, serieuze zaken, want na de brand vannacht in een huis in Rijen wordt druk gezocht naar de man die er woont. Kees heet hij. Het is een bekende in het dorp. Je hoort burgemeester Dirk Alsema.
7: Eigenlijk wat het best omschrijft is, iedereen hoopt het beste, maar vreest vooral het ergste. He, Kees is niet meer gezien sinds de brand uitbrak. We kunnen geen contact met hem krijgen. Hij viel vaste patronen, dus mensen verwachten hem op vaste tijdstippen op plekken. En dan begin je heel erg zorgen te maken.
1: Van het huis is nog maar weinig over. En vanwege instortingsgevaar is zoeken lastig. Nicole Kremers gaat in hoger beroep tegen de boete van 90.000 euro... die ze aan Peter Gillis moet betalen. Volgens de rechter schond ze meerdere keren een geheimhoudingsafspraak met haar ex. Maar haar advocaat zegt dat Gillis inmiddels is veroordeeld voor mishandeling van Kremers. En daarom wil hij dat het gerechtshof opnieuw kijkt naar de zaak. Nederland en de rest van Europa moeten meer verantwoordelijkheid nemen voor de eigen veiligheid. Dat staat in de internationale veiligheidsstrategie van minister Berendsen van Buitenlandse Zaken. Volgens hem moeten we opschalen om snel minder afhankelijk te worden van de Verenigde Staten.
8: Als je ziet wat we nu op het gebied van defensie investeren, en als we dat op een slimme manier doen in goede samenwerking met de landen om ons heen, dan kunnen we echt grote stappen zetten. En dat is ook nodig, want de wereld om ons heen verandert. En we moeten ervoor zorgen dat we ook onszelf op ons eigen continent kunnen verdedigen.
1: Zo moet de Europese defensieindustrie binnen 4 jaar de belangrijkste wapensystemen zelf kunnen produceren. Dan nog even naar Engeland, want daar kijkt de krant The Guardian met verbazing naar de Nederlandse avondvierdaagse. Die krant die vraagt zich af of die traditie bijdraagt aan het geluk van Nederlandse kinderen. Experts die zien inderdaad voordelen. Wandelen is goed voor de lichamelijke en mentale gezondheid. Zeker omdat kinderen het samen doen en buiten zijn. Maar volgens deskundigen maakt 1 week wandelen kinderen niet ineens gelukkig. Sterker nog, ze wijzen erop dat veel kinderen te weinig bewegen. Dat gezegd is de avondvierdaagse volgens de krant vooral een mooie en laagdrempelige manier om kinderen in beweging te krijgen.
0: Dat is toch leuk dat wandelen. Vroeger als kind deed ik dat ook. Gewoon dat je mee wandelen, dat je samen bent.
1: Ah, maar wel met maar 1 doel, hè?
0: Wat zeg je?
1: Wel met maar 1 doel.
0: Wat? Die medaille?
1: Ja, oh, nou, die snoepzak op donderdag.
0: Nee, hoor, dat was niet. Nee,
1: oh, man, prachtig.
0: Nee, dat was
1: dan
0: niet.
1: Ging je zo dat laatste stukje, die laatste etappe op donderdag.
0: Nee, dat was niet in mijn tijd. Nee. Wij kregen gewoon we gingen voor die medaille. Ik heb ze nog steeds.
1: Ja,
0: ik zie er zo uit als een soort Russische minister. Ja, echt. Ik heb zomaar, ik vond het was ook, het was een beetje, je dacht er niet eens over na om te gaan lopen. Want het was gewoon standaard dat je ging meelopen.
1: Ja, zeker. Je hoorde er niet bij als je meedeed. En dan met z'n allen zingen ook.
0: Nog even één dingetje, heel kort. Die Russen, stel nou voor, want we zijn defensie aan het opschalen. Hè, maar dat heeft tijd nodig, hè?
1: Tuurlijk.
0: Dus als die Russen slim zijn, komen ze morgen.
1: Nou, breng ze dan niet op ideeën, Hubert.
0: Oh ja, goed. Maar ik praat er geen Russisch.
1: Nee. Maar ze luisteren wel.
0: Ja, dat weet je niet. Oké, Jasper, dankjewel. Tot straks weer over een uurtje. Tot zo.

0: Know Something van Kiss. Hij die alles, nou ja, dus ja, altijd toch wel veel weet. Maar niet alles, maar hij weet wel veel van het weer.
1: Een hoop.
0: Ja, ja toch, ja, ja, je bent gekwalificeerd.
1: Ja.
0: Alfred,
1: ja,
0: dat wil ik wel even zeggen. Nou, het weer voor vandaag. Hoe ziet het eruit als je een beetje globaal naar Brabant kijkt?
1: Nou, op dit moment best nog wel wat bewolking. Soms dunne bewolking, waardoor het zonnetje toch al een beetje de kracht heeft om nou, het gevoel te geven dat hij zijn warmte af kan geven. En soms zijn er momenten dat het wolkendek wat dikker is. De afgelopen uren is er op diverse plaatsen in Brabant toch wel eventjes een beetje regen uit de bewolking gevallen. Niet overal, maar op de grens tussen de provincie Brabant en Limburg, daar valt nu ook nog een paar spatten. Maar het is allemaal heel erg weinig. En datgene wat er de komende uren nog valt, nou ja, dat is bijna op één hand te tellen. Dus verder gewoon droog. En heel voorzichtig zien we ook al dat de bewolking ten zuiden van ons begint op te lossen. En het weer komt de komende dagen uit het zuiden. Dus ja, dat wil alleen maar zeggen dat we in de loop van de middag voorzichtig dat zonnetje wat vaker te zien krijgen. En ook vanavond, hij gaat natuurlijk laat onder, dan zal die echt nog wel een tijd aanwezig zijn. En inmiddels is de temperatuur al opgelopen naar 20 tot 22 graden. Zelfs met maar heel weinig instraling van de zon. Komt vanmiddag nog wat bij, 24, misschien wel op een enkele plek al een zomerse 25 graden. En door de relatief hoge luchtvochtigheid, we hebben nu een vochtigheidspercentage van zo'n 70, op sommige plekken zelfs bijna 80%, voelt het natuurlijk allemaal een stukje warmer aan. Daar kan die doorstaande zuidwestenwind niet echt heel veel aan doen. En voorlopig blijft het vochtig en wordt het alleen maar warmer.
0: Oh. Nou ja, je zet een punt, dus ik mag een vraag stellen. Hoe warm dan, Alfred?
1: Nou, morgen 30 tot plaatselijk al 32 graden.
0: Ja, ja.
1: En vrijdag, zeker in het oosten van Brabant, denk ik zelfs dat we op 35 graden uit gaan komen. En tel daar ook nog even bij op. Ik weet niet of jij een goede slaper bent, maar 's nachts 20 graden als minimumtemperatuur. Echt de plaknachten zitten eraan te komen. Dus nee, het is echt een versnellingtje omhoog. Gelijk de turbostand eigenlijk, wat zomers temperaturen betreft. Daarbij over het algemeen overdag heel veel zonneschijn, maar aan het eind van de dag, dat kan zowel morgen als vrijdag en misschien ook nog wel in het weekend het geval zijn, maar aan het einde van de dag kan de warmte uiteindelijk ontaarden in een enkele regen- en onweersbui. Dus ik zou wel het advies geven, als je het water op gaat, als je 's avonds een barbecue gepland hebt, kijk
0: beetje
1: al even
0: voorzichtig
1: omhoog, beetje voorzichtig, even bedacht zijn dat er misschien wel even een verstorend onweersbuitje overkomt.
0: Alfred, dank voor deze tips, waarschuwingen, dank dat je ons hebt bijgepraat. Tot de volgende keer.
1: Tot de volgende.
0: Ja, we zitten er lekker warmpjes bij. Dat is goed nieuws.

0: Don't Wanna Lose You. Mogen mannen dat tegen elkaar zeggen, vind jij eigenlijk, John? Mag ik zeggen, want ik weet niet kwijt?
1: Jazeker.
0: Ja, is het gek?
1: Nee, dat vind ik helemaal niet gek.
0: Ik denk altijd van dat je
1: dat zo, dat wordt altijd zo'n gedoe van gemaakt. Van dat, ja, van, mag je als man of vrouw wel of niet zeggen?
0: Ja. Maar kan ik gewoon van jou houden dan?
1: Zeker. Doe je het toch ook?
0: Ja, maar dat is het hem nou net. Weet je, maar dat, als ik dat zeg bij mijn vrienden...
1: Ja, maar dan wordt er vaak een liefde.
0: Zeg, oh, zo, zeg maar, zo, hoor je. Ja, precies, maar dat is het hem. Hè?
1: Nou ja, het is wel liefde, maar dan wordt het vaak meer in een seksuele hoek.
0: Precies, en dat. Het is, het houden van heeft gradaties, hè?
1: Ja.
0: Ja, ik bedoel, ik hou niet zo van jou zoals je vrouw van jou houdt.
1: Nou, nee, dat hoop ik niet, maar...
0: Nee, goed, maar stap je, maar toch hou ik van jou.
1: Dan moeten we er even... Ja,
0: maar toch hou ik van jou.
1: Ja, nou precies. Ja. Ja,
0: ik ben blij dat je er bent.
1: Ja, ik ook.
0: En je gaat vanmiddag weer de show presenteren.
1: Ja.
0: Toen zijn er vier. Ja. Is er iets wat nou, ik wil moet, even, moet ik even zeggen?
1: Ja, eventjes alvast aandacht voor de voetbalwedstrijd van vanavond. Een van de wedstrijden, Portugal tegen Congo.
0: Ja.
1: Wordt het Portugal of Congo? Een duimpje omhoog is Portugal, een duimpje omlaag is Congo. En dan leg ik straks wel even uit wat dat voor resultaat heeft of wat voor gevolg. Dus duimpje omhoog Portugal, duimpje omlaag is Congo.
0: Nou, ik ben benieuwd trouwens gekeken.
1: Ja.

0: Heine.
1: Die zeggen houdoe.
2: Houdoe. Laat ze dan. Eentje nog. Vanessa Carlton. Tot morgen. Veel plezier met John. Dag.

0: voor de... Oh. Oh, oh, oh, oh, oh,
1: oh.
0: Ja, ja, ja, ik druk... Nee, ik druk op dat knopje. En het is, dit is weg. Het is, dat komt omdat ik... Ja, omdat...

0: Ja, dat moeten we even uitleggen, denk ik. Hè? Dat is een uitleg. Ja, dat
1: nou heeft... ja, je hoeft niet alles uit. Hè? Want soms techniek
0: ja,
1: gaat...
0: Nee, maar het had te maken met... Ja, dat moet ik even... Wij hebben namelijk allemaal een soort standje in de studio.
1: Ja.
0: En dus net, dat zet je aan. Mm-hmm. En dan zit alles, komt dan zo... Weet je, de hele mengtafel daar waar ik alles mee aanstuur... Komt zoals ik het wil hebben.
1: Ja.
0: Toen pakte ik, omdat jij er bent, maar ik pak automatisch standje van Koen.
1: Ja, en die heeft een ander stand.
0: Koentje heeft een standje waarvan je denkt van, hoe krijgt hij bedacht? En dus ga ik daarmee aan de slag. Maar ja, dat is, heeft geen zin. Want het is, ik snap ook niet waarom dat hij standje heeft. Maar goed, en daar ging het dus mis. Alles ging mis.
1: Kort gezegd, daar zit een schuifzetje omhoog. En daar zit niet onder wat je had verwacht. En dan dus wordt het stil. Als het stil wordt, dan gaat een noodband.
0: En dan dus gaat er iemand in mijn oor roepen van... Hey, ik hoop mijn oor hier.

0: Studeren, een tussenjaar, op kamers of is het nog onduidelijk? Bij de Universiteit Twente helpen we je het gesprek aan te gaan. In de podcast Help, mijn kind gaat studeren, delen ouders, studenten en experts hun ervaringen over deze nieuwe levensfase. Luister nu via Spotify.
1: Voor iedere vakantie is daar weer de grote vraag, hebben we alles? Ook een reisverzekering? De doorlopende reisverzekering van ANWB is weer als beste getest en nu met 15% korting. Zo ga je pas echt zorgeloos op vakantie! ANWB en gaan!
0: Hoe kun jij je kind helpen bij de studiekeuze? Ga naar utwente.nl/ouders voor tips.
1: ANWB Zomeralert. Nu giga vakantievoordeel. Van doorlopende reisverzekering, Wegenwacht Europa, tot de perfecte wandelschoen. Pak je voordeel op ANWB.nl en gaan.
2: Wat het juiste hoortoestel voor je doet, je kunt jezelf blijven. En tijdelijk hoeven beide toestellen je niets te kosten. Want deze lente vergoedt Audica voor zorgtoestellen de kosten die de zorgverzekeraar niet vergoedt. Eigen risico en kosten oplaadbaar mogelijk van toepassing. Informatie en voorwaarden op audica.nl.
3: Een man. Een roltrap. Een aarzeling. Hij blijft staan. Jij denkt, ik moet er langs, ik heb haast. Meer dan 300.000 Nederlanders hebben dementie. Loop niet aan dementie voorbij. Leer hoe je kunt helpen op samendementievriendelijk.nl.
4: Vindt u uw e-bike niet meer zoals in het begin? Trekt u de heuvels niet meer zo lekker? Of is de koek na 30 kilometer al op? Een nieuwe accu van e-bikeaccu.nl doet wonderen. Bestel hem online of kom even langs een gimmer. Je bent zo weer op pad. En geloof me maar, dat fietst een stuk fijner. e-bikeaccu.nl. Altijd een accu die past. Houdoe.
5: In Nederland krijgt 1 op de 2 mensen ooit kanker. En als dat gebeurt, verandert alles. Daarom maakt EuropaRun al 35 jaar het leven draaglijker. Met het steunen van laatste wensen, projecten voor kinderen en hospices. Zo voegen we leven toe aan de dagen. 35 jaar EuropaRun. Doneer vandaag.
6: Bij Hermans Optiek zijn je ogen in goede handen. Want wij meten nu nog preciezer en kunnen vervolgens ook nog preciezer jouw glazen maken. En vanzelfsprekend kun je bij Hermans Optiek ook terecht voor een nieuwe merkzonnebril of contactlenzen. Hermans Optiek geeft je ogen de perfecte scherpte. Vind jouw vestiging op hermansoptiek.nl.
7: Zender voor meer dan 2,5 miljoen Brabanders.
8: Luister op je radio, online of via de Omroep Brabant app.
9: Dit is Jeroen Tjepkema met het NOS Journaal. Persbureau Bloomberg zegt een kopie van het voorlopige akkoord tussen de VS en Iran in handen te hebben. Daarin staat onder meer dat de straat van Hormuz direct opengaat en dat de VS $300 miljard meebetaalt aan de wederopbouw en economische ontwikkeling van Iran. Teheran op zijn beurt belooft nogmaals dat Iran nooit kernwapens zou produceren. In een gemeenschappelijke verklaring van de G7 staat dat de landen Oekraïne meer willen steunen en de sancties voor Rusland willen verzwaren. In tegenstelling tot vorig jaar is de slotverklaring nu ook ondertekend door de Amerikaanse president Trump. Daarmee lijkt hij op te schuiven naar steun voor Oekraïne. Tot nu toe liet hij vaak in het midden wie schuldig is aan de oorlog. Het kabinet wil dat dierenartsen beter duidelijk maken welke zorg een ziek dier nodig heeft en wat het gaat kosten. Uit onderzoek blijkt dat dierenartsen steeds hogere prijzen rekenen en dat klanten daardoor verrast worden. Staatssecretaris Erkens wil wetten maken die omzet- en winstprikkels tegengaan. Sinds 1998 zijn dierenartsen vrij in de tarieven die ze rekenen. Tegelijk zijn er steeds minder zelfstandige dierenartsen en steeds meer commerciële ketens. Een man die in België 4 jaar geleden 7 mensen doodreed tijdens carnaval is veroordeeld tot 27 jaar cel. Het Hof noemt hem een gek achter het stuur met een totaal gebrek aan respect voor mensenlevens. De man reed in Wallonië op hoge snelheid in op een groep feestvierders. Ook filmde hij zijn rit. Het conflict tussen Tweede Kamerbestuur en oud-Kamervoorzitter Ariep is opgelost. Ariep werd onderzocht na beschuldigingen over het creëren van een onveilige werkomgeving, maar was het daar niet mee eens. Door middel van mediation zijn de partijen eruit gekomen. Wat er is afgesproken, wordt niet bekendgemaakt. Het weer vrij veel bewolking, met name in het noorden valt ook wat regen. Vanmiddag breekt de zon vaker door, het wordt 21 tot 25 graden. Morgen veel zon en een stuk warmer, het wordt dan 25 tot 32 graden. Dit was het NOS Journaal.
10: Ja, dankjewel. Zo, nou, alle problemen opgelost. Hubert chaos is opgelost. Een hele goede middag. Ook op de weg gaat het goed. Daar, ook daar zijn de problemen opgelost. Dus dat is allemaal hartstikke fijn. Oh, wat heerlijk zeg, zo op zo'n woensdagmiddag. Wijn in de middag, zo meteen met mij. Dit heb ik al voor je klaar.

0: Ja, nou, er schijnt toch nog een probleempje te zijn ergens. Ja, zie je dit? Ik weet niet wat Hubert heeft achtergelaten. Ik ga er eens even naar kijken. Maar deze hoor je zo meteen. Bronski Beat, Small Town Boy.
1: Je toekomst begint op school. Maar wat als jouw klas overvol is? Of als je uren moet lopen om er te komen? Wereldwijd is dit de realiteit voor veel kinderen. Jij kunt het veranderen. Geef kinderen toegang tot onderwijs. Ga naar wildeganzen.nl en doneer.
2: Spanje. Nooit gedacht. Toch gedaan. Met Sunweb. Boek nu met tot €300 korting per persoon op sunweb.nl.
1: Onderwijs verandert levens. Doneer nu op wildeganzen.nl.
3: Kan je linkeroor wel wat hulp gebruiken? En hoort je rechteroor ook niet alles meer?
4: Hans hoort je, want bij Hans Anders krijg je zelfs 2 hoortoestellen vanaf €0 eigen bijdrage. Kom snel langs voor een gratis hoortest.
5: Hans, alleen de prijs is anders.
6: Een verse maaltijd op tafel zonder zelf te koken? Dat is Maaltijd Thuis.
7: Hallo, daar ben ik weer, met de lekkerste maaltijden.
6: Met aandacht bereid, met liefde gebracht. Bestel op maaltijdthuis.nl.
8: Even tijd voor jezelf. Lekker zitten op een comfortabele stoel of bank. Bij Prominent draait het om perfect zitcomfort, zodat jij optimaal kan genieten. Ontdek maatwerk en persoonlijke aandacht bij een Prominent winkel bij jou in de buurt. Prominent, het draait om jou.
9: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
10: Een man, een roltrap, een aarzeling. Hij blijft staan. Jij denkt, ik moet er langs, ik heb haast. Meer dan 300.000 Nederlanders hebben dementie. Loop niet aan dementie voorbij. Leer hoe je kunt helpen op samendementievriendelijk.nl.
11: Wat hoor ik nu? Rijd je Mitsubishi, maar kom je niet bij de dealer? Dan mis je iets. Want bij de officiële Mitsubishi-dealer profiteer je van 8 jaar garantie... zolang je daar het onderhoud laat doen. Bovendien krijg je ook nog eens levenslange pechhulp. Dat is makkelijk kiezen.
12: Gaat u schilderen? Dan moet u bij De Verfwinkel van Eindhoven en Helmond zijn. De verfkampioen. Al ruim 29 jaar de goedkoopste verfwinkel. Alle topmerken tegen de scherpste prijzen. Tot ziens bij De Verfkampioen. Uw erkend sikkenspecialist.
11: Plan je onderhoud voor je Mitsubishi bij Autostorm in Breda.
12: De Verfkampioen. Tijdens de wegwerkzaamheden aan de Leenderweg zijn we gewoon geopend.
13: Haal nog meer uit je koekerkraan. Met de Cooker Cube geniet je naast kokend water ook van gekoeld en bruisend water. Upgrade nu je koeker en ontvang tot en met 21 juni gratis installatie op de Cooker Cube. Altijd inclusief de Lunenburg Service. Lunenburg, de elektraspecialist in Nuland, Veghel en Rosmalen.
14: Omroep Brabant neemt je een weekend lang mee terug naar de Zero's.
15: Luister vanaf vrijdag.
14: Dit is Omroep Brabant. Met nu
15: Wijn in de Middag. John van Groenhoven.

0: Calvin Jones, Zonderling en natuurlijk Lost Frequencies and Love to Go.
1: De wijn van iets na ene vertrekt nu van spoor 1.
0: En dat maakt het 13 minuten overeen dat die trein vertrekt. Wijn in de middag vandaag met mij, met John van harte. Welkom. Koen is druk met een project daarover. Binnenkort meer. Het gaat allemaal goed met hem. Ik kreeg al appjes. Heeft hij nou weer vakantie? Nou, nee. Jongen, je werkt er gewoon hard. Dat moet ook gewoon gebeuren. En er zijn meer dingen dan alleen de radio waar we hier ons met in Omroep mee bezighouden. Dus. Maar wat dat is, dat hoor je ongetwijfeld binnenkort. Tot 4 uur, wijn in de middag. En het is, het mag duidelijk zijn, het WK is van start gegaan. Koen heeft zo rond dit tijdstip altijd eventjes een vooruitblik op de match van vanavond. Er zijn er meerdere, maar de eerste wedstrijd die gespeeld gaat worden is Portugal tegen Congo. Vroeg ik je net al, wat denk jij? Bij een duimpje omhoog Portugal, duimpje omlaag Congo. 06-573-28203. Wat dat dan inhoudt, daar kom ik dan zo meteen op terug over een paar minuutjes. Maar ga de stemmen tellen. Eens even kijken hoe de vlag erbij hangt en welke vlag straks de meeste stemmen geld krijgt. Dus de meeste stemmen krijgt, zo moet ik het zeggen. Is dat Congo? Duimpje omlaag. Is dat Portugal? Duimpje omhoog. En wat dat dan voor consequenties heeft, dat hoor je zo.

is the Bank and to be with you. Mooi, ja, dat einde toch. Heerlijk. Wij deden de middag. Ja, ik vroeg jou net. Portugal-Congo wordt vanavond gespeeld. Om 7 uur is die wedstrijd. Wat denk jij? Duimpje omhoog voor Portugal, duimpje omlaag voor Congo. Dat doet Koen al deze week. En het uitslag daarvan is bepalend voor het liedje wat daarna wordt gedraaid. Dat is vandaag ook het geval gewoon bij mij. Dus ik ga de stemmen tellen. Of beter gezegd, ik heb de stemmen geteld. En het zijn er bijzonder weinig voor Congo. Een paar duimpjes omlaag. Het merendeel van de stemmen gaat absoluut naar Portugal. En dan gaan we een liedje draaien, afkomstig uit dat land. En toen dacht ik, Nelly Furtado, die zullen we er eens even bij pakken. Afkomstig uit Portugal. En had ook nog eens iets met voetballen te maken. Want scoorde destijds in 2004 het themalied voor het EK. Dit is Forza, Nelly Furtado. Dankjewel voor het stemmen en veel plezier bij de wedstrijd.

0: Goedemiddag.
1: John van Vroenhoven.
0: Omroep Brabant.

0: Nou, als hier een discoklapje niet uit te halen wat. Ja, daar. Die is het. En de hoop van het weetje, Michael Zecker Band is de band. En Let's All Chant, zo heet het liedje. We gaan naar Jasper. Goedemiddag, Jasper.
1: Goedemiddag.
0: Waar ga je het zo over hebben?
1: Nou, kritische Utrechtse rechter die luisterde vanochtend naar carnavalsmuziek. En het Duitse voetbalelftal moet oppassen waar ze lopen.
2: Werk aan mechanica die ertoe doet. Bij Custus draait het om verspanen en precisie. Custus is onderdeel van Andratech Groep. Kijk op werkenbijcustusos.nl.
3: Met 2,5 miljoen Brabanders begint zorg niet bij de zorg, maar bij jou. Jij kunt helpen bij de zorg voor ouderen. Bij de zorg voor je ouders, de buren of die ene man verderop in de straat. Benieuwd naar wat jij kan doen? Ga dan naar mijzo.nl/eigenrol. Mijzo. Samen ontzorgen we de zorg.
4: Onze nieuwe keuken is dé ontmoetingsplek voor de hele familie. Ideeën waren er volop. Op mhkkeukenexpert.nl. En vervolgens heeft MHK Keukenexpert Tonies Keukens uit Os alles tot in de puntjes gerealiseerd. Gaaf, hè?
5: MHK Keukenexpert ontwerpt en realiseert de keuken van je dromen.
0: We gaan even naar de ANWB. Daar zit Annemieke nog altijd. Annemieke, goedemiddag.
6: Goedemiddag. Op de N267, Drunen richting Andel, heb je bij Aalburg een kwartiertje vertraging.
0: Nou, dat is kort maar krachtig, Annemieke.
6: Snel, hè?
0: Ja, dat is goed. Daar zouden meer mensen een voorbeeld aan moeten nemen. He? Ja, dankjewel, hè.
6: Fijne show.
0: Dank je.
7: Omroep Brabant.
0: Het is bewolkt vanmiddag, maar als ik hier naar buiten kijk, zie ik de zon schijnen. Maar goed, dat is vanmiddag later overal het geval. En met de zuidwestenwind wordt het zo'n 24 tot 25 graden vandaag. Het is tijd voor nieuws. Dat krijg je van Jasper Stads.
1: Goedemiddag. Een oude stel en Loon op Zand trapte gisteravond niet in een slinkse babbeltruc van criminelen. Ze werden thuis gebeld door mannen die zich voordeden als nepagenten. Er waren inbrekers opgepakt en zij hadden een adressenlijst bij zich met daarop onder andere het huis in Loon op Zand. De echtpaar vertrouwde het niet en schakelde via hun zoon de politie in. En zij konden de verdachten van 38 en 35 meteen oppakken zodra ze als nepagenten voor de deur stonden. De rechter in Utrecht die luisterde vanochtend hiernaar.
8: Ben zo blij, ben je weg van mij. Okay. Ik was echt te dik, maar nu heb ik schrik.
1: Met een hele serieuze blik luisterde de rechter naar de winnaar van Kiesje Kraker 2025. Dikke Pens van de Kapotte Kachels. Nummer staat al een tijd lang niet op Spotify, omdat ABBA niet blij is met de carnavalscover van hun Take a Chance. Na een grote crowdfundingsactie sleepte de carnavalsgroep het platenlabel van ABBA voor de rechter. Die heeft vanochtend kritisch geluisterd naar de argumenten van beide partijen en beslist op 29 juli of het nummer weer op Spotify mag. Vanaf morgen dan geldt opnieuw het Nationaal Hitteplan, heeft het RIVM besloten na overleg met het KNMI. De komende dagen kan het meer dan 30 graden worden. Vooral vrijdag en maandag wordt het heet met maximaal 35 graden. Het hitteplan is vooral bedoeld als waarschuwing voor kwetsbare mensen, zoals zieken, ouderen en kleine kinderen. Zij krijgen het advies om veel te drinken en alleen vroeg in de ochtend of laat in de avond naar buiten te gaan. De laatste keer dat het hitteplan in Nederland werd ingeschakeld was in augustus vorig jaar. Voetballers van het Duitse voetbalelftal die moeten tijdens het WK uitkijken waar ze lopen. Rondom een trainingscomplex is een giftige slang gezien. Het zou gaan om een koperkopslang en een beet daarvan is giftig. Je gaat er niet dood aan, maar je kan er wel erg ziek van worden. Het trainingskamp van de Duitsers ligt in het Amerikaanse North Carolina. En daar komen wel meer wilde, gevaarlijke dieren voor. Ook de teams van Zwitserland en Noorwegen die hebben gezegd dat ze zich zorgen maken hierover.
0: Er is geen mooiere manier om een ploeg uit te schakelen, zeg maar. He, toch een klein prikje uitdelen.
1: Niet zo van je leeuw, maar...
0: Wij zijn wel door. Ja. Dankjewel Jasper. Meer nieuws op web en app van Omroep Brabant. Straks mag je een liedje aanvragen voor de afterlunch. Dipplaats na Harry Styles, maar eerst Jonas Brothers.

Het is wel een bijzonder, die hoor je niet zo vaak. Eens even kijken. Ja, die gaan we doen. Dankjewel voor alle appjes. Even zien wie dit was. Leonie. Die kwam met een lekker liedje. Een beetje zomers ook wel, volgens mij. Ja, deze die hoor je wel eens vaker. Ze heeft eigenlijk twee liedjes ingestuurd. Nou, wacht even, ik weet je, ga toch voor die andere, die ze al eerder had. Ja, dat was de eerste keuze. Dankjewel, Leonie. Die kwam met Matchbox.

0: En zo maken we een dansje op de dansvloer. De disco-dansvloer. Het zou Johnny's Disco Party kunnen zijn, maar dat is wijd in de middag. We zitten pas op de woensdag. Met de BB en Q-band. En on the beat. Dit is een band. Ja, het past wel mooi bij de zomerse dagen die we gaan krijgen. Vanaf een beetje vanaf vanmiddag. Vanaf morgen wordt het echt tropisch warm ook. Heel veel mensen noemen dit ook de barbecue band. Vanwege de letters BBQ. Maar dat staat dan weer helemaal niet voor barbecue. Maar je kan het wel zo. Je kan het zo interpreteren. Brooklyn, Bronx en Queens. Dat zijn wijken in New York. Een van de boroughs daar, een aantal drie stuks. Daar ontleenden zij hun naam aan. Het liedje wat je zojuist hoorde was een grote doorbraak eind jaren 70 voor de band. Met, en misschien heb je hem wel gehoord, ja, niemand minder dan Luther Vandross. Want die zong in zijn jonge jaren daar in de achtergrondband. En er was ook nog de jaren dat Luther Vandross ook reclamespotjes inzong. Zo weet je dat maar weer. Als je zo meteen lekker bakje koffie of thee gaat halen. Misschien wel even een verfrissend watertje. Kan je het mooi even vertellen. Hè? Weet je wat ik net hoorde op Omroep Brabant? Nou, voor zover je dat nog niet wist als muziekliefhebber. Zo meteen Tower of Power. Met de Soul en de Capital S. Maar dit is Anouk, Modern World.
1: Crazy way to get your kicks.

0: Ja, dan kan je deze mannen wel toevertrouwen. Soul with a capital S. Tower of Power heten ze. Worden vaak in één adem ook genoemd met de Earth, Wind & Fire. Ik snap de vergelijking, zeker kwalitatief gezien. En de muziek die ze voortbrengen en nog heel altijd. Ze zijn nog altijd voor een deel bij elkaar. Sterker nog, een maandje geleden waren ze te zien en te horen in Eindhoven in het muziekgebouw. Was op zondag 24 mei. Tower of Power. We gaan op weg naar het nieuws van 2 uur. Zometeen na 2 lekker meer muziek in Wijn in de Middag.
1: Alles over Omroep Brabant check je via de website en app.
2: Even tijd voor jezelf. Lekker zitten op een comfortabele stoel of bank. Bij Prominent draait het om perfect zitcomfort, zodat jij optimaal kan genieten. Ontdek maatwerk en persoonlijke aandacht bij een Prominent winkel bij jou in de buurt. Prominent, het draait om jou.
3: Bij TUI heb je meer opties en dus meer keuze. Je hele vakantie in één keer geregeld met het perfecte hotel, of trek je eigen plan met alleen een vliegticket of verblijf. Boek de beste last minutes nu met korting tot wel €400 per persoon. Ga naar toei.nl, de TUI-app of je reisadviseur. TUI, live happy.
4: Gisteren belde ze me op. Niet om hulp te vragen, niet omdat ze eenzaam was, maar gewoon om bij te kletsen. Nu ze bij Bloesem woont, heeft ze mensen om zich heen en zorg dichtbij. Bloesem, meer dan thuis. Kijk op bloesem.nl.
5: Hallo ondernemer, Odido Business hier. Onze zakelijke aftellers lopen weer. Met nu tijdelijk superveel voordeel op telefoons, plus een cashback op onze zakelijke unlimited abonnementen. Pak je favoriete deal snel, voordat de teller afloopt. Kom langs in de Odido shop of kijk op odido.nl/business. Tot zo! Odido.
6: Ik heb mensen buikpijn.
7: Tienduizenden kinderen in Nederland leven met een maag-darm.

0: De Verfwinkel. Alle topmerken tegen de scherpste prijzen. Tot ziens bij de Verfkampioen. Uw erkend sikkenspecialist.
1: Woonboulevard Os. 30.000 vierkante meter woonplezier. Wonen, zitten, slapen, koken, klussen, verlichting, vloeren en nog veel meer. Makkelijk bereikbaar en gratis parkeren. Kom woonshoppen in Os. Woonboulevardos.com.
0: De Verfkampioen. Tijdens de wegwerkzaamheden aan de Leenderweg zijn we gewoon geopend.
2: Ook zo'n last van warmte in huis en fel zonlicht dat in je ogen schijnt? Met zonwering van Glaudemans hou je warmte en zon beter buiten. Vakkundig geplaatst en eenvoudig te bedienen. Glaudemans kozijnen en zonwering. Van generatie op generatie, al 50 jaar.
3: De nummer 1 voor de mooiste provincie van ons land.
4: Luister op je radio, online of via de Omroep Brabant app.
5: Dit is Jeroen Tjepkema met het NOS Journaal. Vanaf morgen geldt het nationaal hitteplan van het RIVM. Het kan dan meer dan 30 graden worden en vrijdag zelfs 35 graden. Met het hitteplan roept het RIVM mantelzorgers en zorgpersoneel op om kwetsbare mensen extra in de gaten te houden. Ouderen kunnen hun lichaamstemperatuur moeilijker onder controle houden en hebben soms minder snel dorst. Hitte kan ook tot gezondheidsproblemen leiden bij kinderen, daklozen of mensen met een chronische aandoening. De Europese Commissie trekt bijna een half miljard euro uit voor de bestrijding van ebola. Het geld gaat onder meer naar noodhulp en onderzoek naar vaccins en behandelingen. Een paar dagen geleden zei Artsen zonder Grenzen nog dat er meer noodhulp nodig is, vooral in de Democratische Republiek Congo, waar het virus zich nog altijd snel verspreidt. Volgens het Rode Kruis is het hoogtepunt van de uitbraak nog niet bereikt. De totale omvang van de uitbraak is niet duidelijk, omdat niet iedereen met symptomen zich meldt. Het kabinet wil dat dierenartsen beter duidelijk maken welke zorg een ziek dier nodig heeft en wat het gaat kosten. Uit onderzoek blijkt dat dierenartsen steeds hogere prijzen rekenen en dat klanten daardoor verrast worden. Staatssecretaris Erkens wil wetten maken die omzet- en winstprikkels tegengaan. Sinds 1998 zijn dierenartsen vrij in de tarieven die ze rekenen. Tegelijk zijn er steeds minder zelfstandige dierenartsen en steeds meer commerciële ketens. De Tweede Kamer had eerder gevraagd om maximumtarieven voor behandelingen. FC Twente speelt in de tweede voorronde van de Europa League tegen FK Vojvodina uit Servië of het Hongaarse Ferencváros. De wedstrijden zijn op 23 en 30 juli. Het eerste duel is in Enschede. Twente moet 3 rondes zien te overleven om het hoofdtoernooi van de Europa League te bereiken. Het weer: in het noorden valt wat regen, in het zuiden grotendeels droog. Komt de zon ook vaker tevoorschijn. Het is tussen 20 en 25 graden. Morgen veel zon, een stuk warmer. Het wordt dan 25 graden in het noorden tot 32 in het zuiden. Dit was het NOS Journaal.
6: Dankjewel. Nou, geniet nog eventjes van deze temperaturen, want de temperatuur gaat hard omhoog, zoals je zojuist hebt kunnen horen. Wat je zometeen hoort in Bijna in de Middag is straks een 90s hit. We gaan terugspoelen naar de 90s en dit liedje, dat heb ik zo voor je. Traveling Wilburys. Handle with care, zometeen.
7: Zoals oma altijd zei, stop het in stenen, niet in je oude sok. Zinvest. Samen investeren in vastgoed.
8: Hi, I'm Andrew van Australië, New Zealand reisspecialist Travel Essence. In onzekere tijden heb je zekerheid nodig, helemaal als je op reis gaat. Al 20 jaar staan wij bekend om onze kwaliteit en service voor en tijdens je reis. Kijk voor meer informatie op travelessence.nl.
9: Ontvang jij toeslag? Check, dan is dit bericht voor jou. Dienst Toeslagen heeft een nieuwe bank en dus ook een nieuw rekeningnummer. Daarom zie je voortaan een nieuw rekeningnummer bij de uitbetaling van je toeslag. Let in deze periode extra goed op. Wij sturen nooit betaalverzoeken via e-mail, sms of WhatsApp. Kijk voor meer informatie op toeslagen.nl/bank. Check, pas aan en door.
8: Onze kennis en expertise gebruiken, ook voor uw droomreis. Kijk op travelessence.nl.
10: Voor iedere vakantie is daar weer de grote vraag: hebben we alles? Ook een reisverzekering. De doorlopende reisverzekering van ANWB is weer als beste getest. En nu met 15% korting. Zo ga je pas echt zorgeloos op vakantie.
11: ANWB en gaan.
12: Even tijd voor jezelf. Lekker zitten op een comfortabele stoel of bank. Bij Prominent draait het om perfect zitcomfort, zodat jij optimaal kan genieten. Ontdek maatwerk en persoonlijke aandacht bij een Prominent winkel bij jou in de buurt. Prominent, het draait om jou.
10: ANWB Zomeralert. Nu giga vakantievoordeel.
13: Van

0: passende reisverzekering. Wegenwacht Europa tot de perfecte wandelschoen. Pak je voordeel op amb.nl en gaan.
1: Wat hoor ik nu? Rijd je Mitsubishi, maar kom je niet bij de dealer? Dan mis je iets. Want bij de officiële Mitsubishi-dealer profiteer je van 8 jaar garantie... zolang je daar het onderhoud laat doen. Bovendien krijg je ook nog eens levenslange pechhulp. Dat is makkelijk kiezen.
2: Voordeeluitjes.nl. Boek nu het Duitse Best Time Hotel Boppard met uitzicht op de Rijn. 3 dagen all-inclusive light al voor €139. Voordeeluitjes.nl.
1: Plan je onderhoud voor je Mitsubishi bij Auto Winters in Focus Waard.
2: Kies uit meer dan 1800 hotels en vakantieparken.
3: Bij Van Nuenen Mondzorg ben je geen nummer, maar gewoon jezelf. Wij kennen je bij naam, nemen de tijd en zorgen dat jij je thuis voelt. Of je nu een nieuw kunstgebit nodig hebt, vervanging zoekt of een implantaat wilt. Onze specialisten staan klaar met kunde en echte aandacht. Kijk op vannuenen-mondzorg.nl.
4: Bij Kees-Mid Tuinmeubelen vind je alles om te tafelen, te loungen en volop te genieten van het buitenleven. Bezoek onze stores en maak jouw buitenruimte compleet.
5: Omroep Brabant neemt je een weekend lang mee terug naar de Zero's.
6: Luister vanaf vrijdag.
5: Dit is Omroep Brabant. Met nu
6: Wijn in de Middag. John van Groenhoven.

0: denkt dat je FM-zender kapot is of die DAB of je autoradio. Omdat je mono zit te luisteren, dan klopt dat. Dit zijn de Beach Boys, oud liedje. En ik zit met mijn koptelefoon te luisteren, ik hoor geen stereo. Nee, links en rechts gewoon hetzelfde.
1: Wijn in de middag. Geniet met volle teugen. Op Brabant.
0: Ja, ze ging dat in die tijd. Daarna kwam stereo en dat maakte ze dan zeg maar gebruik van links en rechts. Dan hoor je nog wel eens een ander instrument tegenwoordig. Zitten we al, daar wat hebben we Dolby Surround. Het is, wat is niet zeg maar anders wat uit een speaker komt. Nou ja, iedere middag is het anders wat betreft wijn in de middag. Wat betreft de muziek. Vanmiddag ook nog een andere presentator. Morgen is Koen er gewoon weer. Vandaag heeft hij even een projectdagje. En straks iets uit de jaren 90. Want we gaan gewoon lekker terugspoelen naar dat decennium.

0: vind het tricky, hoor. Om iets voor Fatalist te pakken. En daar een nieuwe versie van te maken. Maar deze Baby Rexha samen met Fatalist, New Religion, heel aardig gedaan, wat mij betreft. We gaan terugspoelen. Na het decennium van Fatalist, trouwens.
1: Even terugspoelen naar...
0: Vandaag gaan we naar 1998 voor een liedje van Stardust. En dat was tijdelijk een project, of een tijdelijk project... dat speciaal was opgericht voor een live optreden in de Rex Club in Parijs. En als je denkt, het klinkt als Daft Punk, dan kan dat kloppen. Want Thomas Bangalter, die beter bekend is als de helft van het legendarische duo Daft Punk... die deed mee aan dit project. De basis van het liedje is een 2 seconden durende hypnotiserende gitaarloop... gesampled uit de discoversie van het nummer Fate uit 1981. Dat was van Chaka Khan. En de platenlabel bood de groep, als ze destijds bij zaten... Virgin Records bood de groep een contract van, hou je vast, $3 miljoen aan... om een volledig Stardust-album te maken. En Bangalter en zijn compagnons die weigerden dit aanbod bewust. Ze hadden na de single wel een aantal demo's klaar liggen... maar ze besloten dat de mythe en de magie van het nummer... niet te goede zou komen als ze deze ene... plaat niet zouden laten en meer liedjes zouden maken. Dus het bleef bij die ene. En daarmee bleef de mythe in stand. En de magie. Stardust. The music sounds better with you.

0: wel terug.
1: En mp3-spelers.
2: Luister dan vanaf vrijdag naar het Zero's Weekend op Omroep Brabant.
3: Hoe zit er nou met die vier bakpo, jongen?
2: Een weekend lang de hits en de herinneringen. Dus gooi je iPod in de hoek en zet je radio op Omroep Brabant.
1: Je bent een weekend lang terug in de Zero's.
2: Het Zero's Weekend.
3: Expecto Patronum!
1: Op Omroep Brabant.
2: Het gevoel van hier.

Liedje dat je niet zo heel vaak hoort. Bands daarentegen hoor je regelmatig. Dat zijn namelijk de Eagles. Wat een ouder liedje, 1972. Witchy Woman, zo heet het. Je hoort het in Wijn in de Middag.

0: met een lekker... Een nieuw liedje, Ava Max, My Head, My Heart in Wijn in de Middag. En over tijd reizend gesproken. Ja, het is alweer een uurtje geleden dat ik jou voor het laatst sprak, Jasper.
1: Ja. Ja, ik dacht al, waar wil je heen met de tijd reizen? Maar nee, ik ben er weer voor het laatste nieuws. Want Eindhoven Airport hoeft zich voorlopig geen zorgen te maken om stikstof. En komt er een vierde film van een populaire reeks uit de jaren 90 en de Zero's.
2: Zeg, doe aan iets nieuws voor op de muur? Nou, kom dan eens rondneuzen bij Konings de Verfzaak in Helmond. Wat je verfklus ook is, zij hebben het. Met meer dan 100 jaar ervaring geeft Konings de Verfzaak gedegen advies. Engelseweg 221 A in Helmond. Of kijk op deverfzaak.nl.
3: Met 2,5 miljoen Brabanders begint zorg niet bij de zorg, maar bij jou. Jij kunt helpen bij de zorg voor ouderen. Bij de zorg voor je ouders, de buren of die ene man verderop in de straat. Benieuwd naar wat jij kan doen? Ga dan naar mijzo.nl/eigenrol. Mijzo. Samen ontzorgen we de zorg.
4: Ramenfabriek op het hoog. Voor kozijnen en accessoires op het hoogste niveau. Kom langs in Moergestel of ontvang direct een online kozijnofferte via ramenfabriek.nl.
0: Ja, en intussen heeft Annemieke plaatsgemaakt voor Helene de Geest. Helene, goedemiddag.
5: Goedemiddag. Ja, er staat 1 file, dus dat valt reuze mee. Op de A73 is dat, van Nijmegen naar Maasbracht. Bij Boksmeer is de vertraging een kleine 10 minuten. Heeft te maken met slecht wegdek, daardoor is er 1 rijstrook dicht.
0: Oké, dankjewel.
6: Omroep Brabant.
0: Bewolkte middag met af en toe ook zonneschijn. Het wordt zo'n 24 tot 25 graden. Einde van de middag klaart het op, laat de zon zich wat vaker zien. En vannacht is het dan helder en droog en 16 graden. En maak daar gebruik van, want vanaf morgen is het tropisch warm. Tijd voor het nieuws, Jasper Stads.
1: Goedemiddag. Er mogen voorlopig gewoon vliegtuigen vertrekken en landen vanaf Eindhoven Airport. Eerder besloot de rechter dat het vliegveld een natuurvergunning nodig heeft vanwege de strenge stikstofregels. Maar de minister die erover gaat zegt nu dat ze met nieuwe regels komt en dat daardoor Eindhoven Airport voorlopig gewoon kan doordraaien. PSV heeft gereageerd op alle kritiek rondom het nieuwe uitshirt van volgend seizoen. Sommige fans die noemen het witte shirt met fel oranje, roze en paarse accenten een hagelslagshirt. PSV baalt van die kritiek, vertelde de manager merchandise in Kei Goedemorgen.
7: Dat er negatieve reacties komen, dat vinden wij natuurlijk niet leuk. Hè? We doen dit naar eer en geweten, er gaat heel veel tijd in zitten. Dus het liefst heb je natuurlijk dat er alleen maar positieve reacties komen. Maar gelukkig voor ons hebben wij gisteren wel een hele goede eerste verkoopdag gehad.
1: Volgens de merchandisebaas zit er ruim 2 jaar in het ontwikkelen van zo'n shirt. Bij Lauwersoog, een dorpje in het noordelijkste puntje van Groningen, zwemmen niet 2 dolfijnen, maar 1. Dat zegt hulporganisatie SOS Dolfijn. Verschillende mensen zagen 1,5 week geleden meerdere dolfijnen zwemmen in de zee. En ze dachten dat het om een moeder en haar kind ging. Maar dat is volgens SOS Dolfijn niet waar. Ze hebben alle video's goed bekeken. En volgens de dierenorganisatie gaat het om een actief mannetje. Dan maken ze zich zorgen om de dolfijn. Het dier is erg dun. Ze zijn dan ook bang dat de dolfijn binnenkort aanspoelt. Er komt er een vervolg op deze filmreeks.
8: Hallo, Mrs. Kensington.
9: Hallo, Austin.
8: Oh, behave. Yeah. Yeah, baby. Yeah.
1: Ja, Austin Powers. 3 komische films werden er gemaakt over de Britse zullige geheimagent. De laatste die kwam uit in 2002. Acteur Mike Myers schreef de films en speelt zelf meerdere rollen, waaronder die van Austin Powers zelf. In die rol is hij tijdens het WK te zien tijdens een reclame. En daarom was hij ook te gast in een Amerikaans WK-praatprogramma. En daarin vroeg een fan of er ooit een vervolg komt op die films.
10: Chat wants to know, are we ever going to see an Austin Powers 4?
11: Yes.
1: Oeh. Hey.
10: Wow, that was a quick yes.
1: Ja, was het korte en snelle antwoord. Wanneer en hoe, dat vertelde de acteur niet. Misschien volgend jaar wel, want dan is het natuurlijk precies 25 jaar na de laatste film.
0: Ja, en we zetten gewoon een trend komend weekend, Jasper, met het Zero's Weekend hier bij Omroep Brabant.
1: Ja, dus, laat me terugkomen.
0: Precies, laat me terugkomen. Dankjewel. Jij komt straks ook terug. Voor een update met nieuw nieuws. En intussen, als je een nieuwsjunkie bent, ga dan naar de website van Omroep Brabant en de app. Dan kan je ook nog van alles lekker uitgebreid lezen.

0: That's Ray, live. En daarvoor de nieuwe van de Rolling Stones. Alweer een paar weken zout. En in juli komt het nieuwe album. Dus er zal ongetwijfeld nog meer tracks op staan die uitgebracht worden als single. Je hoorde In The Stars.
1: De meezinger van de middag. Maar neurie of fluiten mag natuurlijk ook.
0: 3:30. Het is tijd om even lekker los te komen. Eventjes de armen los te schudden. De schouders eventjes te ontspannen. En dat doen we aan de hand van een lekker liedje wat je mee kunt zingen. Neurie, blaren, schreeuwen. Wat jij ook wil. Als je er maar niemand anders mee tot last bent. Of je moet een hele grote hekel aan die persoon hebben, dan zien we het door de vingers. Vandaag van Hollandse bodem, wel Engelstalig. Dat zingt misschien of neuriet nog net even wat makkelijker, of misschien niet. Maar dan mag je het gewoon mee fluiten, dat mag ook. Over wie heb ik het? De Dolly Dots. Dit is Love Me Just A Little Bit More.
1: De meezinger van de middag.
0: Doe je best.

Slumber, een home record. En daarvoor heb je nog even lekker kunnen meezingen met de Dolly Dots en Love Me Just a Little Bit More. Nou, je hebt het misschien al wel gehoord. Zo niet, dan hoor je het bij deze van mij. Vrijdagochtend om 6:00. Dan mag ondergetekende aftrappen met een nieuw weekend hier bij Omroep Brabant. Het Zero's Weekend. We nemen je mee terug naar de start van dit nieuwe millennium. 2000 en tot en met 2009, de muziek uit die tijd, die gaan wij voor jou draaien. En daar zitten pareltjes tussen, daar zitten grote artiesten tussen. Nieuwe bands, nieuwe plaatjes, nieuwe muziek destijds. En dat gaat ongetwijfeld zorgen voor die aha-erlevenis van, oh ja, was dat toen? Ja, dat was toen inderdaad. Het is intussen ook gewoon 26 jaar geleden. Dus voor sommige herinneringen misschien goed, maar voor anderen misschien dat je denkt, oh ja, nou, leuk dat ik dat eigenlijk toch ook weer weet. Dat gaan we doen aan de hand van muziek, maar natuurlijk ook van leuke gasten, spreeks. We hebben tweetnieuws, we hebben van alles. We nemen je helemaal mee terug naar de Zero's. En als je je ogen dan dicht doet het komende weekend, dan ben je gewoon weer eventjes tussen 2000 en 2009. Een klein voorproefje voor een liedje dat uit dat decennium komt. En waarvan je misschien denkt, hey, maar die heb ik al lang niet gehoord. Dat zou dan zomaar kunnen. Dan brengen we er bij deze verandering in Wijn in de Middag. Dit is Ned Oud Lodum. Halt mich is fast.

0: Sam en Dave, Hold On My Coming. Daarmee sluiten we dit uurtje af. Zometeen nog een uur, wijn in de middag.
1: Alles over Omroep Brabant, check je via de website en app.
2: Gisteren belden ze me op. Niet om hulp te vragen, niet omdat ze eenzaam was, maar gewoon om bij te kletsen. Nu ze bij Bloesem woont, heeft ze mensen om zich heen en zorg dichtbij. Bloesem. Meer dan thuis. Kijk op bloesem.nl.
3: Bij Ziggo heb je altijd alles om van het voetbal te kunnen genieten. Switch daarom nu naar Ziggo en score een gratis Samsung TV ter waarde van €699. Stap over op ziggo.nl of in een van onze winkels. Geldig bij een 2-jarig internet- en tv-abonnement. Je hebt nog 5 dagen. Ziggo.
4: Een verse maaltijd op tafel zonder zelf te koken? Dat is Maaltijd Thuis.
5: Hallo, daar ben ik weer met de lekkerste maaltijden.
4: Met aandacht bereid, met liefde gebracht. Bestel op maaltijdthuis.nl.
3: Switch en score, ook voor ondernemers. Ga naar ziggo.nl/zakelijk.
6: Hi, I'm Andrew van Australië New Zealand reisspecialist Travel Essence. Al 20 jaar is het onze specialiteit het reisbudget van onze klanten zo slim mogelijk te benutten. Die kennis en expertise gebruiken wij ook voor uw droomreis. Kijk voor meer informatie op travelessence.nl.
7: Vitepro ondersteunt je energieniveau met mangaan en vitamine C en B12. Bestel Vitepro nu voor maar €9,95 op vitepro.nl.
6: Onze kennis en expertise gebruiken ook voor uw droomreis. Kijk op travelessence.nl.
8: Een man. Een roltrap. Een aarzeling. Hij blijft staan. Jij denkt, ik moet er langs. Ik heb haast. Meer dan 300.000 Nederlanders hebben dementie. Loop niet aan dementie voorbij. Leer hoe je kunt helpen op samendementievriendelijk.nl.
9: Werka Mechanica die ertoe doet. Bij Wilting in Veldhoven vrees je high-tech onderdelen. Wilting is onderdeel van Andratech Groep. Kijk op werkenbijwilting.nl.
10: Pijn door heup- of knieartrose? Kies voor de zorg van Corto Clinics. Persoonlijke aandacht.

0: kom ik hier weg?
1: Vragen die over je toekomst gaan?
2: Hoe word ik beter in mijn vak?
1: Of één die je wakker houdt?
3: Hoe begin ik weer met werken?
1: Wat je werkvraag ook is, wij helpen je verder. Welkom bij het Werkcentrum. Vind jouw werkcentrum op werkcentrum.nl.
4: Voor iedereen met een rood-wit geblokt hart.
5: Luister op je radio, online of via de Omroep Brabant app.
6: Dit is Jeroen Tjepkema met het NOS Journaal. Vanaf morgen geldt het Nationaal Hitteplan van het RIVM. Het kan dan meer dan 30 graden worden en vrijdag zelfs 35 graden. Met het hitteplan roept het RIVM mantelzorgers en zorgpersoneel op om kwetsbare mensen extra in de gaten te houden. Ouderen kunnen hun lichaamstemperatuur moeilijker onder controle houden en hebben soms minder snel dorst. Hitte kan ook tot gezondheidsproblemen leiden bij kinderen, daklozen of mensen met een chronische aandoening. De Europese Commissie trekt bijna een half miljard euro uit voor de bestrijding van ebola. Het geld gaat onder meer naar noodhulp en onderzoek naar vaccins en behandelingen. Een paar dagen geleden zei Artsen zonder Grenzen nog dat er meer noodhulp nodig is, vooral in de Democratische Republiek Congo, waar het virus zich nog altijd snel verspreidt. Volgens het Rode Kruis is het hoogtepunt van de uitbraak nog niet bereikt. De totale omvang van de uitbraak is niet duidelijk, omdat niet iedereen met symptomen zich meldt. Het kabinet wil dat mensen niet meer voor een complete verrassing komen te staan als ze een rekening krijgen van de dierenarts. Sinds 1998 zijn de tarieven vrij en rekenen dierenartsen steeds hogere prijzen. Staatssecretaris Erkens wil daarom dat ze beter duidelijk maken welke zorg een ziek dier nodig heeft en wat het gaat kosten. FC Twente speelt eind juli in de tweede voorronde van de Europa League tegen FK Vojvodina uit Servië of het Hongaarse Ferencváros. Deze twee clubs spelen eerst nog de eerste voorronde. De verliezer van dit onderlinge duel komt ook een Nederlandse club tegen, maar dat is dan Ajax in de Conference League. Zowel Ajax als Twente moet drie voorrondes overleven om zich te plaatsen voor het hoofdtoernooi. Het weer: in het noorden valt wat regen, in het zuiden overwegend droog. Daar is ook vaker de zon. Het is tussen de 20 en 25 graden. Morgen schijnt de zon volop en wordt het een stuk warmer. Het wordt dan 25 graden in het noorden en 32 in het zuiden. Dit was het NOS Journaal.
7: En dit is Omroep Brabant. Voor de verkeersinformatie schakel even met Helene de Geest. Helene, goedemiddag.
8: Goedemiddag. Ja, er is niet zoveel aan de hand op de Brabantse wegen. Wel file op de A16 van Breda naar Rotterdam. Tussen knooppunt Klaverpolder en Zwijndrecht. Daar is de vertraging nu een kwartier. De oorzaak is een vrachtwagen met pech. En op de A73 Nijmegen-Maasbracht bij Boksmeer sta je ook bijna 10 minuten in de file door slecht wegdek.
7: Oké, dankjewel. Zometeen in Wijn in de Middag gaan we weer naar een klassieker van Nederlandse bodem. Vandaag van een band waar ik een groot fan van ben. Ze komen uit Zeeland. Ja, dan vallen er al veel af. Dus denk van zeg vanavond wat jij denkt dat het is. Straks hoor je het.
9: Gisteren belden ze me op. Niet om hulp te vragen, niet omdat ze eenzaam was, maar gewoon om bij te kletsen. Nu ze bij Bloesem woont, heeft ze mensen om zich heen en zorg dichtbij. Bloesem. Meer dan thuis. Kijk op bloesem.nl.
10: Reuma Nederland bestaat 100 jaar. Een feestelijk moment. Met een schaduwkant. De pijnlijke realiteit is dat 2,5 miljoen mensen dagelijks moeten leven met reuma en artrose. Daarom roepen we heel Nederland op om hun leven te verlichten. Doe mee, zodat we reuma straks echt kunnen genezen. Kijk op reumanederland.nl wat jij kunt doen.
11: Kees Klus met Kees zelf. Bezorgen in Bergen. Ja, dat is om de hoek. Oh, in Limburg. Ah joh, dat is maar 230 kilometer. Zie je zo.
12: Net zo flexibel als jij. Alle plug-in hybride modellen van Volkswagen Bedrijfswagens. Daarmee rij je dicht bij huis elektrisch en op brandstof voor de lange afstanden. Kom nu naar de showroom en ontdek de nieuwe Volkswagen Transporter plug-in hybride.
13: Dit zit echt fantastisch, Tieneke. Maar ook wel joken, het is een Veldhof. Verwen jij je maar. Verwennen? Dit comfort heb ik verdiend, hè. Maar mee, door elke avond met typjes zoals jij op het podium te staan. Ja, ik voel hem.
14: Op zoek naar echt comfort? Vraag het gratis collectieboek met stoelen en banken aan op veldhof.nl. Veldhof, het comfort dat u verdient.
15: Je toekomst begint op school. Maar wat als jouw klas overvol is? Of als je uren moet lopen om er te komen? Wereldwijd is dit de realiteit voor veel kinderen. Jij kunt het veranderen. Geef kinderen toegang tot onderwijs. Ga naar wildeganzen.nl en doneer.
16: Wist je dat VitaPro goed is voor de aanmaak van kraakbeen? Dat komt door het ingrediënt mangaan in VitaPro. Bestel nu op vitapro.nl.
15: Onderwijs verandert levens. Doneer nu op wildeganzen.nl.
17: Op zoek naar topkwaliteit kunststof kozijnen? Dan moet je

0: SVK Benelux zijn. Uiteraard vakkundig gemonteerd door eigen monteurs.
1: SVK Benelux.
0: SVK Benelux. Kijk op svkbenelux.nl.
2: Wat hoor ik nu? Rijd je een Mitsubishi, maar kom je niet bij de dealer? Dan mis je iets. Want bij de officiële Mitsubishi-dealer profiteer je van 8 jaar garantie... zolang je daar het onderhoud laat doen. Bovendien krijg je ook nog eens levenslange pechhulp. Dat is makkelijk kiezen.
3: Ik vind het leuk als je dit me van school afhaalt.
4: Het is superleuk dat Paul met mij naar voetbal gaat. Ik ga vaak met mijn buurtgezin opa en oma naar het park.
5: Het kan zo makkelijk zijn om een kind blij te maken... en tegelijkertijd een gezin in de buurt een handje te helpen. Gewoon door een kind op te vangen en aandacht te geven. Kijk op buurtgezinnen.nl hoe jij kunt helpen.
2: Plan je onderhoud voor je Mitsubishi bij Borgane in Den Bosch, Eindhoven of Tilburg.
6: Omroep Brabant neemt je een weekend lang mee terug naar de Zero's.
7: Luister vanaf vrijdag.
6: Dit is Omroep Brabant. Met nu
7: Wijn in de Middag, John van Groenhoven.

0: Je werkdag.
1: Je werkdag vliegt voorbij.
0: Zeker als je Omroep Brabant aanzet.
1: Je hebt niet eens door dat je aan het werk bent. Omroep Brabant.
0: Kei gezellig.

0: All Back the River, James Bay. En de vorige Lisa Stanfield en All Around the World.
1: Wij in de middag
2: op Omroep Brabant.
0: Twee lekkere liedjes voor het eerste begin van dit uurtje. Iets na drieën tot vier uur. Wij in de middag voor deze woensdagmiddag. Straks natuurlijk nog afslag uit met onze Roddy en Marjolein. Dat gaat allemaal door tot 7 uur. Op gezelligheid nog de komende uren hier bij Omroep Brabant. En de muziek zit altijd goed hier op deze zender. Want we hebben een mix van prachtige liedjes. En het gaat alle kanten op. Het kan uit van de 60's naar ineens een keiharde en nieuwe uit 2026 zijn. Zometeen een klassieker van een Nederlandse bodem. Het is van een band afkomstig uit Zeeland. Ja, dat zei ik net al. Dan vallen er al heel veel bands af in Nederland. Het is echt een favoriet van mij. Het is een van mijn allergrootste... ja, ik ben een groot fan. Denk van ze na. Misschien dat je weet wie ik bedoel. Hintje erbij gewoon. Tot 2012 zongen ze alleen nog in het Engels. Nou, dan valt die een ook al af. Ja. Straks na Ride Set Fred gaan we hem draaien. Een prachtige klassieker.

exact. Hij is er tussen 3:15. Zometeen is die klassieker van Nederlandse bodem. Maar eerst naar de jaren 90 voor Rise and Fred. Don't talk, just kiss.

0: Right, Set, Fred, Don't Talk, Just Kiss. Dat is die andere, gewoon een leuk liedje. I'm Too Sexy vind ik ook zo leuk van deze mannen.
1: Klassieker van Nederlandse bodem.
0: Ja, er wordt druk geappt met zal het bluff zijn? Nee, dit is niet goed, Connie. Daarom had ik al een hintje weggegeven dat de band tot 2012 in het Engels zong. Het is wel Raccoon. Ja, het is Raccoon inderdaad. Dat is de klassieker van Nederlandse bodem. Tot 2012 zong frontman Bart van der Weijden uitsluitend in het Engels. Love You More en No Mercy zijn er mooie voorbeelden van. En uiteindelijk werd de band gevraagd om een Nederlandstalig nummer te zingen voor de film. Dat was in 2012. De film, ik moet even kijken, want dat was Alles is Liefde, de opvolger daarvan. Alles is familie, ja. Dat ging even weg. Het gigantische succes van Oceaan die veranderde uiteindelijk de koers van de band permanent. Hoewel ze daarna nog jarenlang Engelstalige muziek bleven maken, opende het nummer de deur naar een volledig Nederlandstalig oeuvre. Het is een prachtig liedje. En zeker voor zanger Bart van der Weijden is het ook een heel erg een emotioneel liedje, want hij schreef het uiteindelijk voor zijn zus, waarvan hij hoorde dat ze ongeneeslijk ziek was. De klassieker van Nederlandse bodem in Wijn in de Middag. Raccoon. Oceaan.

Taylor Swift, Open Light, dat wordt een prachtige Raccoon. Veel mensen van genoten, getuigen de appjes met de duimpjes omhoog. Prachtig liedje, John. Mooie klassieker van Nederlandse bodem, Oceaan. Zometeen het laatste nieuws met Jasper. Maar eerst nog even terug naar een ver decennium. Ellen Foley, What's the Matter Baby, in Wijn in de Middag.

0: Alan Foley, What's the Matter, Baby? Ja, dat is een mooi bruggetje naar Jasper. What's the matter, Jasper?
1: Nou, er is een bijzondere discussie in Breda over een fiets. En in Vietnam zijn katten niet meer veilig.
2: Het nieuwe werkcentrum is er voor vragen over werk. Vragen die heel veel werkgevers hebben.
3: Maar waar vind ik nieuwe mensen?
2: Vragen over groei.
4: Hoe bied ik een leerwerkplek aan?
2: Of vragen waar je niet omheen kunt.
5: Hoe behoud ik mijn mensen?
2: Wat je werkvraag ook is, wij helpen je verder. Welkom bij het Werkcentrum. Vind jouw werkcentrum op werkcentrum.nl.
6: Je hebt je eigen manier van doen. Misschien draait bij jou de wasmachine elk weekend overuren omdat je bergen was van de voetbalclub wegdraait. Wat je manier ook is, houd betaalbaar. Met bijvoorbeeld een dynamisch energiecontract. Zo verbruik je stroom op de momenten dat de prijs het laagst is. Ontdek jouw manier op deltaenergie.nl.
7: Mijn papa verkoopt stoelen.
8: In Mil, Reuzel en Riethoven.
0: Het is 16:30, eens kijken hoe de drukte op de weg zich ontwikkelt. Helene Geest van de ANWB, die weet er alles van. Helene, goedemiddag.
9: Goedemiddag. Nou, het valt mee hoor. Op de A27 nu wel een flinke file van Breda naar Gorkum. Tussen knooppunt Hooipolder en Nieuwendijk is de vertraging een kwartier. De oorzaak van die file is een auto met pech. Daardoor is er ook een rijstrook dicht. En dat merk je ook op de A59 van knooppunt Zonzeel naar Den Bosch bij Hooipolder. Daar nu 5 minuten op onthoud.
0: Oké, okay, Helene, dankjewel weer.
10: Omroep Brabant.
0: Bewolkte middag is het hier en daar. Kan het zonnetje doorbreken. Dat wordt later in de middag op veel meer plaatsen het geval. Het loopt qua temperatuur op tot zo'n 25 graden vanmiddag. Vannacht helder en droog. En morgen droog, zonnig, zomers warm. Beter gezegd tropisch warm met temperaturen richting de 30 graden. Tijd voor het nieuws, Jasper Stads.
1: Goedemiddag. Het duurde 4 jaar, maar Mitchell uit Breda krijgt alsnog gelijk over zijn weggehaalde fiets. Dat schrijft de krant BN De Stem. Gemeentewerkers haalden de fiets van Mitchell weg omdat hij volgens hen ergens te lang stond op een plek waar dat niet mag. Onzin, zegt Mitchell, want volgens hem stond er een verkeersbord waardoor deze regel niet geldt voor de plek waar zijn fiets stond. Uiteindelijk duurde de discussie tot aan de hoogste rechter en die geeft de man gelijk. En dus moet de gemeente Breda Mitchell nu een schadevergoeding betalen. €30 voor het onterecht kapotgeknipte slot. Stijn Schaars dan, die blijft voorlopig coach van Jong PSV. De trainer heeft zijn contract verlengd tot de zomer van 2029. Schaars was eerder assistentcoach bij PSV als rechterhand van Peter Bos. Sinds vorige zomer is hij zelfstandig aan de slag bij het belofteteam. In België moet een man 27 jaar de cel in voor het inrijden op een menigte carnavalsvierders 4 jaar geleden. Hij filmde zijn rit en wilde naar eigen zeggen een leuke video maken. Volgens de rechter is hij schuldig aan 7 keer doodslag en 79 pogingen daartoe. Ook reed de man vaker roekeloos, zegt deze Vlaamse verslaggever.
11: Heeft de jury gezegd, dit was geen verkeersongeval, maar dit was doodslag. Falzone heeft bewust van zijn auto een wapen gemaakt, omdat hij herhaaldelijk zo vaak, zoveel te snel reed, dat ook filmde met zijn illegaal opgedreven auto.
1: De man die naast hem zat krijgt wel een straf, maar hoeft niet de cel in. De rechter neemt het hem kwalijk dat hij na de actie de slachtoffers niet hielp. Vietnam, daar is een grote groep dieven opgepakt die honderden katten heeft gestolen. Agenten vonden tientallen kooien met erin de dieren. Sommige waren zelfs al overleden. In Vietnam wordt kattenvlees door sommigen gegeten. Daar is steeds meer kritiek op, maar voor dieven kunnen ze er goede zaken mee doen. Zij stelen katten uit tuinen of nemen ze mee op straat. Inmiddels zijn zo'n 40 van de gevonden katten weer terug bij een baasje. De anderen worden voorlopig opgevangen op het politiebureau.
0: Jeetje. Het is wel raar. Maar het is ook hypocriet, hè? Want we eten natuurlijk gewoon een varken en een koe en sommigen eten een paard. Maar als je dan de huisdieren aankomt, is het wel lastig.
1: Ja, het gekke, ik heb het idee dat de konijn daar wellicht een uitzondering op is.
0: Ja, zo, ja.
1: Dat
0: ja.
1: wil met kerst natuurlijk nog wel eens op tafel gezet worden.
0: Ja, of een haas als je hem vangt. Dan.
1: Ja.
0: Dankjewel Jasper. Straks weer opnieuw

Chris Montreal, Just a Flirt in Wijn in de Middag. Zomaar eens even gaan kijken wat er straks allemaal te horen is in Afslag Zuid. Ons Ronnie is er al klaar voor. Dit is Volt Garden op Omroep Brabant, Lemon Tree.

0: En Amsterdam, alhoewel ik weer zeker weet dat hij Den Bosch gewoon de allerleukste vindt. Dus. Ronnie,
1: ja,
0: we zitten te kijken.
1: Ja, ik zit te kijken.
0: Zag je iets?
1: Wat zal hij kiezen?
0: Ja, wat zal hij kiezen? Nou, normaal laat ik jou iets horen.
1: Ja.
0: En nou moet ik eigenlijk een soort van let it all blow.
1: Oh ja, maar ga het zelf doen.
0: Ja, of flowers van. Nee, er is een technisch probleempje. Dus ik kan het je niet laten horen.
1: Nou, zing het dan maar, John.
0: Ja, nee, dat laat ik. Nee, dat wil ik mensen niet aandoen.
1: Okay,
0: ik gun jou ook heel veel luisteraars van.
1: Oké.
0: Ja.
1: Dus een van de twee moet ik kiezen dan. Wat zei je? De let it all blow.
0: Dance band. Ja.
1: Ja, stop.
0: Stop.
1: Nou, stop maar gewoon.
0: Ja, serieus?
1: Kan meteen. Ja, nee, echt. Ja, okay. Want die hoor je veel te weinig op de radio.
0: Dat is inderdaad zo.
1: Lekker Motown hit ook nog. Hoppakee.
0: Nee, we gaan. Ga je dadelijk allemaal doen?
1: Nou, zometeen mag je voor het onderzoekje even in je geheugen gaan graven. En voor de een is dat misschien een half uurtje geleden. En voor de andere 2 weken of langer. Onderwerp van het onderzoek hoor je zometeen. En natuurlijk kijken we met Sander van de Kapotte Kachels even terug op deze bijzondere dag in de rechtbank. Hè. Je zal toch maar tegenover grootheden
0: zo
1: staan. Als de dames en heren van ABBA, althans de advocaten daarvan.
0: Ja, ze waren er niet zelf. Hè?
1: Nee, ze waren er niet zelf. Jammer. Dat zou wel helemaal een stunt geweest zijn. Als ze even een handje kwamen geven en hadden gezegd van, nou ja, het is allemaal niet zo erg, joh. Doe gewoon lekker je ding.
0: Helemaal goed. Veel plezier zo meteen met Ronnie Afslag Zuid. Morgen is Koentje er weer. Ik spreek je vrijdagochtend voor het start van het Zero's weekend, hè? Vergeet dat niet.

0: Alles over Omroep Brabant. Check je via de website en app.
1: Oh, heerlijk hier, hè?
2: Ja, eindelijk even niks.
3: Het is echt nice.
4: Hola, le pongo dos cervezas.
5: Hola, señor. Sí, twee bier.
3: Voor mij?
1: Y un refresco, por favor. Ja, het is wel vakantie, maar ook hier gewoon een frisje.
4: Por favor.
3: Proost. Proost.
6: Op vakantie voelen regels soms wat losser. Maar sommige dingen blijven hetzelfde. Niks 18 betekent dat je ook op vakantie geen alcohol aanbiedt aan je kinderen onder de 18.
7: Bij Specsavers vinden we dat iedereen goed moet kunnen horen. Daarom hebben we ons eigen merk ontwikkeld, Advance. Die heb je al voor 0 euro eigen bijdrage voor één toestel en wordt volledig op maat op uw wensen afgestemd. Een soort Italiaans maatpak dus. Maar dan betaalbaar. En niet Italiaans. En voor je oren. Nou ja, u snapt het. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie. Oh, en wat ik nog vergeet te zeggen. Onze Advance is het best verkochte hoortoestelmerk van Nederland. En exclusief verkrijgbaar bij Specsavers. Dus maak een afspraak op specsavers.nl.
8: Luzak biedt het beste onderwijs en waardevolle ervaringen. Zo kunnen Luzak-leerlingen in het buitenland een taal leren, een periode high school doen of vrijwilligerswerk in Afrika. Zodat ze de wereld leren kennen en zichzelf. Zonder studievertraging. Kijk op luzak.nl/beyond. Luzak, zo goed kan onderwijs zijn.
9: Een verse maaltijd op tafel zonder zelf te koken? Dat is Maaltijd Thuis.
10: Hallo, daar ben ik weer met de lekkerste maaltijden.
9: Met aandacht bereid, met liefde gebracht. Bestel op maaltijdthuis.nl.

0: vierkante meter woonplezier. Wonen, zitten, slapen, koken, klussen, verlichting, vloeren en nog veel meer. Makkelijk bereikbaar en gratis parkeren. Kom woonshoppen in Os. Woonboulevardos.com.
1: Bij Kees-Mid Tuinmeubelen vind je alles om te tafelen, te loungen en volop te genieten van het buitenleven. Bezoek onze stores en maak jouw buitenruimte compleet.
0: Woonboulevard Os. Kom nu extra voordelig woonshoppen tegen hoge kortingen.
2: Dit is de radiozender waar Brabant leeft.
0: Luister op je radio, online of via de Omroep Brabant app.
3: Dit is Jeroen Tjepkema met het NOS Journaal. Een man die tientallen bankrekeningen opende op naam van anderen is veroordeeld tot 2,5 jaar cel. Een half jaar daarvan is voorwaardelijk. De man van 34 opende vorig jaar 47 rekeningen bij ABN AMRO. Hij deed dat door de foto op identiteitsbewijzen te vervangen door foto's van zichzelf. Hij gebruikte de rekeningen daarna om mensen via phishing over te halen om daar naartoe geld over te maken. De man moet naast de celstraf ook een schadevergoeding van bijna 13.000 euro aan ABN AMRO betalen. De Europese Commissie komt na een noodoproep van Artsen zonder Grenzen met meer geld voor de bestrijding van ebola. Vooral in de Democratische Republiek Congo verspreidt het dodelijke virus zich nog altijd snel. Brussel trekt bijna een half miljard euro uit. Het geld is vooral bestemd voor onderzoek naar vaccins en behandelingen. Het kabinet wil dat mensen niet meer voor een complete verrassing komen te staan als ze een rekening krijgen van de dierenarts. Sinds 1998 zijn de tarieven vrij en rekenen dierenartsen steeds hogere prijzen. Staatssecretaris Erkens wil daarom dat ze beter duidelijk maken welke zorg een ziek dier nodig heeft en wat het gaat kosten. Vanaf morgen kan het tropisch warm worden en daarom geldt vanaf dan het nationaal hitteplan van het RIVM. Hitte kan vooral bij ouderen, kinderen of mensen met een chronische aandoening leiden tot gezondheidsproblemen. Mantelzorgers en zorgpersoneel krijgen daarom het advies om kwetsbare mensen extra in de gaten te houden. Op het WK voetbal hebben Schotse fans in de stad Boston in meerdere cafés al het bier opgedronken. Café-eigenaren zeggen dat ze nog nooit zoiets hebben meegemaakt. De Schotten dronken dit weekend 4 keer meer bier dan Amerikaanse bezoekers rond de belangrijkste Amerikaanse feestdag op 4 juli. Het weer, plaatselijk nog een bui, in het zuiden af en toe zon. Het is een graad of 23, vanavond klaart het verderop en blijft het nog lang warm. Morgen meer zon en dan wordt het 25 tot 32 graden. Dit was het NOS Journaal.
4: Dankjewel. En dan is de verkeersinformatie Helene de Geest van de ANWB. Goedemiddag.
5: Goedemiddag. Ja, er staat al best veel file eigenlijk op de Brabantse wegen. Onder andere een hele lange file op de A2 van Utrecht naar Den Bosch tussen Culemborg en Waardenburg. De vertraging is een half uur, er is namelijk een ongeluk gebeurd. Op de A2 bij Eindhoven ook file tussen knooppunt Batadorp en knooppunt De Hoogte richting het zuiden. 10 minuten extra reistijd. Verder wat korte files en nog een wat langere file op de A73 van Nijmegen naar Maasbracht tussen Kuik en Boksmeer. Daar staan een kwartier in de file. En opvallend ook de file op de N69 Neerpelt Veldhoven bij Bergijk. Daar 10 minuten op onthoud.
4: Dankjewel. En sterkte als je in een van die vervelende files staat. Maar gelukkig is er Omroep Brabant Radio. En met tot 7 uur een nieuwe Afslag Zuid en een bak kei goede muziek voor het einde van je werkdag. Zometeen Bryan Adams samen met Melanie C.
6: Was je eindelijk het perfecte shirt?

0: potje. Open nu een rekening op Buut.com en krijg 25 euro startegoed. Buut, de bank die het een tikkie anders doet.
1: Even geen tijd om te koken? Kies Appetito. Met meer dan 120 vriesverse maaltijden. Lekker van smaak en geschikt voor diverse diëten. Thuis bezorgd door uw vaste bezorger. Probeer het zelf. Appetito. Appetito.
2: Hallo, u spreekt met de boekhouder, IT'er, klantenservice en de CEO.
3: Een eigen zaak betekent veel zaken aan je hoofd. Daarom heb je met Ziggo Zakelijk alle snelheid, wifi-backup en altijd persoonlijke support. Zo kun jij je focussen op de rest.
2: De marketingmanager? Ja, ben ik ook.
3: Altijd je zaak op orde met Ziggo Zakelijk.
1: Nu 4 maaltijden voor €19,95. Ga naar appetito.nl/proefpakket.
4: Wat het juiste hoortoestel voor je doet, je kunt jezelf blijven. En tijdelijk hoeven beide toestellen je niets te kosten. Want deze lente vergoedt Audica voor zorgtoestellen de kosten die de zorgverzekeraar niet vergoedt. Eigen risico en kosten oplaadbaar mogelijk van toepassing. Informatie en voorwaarden op audica.nl.
5: Bob, waarom zitten die mensen op onze zolder?
6: Die pakken het dak heel goed in, zodat jij het zomers minder warm en 's winters minder koud hebt.
5: Hoe dan?
6: Nou,

0: met isolatie. En dat bespaart ons elke maand weer wat geld.
1: Is jouw huis klaar voor de toekomst? Ontdek hoe je met kleine stappen je huis isoleert en direct bespaart op energiekosten. Kijk welke subsidies voor jou klaarstaan en hoe je vandaag al kunt beginnen op verbeterjehuis.nl.
2: Bij Pijnenburg Schoenen loop je de deur uit op perfect passende modieuze dames, heren of kinderschoenen. Wij meten uw voeten in lengte en breedte en leveren diverse wijdtematen.
3: Pijnenburg Schoenen, en je dag loopt goed.
2: Voor deskundig advies naar Pijnenburg Schoenen, Korvelseweg 6 in Tilburg. www.pijnenburgschoenen.nl.
4: Voordeeluitjes.nl. Toe aan een uitje in de natuur? Boek nu een hotel of vakantiepark in Wallonië en ga op avontuur in de Ardennen.
5: Voordeeluitjes.nl.
6: Wat hoor ik nu? Rijd je een Mitsubishi, maar kom je niet bij de dealer? Dan mis je iets. Want bij de officiële Mitsubishi-dealer profiteer je van 8 jaar garantie, zolang je daar het onderhoud laat doen. Bovendien krijg je ook nog eens levenslange pechhulp. Dat is makkelijk kiezen.
4: Boek nu de Ardennen al vanaf €47 per persoon.
3: Voordeeluitjes.nl.
6: Plan je onderhoud voor je Mitsubishi bij AutoStorm in Breda.
7: Omroep Brabant neemt je een weekend lang mee terug naar de Zero's.
8: Luister vanaf vrijdag.
7: Dit is Omroep Brabant. Met nu
8: Afslag Zuid. Ronnie Balk.
9: Oh joh, wat gezellig.
10: Hey.

0: Baby When You're Gone. We waren weer even terug in de 90s.
1: Welkom bij Afslag Zuid.
2: Het gezelligste einde van je dag.
1: Met Ronnie Balk.
0: Ik had er meer van verwacht, Marjolein.
3: Van wat?
0: Van het weer.
3: Oh.
0: Ja, nee, ja, hier is het een beetje bewolkt nog. Ik weet niet hoe het bij jou thuis is. Misschien is het daar wat zonniger. Maar
3: ik hoop het voor je.
0: Het is in ieder geval wel lekker qua temperatuur. Ja. Maar het is een beetje bewolkt gewoon. Ik had een beetje wat vrolijkheid qua zonnestralen.
3: Ja, nou misschien vanaf morgen. Het wordt langzaamaan beter,
0: ja,
3: toch?
0: Ik zat even op mijn weer-app te kijken. En vanavond om 9 uur, als het voetbal begint. Nee, dan vanavond tenminste in de regio waar wij nu zitten. In Zuidoost-Brabant, daar gaat de zon schijnen. En op andere plekken hopelijk misschien wel wat eerder. Dat zou ook zo
3: en morgen kunnen. Dan? Krijgen we dan wel echt zon?
0: Morgen hebben we... Ja, ik vind dat zo verwarrend. Er staat er regen op mijn app ook. Maar dat is dan maar gewoon een buitje. Maar er zit er gewoon ook wel echt serieus zonnige periode bij. En dat is ook niet voor niks. Want vandaag was namelijk de dag dat bekend werd dat vanaf morgen het nationaal hitteplan in heel Nederland van kracht is. En dat heeft natuurlijk alles te maken met de warmte die eraan zit te komen. Want de temperatuur die loopt de komende dagen op tot boven de 30 graden. Lokaal kunnen we zelfs de 34, 35 graden aantikken. En dat zou zomaar vrijdag kunnen gebeuren, zie ik op die app. En vooral ouderen, jongeren, kinderen en mensen met een chronische aandoening zijn natuurlijk kwetsbaar. RIVM adviseert voldoende te drinken. Dat is heel belangrijk. De woning koel te houden en drukte in de heetste uren te vermijden. Nou, eigenlijk op zich allemaal gewoon heel logisch. Maar je moet het wel doen natuurlijk.
3: Ja, je moet het doen.
0: En vooral, wat is het? 1,5-2 liter per dag, geloof ik.
3: 2 liter wel, hoor.
0: 2 liter.
3: Ja.
0: Even tanken. En de dag ook waarop we aftellen naar het Zero's Weekend. Nog 2 nachtjes slapen en dan zijn we helemaal terug in het decennium. En ben je gewoon weer in 1 keer zo, hoppakee, 20 jaar jong.
3: Dat is lekker. Ik vind het heel leuk. Nu kan ik eindelijk je zeggen, dat was mijn tijd.
0: Dat was jouw tijd. Is dat ook zo? Want hoe oud was jij toen de Zero's begonnen?
3: En toen was ik nog klein, 4 of zo.
0: Ja.
3: Maar gedurende die 10 jaar...
0: Ja, je hebt ze wel in ieder geval langzaamaan bewust meegemaakt.
3: Ik heb ze eindelijk een keer bewust, kan ik een keer zeggen. Ja,
0: nou, dan wordt het een feestje voor jou dit weekend. Vanaf vrijdagochtend 6 uur starten we in Kijk Hoe Je Morgen. Gaan door tot zondagavond 6 uur. Met ook een paar leuke extra's. We hebben een Zero's Stapshow. Die wordt gedaan door Maarten en Mark op vrijdagavond. Op zaterdagmiddag is er van 4 tot 6 een albumshow. En op zondagmiddag de allerbeste nummer 1 hits uit de Zero's. Dus geniet er gewoon. Ook uiteraard het nieuws uit die tijd. We hebben hier en daar nog een leuk belletje met mensen die in die tijd iets deden of bekend werden in die tijd. En vooral de muziek natuurlijk het allerbelangrijkste. En over muziek gesproken, zou AI er wat van gebakken hebben vandaag? Wat zegt jouw gevoel?
3: Ik denk van niet eigenlijk.
0: Ik heb dat gevoel sowieso. Als ik naar buiten kijk, denk ik, het wordt niks.
3: Ja, nee, ik weet het niet. Maar...
0: Laten we het gaan beluisteren. AI, natuurlijk onze muziekgenerator, laten we elke dag een liedje maken met dezelfde input. Elke dag dezelfde tekst, maar de output is elke dag weer verrassend. Nou, is het iets geworden?
3: Oh, gai!
0: Oh, wow. Wat zegt hij nou? Oh, gai? Oh, jij?

0: Are you ready?
1: Let's go!
2: Woo!
3: Nou, hij heeft er zin in.
2: Zo!
3: Het gaat ook maar door en hij stopt. Oh ja, hij stopt nog. Ik zie jou blij worden in ieder geval.
2: Nou, de eerste 5 seconden mogen eraf, maar daarna voel ik hem wel hoor. Ja,
3: ja,
2: lekker.
3: Ja, ik niet zo eigenlijk.
2: Nou, dan gaat hij de prullenbak in.
3: Dan legt hem maar op.

0: voor nu maar wat harder.
1: En maak het extra gezellig bij jou op je werk.
0: Voor je het weet, is de werkdag voorbij.
2: Het gevoel van hier. Omroep Brabant. Het gevoel van hier.
0: Het gevoel van hier.

0: begin volgende maand komt ze met een nieuw album, deze dame, Madonna. En voorlopig doen we nog even met die oude leuke hits uit onder meer de jaren 80. Dat was Papa Don't Preach. We gaan het hebben over iets wat sommige mensen misschien enorm fijn vinden. Lekker struinen door de winkelstraten, kopje koffie in de stad en dan uiteindelijk met volle tassen naar huis. Dat klinkt voor heel veel mensen toch als een heerlijke dagje shoppen. Ga jij daar lekker op, Marjolein, of niet?
1: Nee, hekel aan winkelen.
0: Oké. Okay. Ja. Oh, sorry. Sorry dat ik het gevoelig
1: vind.
0: Ja,
1: sorry. Ik voel direct de irritatie opkomen. Nee, winkelen is gewoon niet voor mij.
0: Nee, ik heb dat ook. Dat kopje koffie op het terras, dat vind ik wel prima.
1: Dat teken ik altijd voor.
0: Maar toch blijkt dat de online verkoop de afgelopen 3 jaar sneller is gegroeid dan de omzet van de fysieke winkels. Dat is natuurlijk iets wat we al langere tijd zien. Het is ook hartstikke handig om online te bestellen. Maar daarmee nemen dus de fysieke, tenminste de aankopen in de fysieke winkels, nemen af. Kun jij je nog herinneren, Marjolein? Klinkt als heel ver. Kun jij je nog herinneren wat de allerlaatste aankoop was die jij deed in een fysieke winkel?
1: Nou,
0: geen boodschappen. Geen boodschappen.
1: Oké, geen boodschappen.
0: Nou,
1: het eerlijke antwoord is nee, maar ik kon me natuurlijk even voorbereiden op deze vraag. Toen moest echt nadenken, want het is dus voor mij echt even geleden.
0: Ja.
1: Dit armbandje wat ik nu om heb, om mijn arm, die heb ik als laatst in een fysieke winkel gehaald. Dat was op vakantie, 2 weken geleden.
0: Maar die kostte bij AliExpress veel minder, hè?
1: Ja, maar nu is hij leuker.
0: Dan had je hem online kunnen bestellen. Had je hem voor 50 cent gehad. Ik snap het. Dus, maar je moest er wel even over nadenken.
1: Want het is dus voor mij inderdaad, ik snap die cijfers wel, even geleden.
0: Ja, voor mij was het denk ik vorige week of zo dat ik een winkel inliep. Toevallig omdat ik in het winkelcentrum wat broodjes wilde halen bij de bakker. En ik denk, ik moet even kijken voor spijkerbroek nog. Zomerspijkerbroek. Dus een zomerspijkerbroek, terwijl je die natuurlijk ook hartstikke makkelijk online kunt bestellen.
1: Ja.
0: Maar ik ben ook niet meer zo van, of je moet echt specifieke dingetjes nodig hebben of zo. Dat je erop uitgaat en denkt, ik heb nu, weet ik veel, een bouwzeil nodig. Noem maar iets.
1: Oh zo, ja, precies. Ja.
0: Maar niet dat ik denk van, ik ga lekker shoppen of zo.
1: Ik heb dat ook niet hoor.
0: Nee, en vandaar dat waarschijnlijk natuurlijk dat ook allemaal terugloopt. Misschien wel leuk voor een klein onderzoekje. Het lijkt ons gewoon even grappig om eens te horen waar jij dus nog blijkbaar voor naar een fysieke winkel gaat. Wat is het allerlaatste dat jij in een fysieke winkel hebt gekocht? En dan nogmaals, geen boodschappen.
1: Nee,
0: dat mag je niet doen, want dat doen we natuurlijk allemaal wel. Maar gewoon iets anders. Hè. Wat is het allerlaatste artikel dat jij in een fysieke winkel hebt gekocht? Weet je dat nog? Nou, deel het dan even met ons. Vind ik heel erg grappig om te zien waar je dan uiteindelijk toch nog voor naar de winkel gaat. 06-573-28203. Het laatste dat je hebt gekocht in een fysieke winkel. Wat is dat? Even appen, straks een overzichtje.

0: Lekker terug naar de 70s met Wild Jerry en Play That Funky Music. We gaan richting het nieuws van 4:30. Dat krijg je zo meteen van Jasper. Wat zit erin, Jasper?
1: Een stuk giftige grond in Eindhoven is schoongemaakt. En dieren met een voorspellende gave in de Beekse Bergen.
2: Met 2,5 miljoen Brabanders begint zorg niet bij de zorg, maar bij jou. Jij kunt helpen bij de zorg voor ouderen. Bij de zorg voor je ouders, de buren of die ene man verderop in de straat. Benieuwd naar wat jij kan doen? Ga dan naar mijzo.nl/eigenrol. Mijzo. Samen ontzorgen we de zorg.
3: Ramenfabriek op het Hoog. Voor kozijnen en accessoires op het hoogste niveau. Kom langs in Moergestel of ontvang direct een online kozijnofferte via ramenfabriek.nl.
4: Op zoek naar een tandarts? Welkom bij City Mondzorg. De moderne tandartsenpraktijk in Hartje Veldhoven. Van routinecontroles tot complexe behandelingen en meer. Schrijf u nu in op citymondzorg.nl.
5: Mechanica die ertoe doet. Bij DKH werk je met CNC-machines en kobots. DKH is onderdeel van Andratech Groep. Werken bij dkhude.nl.
4: Bij City Mondzorg helpen wij u aan de beste oplossingen voor uw kunst- of klikgebit.
0: Het is bijna 4:50. Tijd voor wat verkeersinformatie. Helene de Geest van de ANWB. Waar staan de files?
6: Nou, onder andere op de A2. Daar staat in ieder geval de langste file. Op de A2 van Utrecht naar Den Bosch is dat. Tussen Culemborg en Zaltbommel. Je hebt daar ruim 20 minuten vertraging door een ongeluk. Alle rijstroken zijn inmiddels wel weer vrij. Verder wat meer vertraging al op de A73. Nijmegen-Maasbracht tussen Kuik en Boksmeer. Het asfalt is er daar slecht aan toe. Er is een rijstrook dicht en dat kost je 20 minuten. En op de N69 neerpelt Veldhoven in beide richtingen bij de Belgische grens ook een kwartier extra reistijd.
0: Omroep Brabant. Wolken en zon die wisselen elkaar af. Vandaag is zo'n 24 graden op veel plekken. Vanavond klaart het op en vannacht blijft het helder. Dan zakt de temperatuur naar een graad of 16. Morgen wordt zonnig en zomers warm met een temperatuur die uitkomt ergens tussen de 28 en 30 graden. Het nieuws krijg je van Jasper Stads.
1: Goedemiddag. Een stuk vergiftigde grond langs de N2 in Eindhoven is schoongemaakt. Op dat terrein wil ASML graag bouwen. Maar 2 jaar geleden werd het terrein door lekkende mestzakken vervuild. Het kostte de gemeente ruim 1 miljoen euro om de boel schoon te maken. En er loopt nog een rechtszaak om te kijken wie er moet opdraaien voor deze kosten. Er mogen voorlopig gewoon vliegtuigen vertrekken en landen vanaf Eindhoven Airport. Eerder besloot de rechter dat het vliegveld een natuurvergunning nodig heeft vanwege strenge stikstofregels. Maar de minister die erover gaat zegt nu dat ze met nieuwe regels komt en dat Eindhoven Airport daarmee voorlopig gewoon kan doordraaien. De rechter in Utrecht luisterde vanochtend kritisch naar carnavalshit Dikke Pants van de Kapotte Kachels en het originele Take a Chance van ABBA. De carnavalsversie staat al een tijd niet meer op Spotify nadat ABBA het nummer liet verwijderen. En dat besluit vochten de Kapotte Kachels vanochtend aan, vertelt verslaggever Cor Bauma.
7: De Kapotte Kachels vinden dat een parodie moet kunnen op de melodie van ABBA. Maar de leden van ABBA zeggen echter: wij willen onze muziek zo laten als we het bedoeld hebben en niet met een andere tekst. En wie er nou gelijk krijgt in deze zaak is toch erg onduidelijk.
1: Ja, de rechter gaat er lang over nadenken en doet pas op 29 juli uitspraak. NAVO-baas Mark Rutte is blij met de deal tussen Iran en Amerika. Het akkoord dat de twee landen zouden sluiten is uitgelekt. En daarin staat dat de belangrijke vaarroute, de Straat van Hormuz, per direct opengaat. En Iran belooft geen kernwapens te maken. En vooral dat laatste noemt Rutte goed nieuws.
8: De US action to prevent the threat of a nuclear armed Iran and degrade its ballistic missile capability improves security for us all.
1: Dat Iran geen kernwapens maakt is voor de hele wereld goed nieuws, zegt Rutte. Het gebeurt eigenlijk elk groot voetbaltoernooi wel. Een dier dat de uitslag van de wedstrijden voorspelt. We hadden al eens Octopus Paul, maar ook katten, konijnen, koeien, allemaal voorspelden ze al eens de uitslag.
0: Rabodinio hadden we ook nog, hè? Een paar jaar geleden natuurlijk, hè?
9: Tuurlijk, onze eigen, hè?
0: Ja, onze eigen. Ja, precies, die.
1: Nou, ook bij de Beekse Bergen lopen er dieren met een voorspellende gave rond. Daar gaven ze vanochtend een van de giraffen de belangrijke taak.
0: Ja?
1: Voor de kooi stonden 2 vlaggen, die van Nederland en die van Zweden. In no time werd de vlag van Zweden omgeduwd, terwijl er aan de Nederlandse vlag vriendelijk werd geknabbeld.
0: Kijk, goed opgevoed.
9: En terecht. Ja.
1: En dus is het volgens de Beekse Bergen duidelijk: Nederland wint ruim van Zweden zaterdag. Ze dagen in de comments ook nog even meteen verschillende Zweedse dierentuinen uit om ook een voorspelling te doen.
0: Ja, ik hou wel van dit soort dingen. Ik vind het altijd wel gewoon heerlijk.
9: Ik ook, vind het grappig.
0: En uiteindelijk komt het vaak ook nog uit.
9: Ja, dat zou heel goed zijn.
0: Eigenlijk hadden we gewoon naar die giraffen moeten luisteren voor het invullen van onze Poel natuurlijk.
9: Voor de Scorito.
0: Ja, precies. Ja. Hadden we misschien wel staan.
9: Hoe grappig zou het zijn als echt een Zweeds dierentuin hierop gaat reageren?
0: Ja, ja,
9: dat zou
0: precies.
9: Fantastisch
10: dat
9: vinden.
10: Dat zou heel leuk.
0: Ik zou me ook niet verbazen als het gaat gebeuren. Nee. Want mensen, dit is gewoon grappig.
9: Ja, je word je gewoon blij van.
0: Precies, vind ik ook. Jasper, dankjewel. En tot over een uurtje weer voor een update. Kleine onderzoekje zijn we mee bezig, want wij halen de wijsheid niet uit een boek.
9: Wij doen ons eigen onderzoek.
0: En de vraag van vandaag is, wat is het laatste dat jij in een fysieke winkel hebt gekocht? En dan hebben we het dus niet over boodschappen, die tellen niet mee. Wat is het laatste dat jij in een fysieke winkel hebt gekocht? Weet je dat nog? Deel dat dan even met ons. Zometeen een klein overzichtje. We zijn zeer nieuwsgierig, want tegenwoordig shopt iedereen natuurlijk online. Hè? Maar het gaat dus om een aankoop in een fysieke winkel.

0: Jij weet heel veel, Marjolein, hè?
1: Ik weet een boel.
0: Wat is nou datgene in dit liedje dat je pakt?
1: Ik weet het niet.
0: Nee, ik ook niet. Ik kan het ook niet beschrijven.
1: Maar er is wel iets.
0: Er zit een soort vibe in.
1: Ja.
0: Er zit een,
1: het zweept je mee.
0: Fijne stemgeluid.
1: Het heeft
0: in.
1: Ook iets liefs.
0: Ja.
1: Als een soort deken om je heen.
0: Ja,
1: ik kan
0: het ook niet beschrijven.
1: Nee, ik weet het niet.
0: Olivia Dean op de radio. So easy to fall in love hier in Afslag Zuid. Wat blijkt uit onderzoek? En dat is eigenlijk een onderzoek natuurlijk dat jaarlijks zich herhaalt. En het wordt steeds duidelijker. We kopen gewoon steeds meer online. Hè. De fysieke winkels, daar wordt er steeds minder verkocht. Draaien ook minder omzet. Nou, is weer gebleken dat de afgelopen 3 jaar de omzet van online winkels veel harder is gestegen dan die van fysieke winkels. En wij dachten, het is misschien wel leuk om even een klein onderzoekje te doen. Want uiteindelijk denk ik dat de meeste mensen toch nog wel eens bij een fysieke winkel komen. Ondanks dat ze misschien heel veel online bestellen. En ik denk dat je ook mensen hebt die denken, online, dat doe ik niet aan. Ik ga sowieso naar een fysieke winkel. Maar wat is nou het laatste dat jij hebt gekocht in een fysieke winkel? En we zeiden al, geen boodschappen, want dat doen we natuurlijk allemaal. Je had een mooi kettingje, had je vorige week of 2 weken.
1: Een armbandje.
0: Ja. Voor mij was het een spijkerbroek, denk een week of 2 of zo geleden. En wat kopen de Afslag Zuid-luisteraars in een fysieke winkel of hebben ze onlangs gekocht?
1: Nou, ik heb vooral gelachen, want de meest willekeurige dingen komen binnen. Connie die zegt BH's en Corine die voegt daaraan toe ondergoed bij de HEMA. Net nog gehaald.
0: Nou, die is echt gewoon vers terug, zal ik maar zeggen.
1: Ja, precies. Ja. Lekker. Patrick die zegt oranje vlaggetjes voor de straatversiering. Ronald, een tattoo. Ja, die kan je gelukkig niet bestellen.
0: Nee, inderdaad, dat is wel handig om dat iemand te laten doen die daar ook verstand van heeft.
1: Precies, dat wel goed gebeurt. Ja. Margriet die zegt vorige week nog een dameskobertje. Ik winkel eigenlijk nooit, want ik wil het lekker kunnen passen.
0: Ja, snap ik ook wel.
1: Heino die zegt vandaag nog een laptop. Oh. Dat is altijd leuk. Dan kom je echt met iets thuis waar je blij mee bent.
0: Ja, is ook zo, maar die kun je ook online bestellen natuurlijk. Maar ik snap ook wel dat je dat in een winkel doet. Zeker als je wat tekst en uitleg wil van iemand die er verstand van heeft.
1: Ja, precies. Dat je even kan vragen, dit is wat ik ermee doe. Welke moet ik dan hebben?
0: En misschien ook wel gewoon alvast wat dingen voor je installeert. Weet je wel, dat hij gewoon ready is
1: dat
0: als
1: je gewoon direct aan kan.
0: Heerlijk, ja,
1: dat is top inderdaad. Mart die zegt gisteren 2 flessen Eau de Toilette. Ik wil graag passen, ruiken of voelen wat ik koop.
0: Mm.
1: Luke die zegt een heerlijk huispak. Uit de winkel hier in Maaskantje 200 meter lopen.
0: Lekker huispak die vanavond beentje omhoog en voetbal kijken.
1: Lekker hoor. Peter die zegt een gummiringetje voor een kraan. Dat is iets van een bouwmarkt.
0: Ja, dat is gewoon
1: zo'n ding. Iets om het strak te houden,
0: zo'n rubber,
1: toch?
0: Zo'n rubber
1: ja,
0: ding.
1: Ja, de rubber. Dat zag ik. Ja, dankjewel. Dorendo die zegt een pasjeshouder. Nou, dat had ik ook nooit aan gedacht. Jan die zegt, laatst gekocht zijn planten. Leuk. Sjanne die heeft laatst breigaren, knoopjes en ook kleren gekocht. Ze zegt, alles zoek hier in het dorp. Dat is veel handiger dan dat ik op een pakketje moet wachten. Lekker op mijn fietsje erheen.
0: Dat is ook nog eens gezond ook nog, toch?
1: Precies. Lisbeth die zei vanmorgen nog naar de hobbywinkel geweest om papier en karton te kopen. Ik ben namelijk bezig met een scrapbook-project.
0: Wat is dat?
1: Ja, dat is eigenlijk een soort fotoboek. Alleen dan knip je alles uit en dan maak je er leuke versiersels omheen.
0: Gewoon,
1: je kleedt alles aan,
0: zeg
1: maar.
0: Tierenlantijn om de foto's heen.
1: Ja, en zoiets, leuk. Inderdaad. Ja, Corrie die zegt gisteren, een partytent.
0: Ja.
1: Misschien wel voor het WK dit weekend.
0: Dat zou zo
1: maar
0: kunnen, ja.
1: Adriaan heeft kippenvoer gehaald. Marlies een fles Oezo en een fles Jonge Jenever.
0: Zo, Marlies,
1: kijk,
0: proost.
1: Dat zijn ook belangrijke dingen. Angeline die zegt, pas geleden 2 zilveren ringen gekocht. Ja, ik hou er ook niet van om dat soort dingen te bestellen.
0: Nee, zou ik ook niet doen.
1: Nee, snap ik ook. Ad die zegt, 10 minuten geleden, bij de Aldi, een mini-ventilator.
0: Oh, die dacht, het wordt warm. Ik moet er als de kippen bij zijn, want morgen zijn ze uitverkocht.
1: Precies. Laura, een oesterhandschoen. Nou, dat bedenk je toch ook niet? Ik zei ook, dat hoor je ook niet elke dag.
0: Nee, ik wist niet eens dat ze bestonden.
1: Ja,
0: maar
1: dan ga je dan die doen, ja, om je oester te snijden.
0: Ja, dat snap ik. Ja. Oké. Okay.
1: En Esther nog, die zegt, fysiek heb ik in Spanje als laatst souvenirs voor de kinderen gekocht.
0: Kijk, leuk. Dus er wordt wel degelijk nog lekker geshopt.
1: Ja hoor, gelukkig wel.
0: Maar het mag meer als het gaat om de fysieke winkels. Want ja, die blijven uiteindelijk toch wel achter natuurlijk bij de online winkels. Wat allemaal keihendig is en wat ook wel begrijpelijk is. Maar het is uiteindelijk ook wel leuk en soms gewoon heel fijn om een winkel binnen te lopen. En daar je aankoop te doen. Nou, dankjewel allemaal voor jullie input. Wij zijn weer een stukje wijzer. Ik ga zo direct bellen met een bedrijf in onze provincie. Voor een lekker liedje aan het einde van de werkdag. Welk liedje? Ik heb geen idee. Dat hoor ik zo meteen. En waar gaat het telefoontje naartoe? Nou, ik ga zo direct bellen richting Goorlen. Doe ik na Michael McDonald.

0: Zeker krijgen. Sterker nog, het wordt tropisch warm de komende dagen in onze provincie. Vrijdag kunnen we pieken. 35 graden kan het lokaal worden, ongekend. We gaan naar Gorle, dat zei ik net al. Een bedrijf gevonden dat ik even ga bellen daar. Die zitten aan de Hovel nummer 44.
1: Voor een lekker muzikaal energy shot.
0: Ja, en dat bedrijf dat heet Bubbles en Bo. En we even kijken of dat ze zin hebben dan een leuk liedje voor de laatste loodjes van de werkdag. Daar zo gewoon maar eens even bellen. Dan hoop ik daar een antwoord op te krijgen op die vraag.
2: Bubbles en Bo, goedemiddag. Met Suzanne spreekt
0: u. Dag Suzanne, met Ronnie van Omroep Brabant Radio.
2: Hallo.
0: Hoi, ik wil jou nog heel veel succes wensen met de rest van de werkdag.
2: Dankjewel.
0: Namens ons en de rest van Brabant. Ik hoop dat het tot nu toe een leuke dag is.
2: Ja, het helemaal goed komen. Het is hartstikke gezellig hier.
0: Ah, dan komt de rest van de dag ook wel goed, toch of niet?
2: Zeker weten.
0: Hey, heb je de radio aanstaan?
2: Nee.
0: Dat zou ik wel doen. Want als je Omroep Brabant Radio aanzet, is het namelijk keigezellig werken. En ik wil eigenlijk ook gewoon nog een leuk liedje voor jou draaien. Zodat je nog een beetje energie krijgt voor de rest van de werkdag. Maar ja, stunt natuurlijk als ik dat doe en je hoort hem niet.
2: Dat snap ik. Dan ga ik mijn collega's even aankijken of zij een leuk nummer weet.
0: Ja, roep eens even iets.
3: Leuk nummer.
0: Ja, man.
3: Wat
0: willen ze
3: draaien? Ik ben overdonderd.
0: Overdonderd, zo.
3: De Engelbewaarder. De Engelbewaarder is goed,
4: nou, we doen de Engelbewaarder.
0: Jullie doen de Engelbewaarder, hoor ik.
3: Ja,
0: gaan we de Engelbewaarder doen. Zet hem lekker op Omroep Brabant Radio. Dat is namelijk hartstikke gezellig werken. En dan ga ik de Engelbewaarder lekker voor jullie draaien daar in Gorle.
3: Ja.
0: Houden we!
1: De laatste loodjes van je werkdag. Dit muzikale energy shot is voor jou.

en de Engelbewaarder als muzikaal energy shot voor de laatste loodjes van de werkdag. Morgen dan bellen we weer random een ander bedrijf in onze provincie. Nog eentje richting 5 en dat is er een uit de 60s van de Beatles.

0: alles over Omroep Brabant. Check je via de website en app.
1: Bij Specsavers vinden we dat iedereen goed moet kunnen horen. Daarom hebben we ons eigen merk ontwikkeld. Advance. Die heb je al voor 0 euro eigen bijdrage voor één toestel en wordt volledig op maat op uw wensen afgestemd. Een soort Italiaans maatpak dus. Maar dan betaalbaar. En niet Italiaans. En voor je oren. Nou ja, u snapt het. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie. Oh, en wat ik nog vergeet te zeggen. Onze Advance is het best verkochte hoortoestelmerk van Nederland. En exclusief verkrijgbaar bij Specsavers. Dus maak een afspraak op specsavers.nl.
2: Hé, het licht doet het niet.
3: Ik heb geen bereik.
4: Hebben we nog wel water?
5: Opeens zitten we zonder stroom, water of internet. Misschien wel dagenlang. Het is niet de vraag of, maar wanneer dit gebeurt. In zo'n noodsituatie zijn we de eerste 72 uur op onszelf aangewezen. Een goede voorbereiding maakt dan een groot verschil en geeft rust. Hoe goed ben jij voorbereid? Kijk op denkvooruit.nl.
6: Gisteren belde ze me op. Niet om hulp te vragen, niet omdat ze eenzaam was, maar gewoon om bij te kletsen. Nu ze bij Bloesem woont, heeft ze mensen om zich heen en zorg dichtbij. Bloesem. Meer dan thuis. Kijk op bloesem.nl.
7: Evaluatie gezondheidsclaim is lopende. Vitepro. Met Boswellia serrata ter ondersteuning van soepele gewrichten. Bestel nu op vitepro.nl.
8: Reuma Nederland bestaat 100 jaar. Een feestelijk moment. Met een schaduwkant. De pijnlijke realiteit is dat 2,5 miljoen mensen dagelijks moeten leven met reuma en artrose. Daarom roepen we heel Nederland op om hun leven te verlichten. Doe mee, zodat we reuma straks echt kunnen genezen. Kijk op reumanederland.nl wat jij kunt doen.
9: Onze nieuwe keuken is dé ontmoetingsplek voor de hele familie. Ideeën waren er volop. Op mhkkeukenexpert.nl. En vervolgens heeft MHK Keukenexpert uit Raamsdonksveer alles tot in de puntjes gerealiseerd. Gaaf, hè?
10: MHK Keukenexpert ontwerpt en realiseert de keuken van je dromen.
11: Weet je waar ik papa mee ga verrassen op Vaderdag? Met een cadeau van Rousseau.
12: Verwen je vader met zijn lievelingspindarotjes. Een wensplaat, een chocoladestropdas of de lekkerste chocolaatjes van Rousseau. Ja, maak van Vaderdag iets bijzonders.
13: Met Rousseau chocolade.
12: Ga naar een van de Rousseau-winkels in heel Limburg en Brabant of kijk op rousseau.nl.
14: Je hebt je eigen manier van doen. Misschien ben je wel helemaal into sauna-meditatie. En zit je elke avond in je thuissauna. Wat je manier ook is, hou je energiekosten voorspelbaar. Met een vast contract. Zo weet je 3 jaar lang precies waar je aan toe bent. Ontdek jouw manier op deltaenergie.nl.
15: Op zoek naar de perfecte badkamer? En volop keuze? En de mooiste merken? En uitsluitend de beste materialen? En vanzelfsprekend de beste installateurs? Kom naar Bad & Body. Maak een afspraak op badandbody.nl. En het genieten kan beginnen. Dat is de N van Bad & Body. Ga naar CNG Tegels en Sanitair in Bladel.
0: De zender voor meer dan 2,5 miljoen Brabanders.
16: Luister op je radio, online of via de

0: Nederland hebben een mail gekregen waarin staat dat ze moeten betalen voor hun WK-pool. Volgens het bedrijf doen ze zich voor als particulieren, maar hebben ze eigenlijk een zakelijke voetbalpool waar ze een betaald pakket voor moeten aanschaffen. Als ze niet betalen, dan wordt hun WK-pool verwijderd. De Hubertustunnel in Den Haag blijft nog langer dicht. Een jaar geleden begonnen er onderhoudswerkzaamheden die al in april klaar hadden moeten zijn. De tunnel is een belangrijke verbinding tussen Scheveningen en de noordelijke rand van Den Haag. Verkeer wordt omgeleid en dat leidt nu al tot veel vertraging. Omdat de datum in april niet werd gehaald, kreeg de aannemer al een boete. De nieuwe openingsdatum zou in juli zijn, maar ook dan is het nog niet klaar. En de tunnel gaat nu naar verwachting half september open. De Engelse scheidsrechter Michael Oliver fluit de volgende wedstrijd van het Nederlands elftal, zaterdag tegen Zweden. De 41-jarige arbiter zou eerder de wedstrijd tussen Ivoorkust en Ecuador fluiten, maar raakte geblesseerd. Oliver floot de afgelopen jaren 2 maal een wedstrijd van Oranje. Een WK-kwalificatieduel in Turkije in 2021, toen Nederland met 4-2 verloor. En in 2023 floot Oliver een EK-kwalificatieduel met Griekenland, dat Oranje met 3-0 won. Oranje speelt zaterdagavond in Houston om 7 uur Nederlandse tijd. Het weer, plaatselijk nog een bui, in het zuiden af en toe zon. Het is een graad of 23. Vanavond klaart het verder op en dan blijft het nog lang warm. Morgen meer zon en dan wordt het 25 tot 32 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Ja, warm, hè.
2: 32 graden, jongens. Gewoon lekker in ons prachtige Brabant. We gaan naar Helene, de geest van de ANWB, want is druk op de weg in Brabant, Helene?
3: Ja, het is behoorlijk druk op de weg. 130 kilometer file, dus dat is zeker voor een woensdagmiddag is dat behoorlijk. Een lange file onder andere nu op de A2 van Eindhoven naar Utrecht tussen Sint-Michielsgestel en knooppunt Empel. De vertraging is daar een half uur, de linkerrijstrook is dicht. De andere kant op de A2 van Utrecht naar Den Bosch veroorzaakt een nasleep van eerder ongeluk. Bij Zaltbommel ook nog 25 minuten vertraging. Op de A67 Eindhoven-Belgische grens staat bij Valkenswaard nu een auto in brand. De oprit is daar dicht. Vanaf knooppunt de Hoogte is de vertraging 5 minuten, maar die zal snel toenemen. Op de A73 Nijmegen-Maasbracht tussen Malden en Boksmeer een half uur vertraging door slecht asfalt. En op de N69 Neerpelt-Veldhoven door werkzaamheden bij Bergeijk ook een half uur vertraging.
2: Dankjewel. Ja, balen als je in de file staat. Maar hey, hij staat op de goede zender, hè? Omroep Brabant Radio. Tot 7 uur is dit afslag uit. Met zometeen een knaller. Echt een fantastisch mooie classic uit de jaren 80. Is er eentje van Marillion. Die hoor je binnen enkele ogenblikken hier op de radio.
4: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
5: Even tijd voor jezelf. Lekker zitten op een comfortabele stoel of bank. Bij Prominent draait het om perfect zitcomfort, zodat jij optimaal kan genieten. Ontdek maatwerk en persoonlijke aandacht bij een Prominent winkel bij jou in de buurt. Prominent, het draait om jou.
6: De komende weken is het Hebbes bij Ben. 30 gig en 200 minuten voor maar 9 euro per maand. Of combineer deze bundel met bijvoorbeeld de Samsung Galaxy A57. Hebben. Kijk op ben.nl.
7: Ja, Dirk is door Supermarkt Kompas voor de 5e keer op rij uitgeroepen tot beste supermarkt van Nederland. Daar zijn we heel erg trots op. Een enorme dankjewel aan onze collega's en klanten. Want samen maken we Dirk de beste.
8: Wat het juiste hoortoestel voor je doet, je kunt jezelf blijven. En tijdelijk hoeven beide toestellen je niets te kosten. Want deze lente vergoedt Audica voor zorgtoestellen de kosten die de zorgverzekeraar niet vergoedt. Eigen risico en kosten oplaadbaar mogelijk van toepassing. Informatie en voorwaarden op audica.nl.
7: Nu bij Dirk, Gourmet Gold, 49 cent. Hoor je goed, 49 cent.
9: Hé, het licht doet het niet.
10: Ik heb geen bereik.
11: Hebben we nog wel water?
12: Opeens zitten we zonder stroom, water of internet. Misschien wel dagenlang. Het is niet de vraag of, maar wanneer dit gebeurt. In zo'n noodsituatie zijn we de eerste 72 uur op onszelf aangewezen. Een goede voorbereiding maakt dan een groot verschil en geeft rust. Hoe goed ben jij voorbereid? Kijk op denkvooruit.nl.
13: Wat hoor ik nu? Rijd je Mitsubishi, maar kom je niet bij de dealer? Dan mis je iets. Want bij de officiële Mitsubishi-dealer profiteer je van 8 jaar garantie... zolang je daar het onderhoud laat doen. Bovendien krijg je ook nog eens levenslange pechhulp. Dat is makkelijk kiezen.
14: Race als een pro bij Outdoor Kart Circuit De Landsart. Nu tijdelijk 1 heat karten en 1 heat simulatieracen voor 29,50. Outdoor Kart Circuit De Landsart.

0: je onderhoud voor je Mitsubishi bij Auto Winters in Focus waard.
1: Karten bij de Landstart in Eindhoven. Boek nu op outdoorkarting.nl.
2: Woonboulevard Os. 30.000 vierkante meter woonplezier. Wonen, zitten, slapen, koken, klussen, verlichting, vloeren en nog veel meer. Makkelijk bereikbaar en gratis parkeren. Kom woonshoppen in Os. Woonboulevardos.com.
3: Ik heb mijn interieur een eigen karakter gegeven. Met een designfauteuil, een eethoek en een prachtige hoekbank van Leolux. Ik koos voor kwaliteit. Ik koos Kluitmans. Ja, koos Kluitmans. In Oosterwijk, de Leolux Select Store.
2: Woonboulevard Os, 30.000 vierkante meter woonplezier. Elke zondag geopend. Omroep Brabant neemt je een weekend lang mee terug naar de Zero's.
4: Luister vanaf vrijdag.
2: Dit is Omroep Brabant.

0: zet hem alvast even in mijn mapje stemlijstje top 900.
1: Omroep Brabant.
0: Ja, Marillion en Kaylee, want ik vergeet hem elk jaar. En ik denk, ja, zo'n liedje hoort gewoon in mijn stemlijstje voor de top 900. Die we natuurlijk later dit jaar nog gaan doen. Dus bij deze genoteerd en gewoon even lekker gedraaid hier in Afslag Zuid. Meer muziek zometeen, want je hoort zo dadelijk Sommieu. Maar eerst even naar Marjolein, want die praat je bij.
2: Fietsers in Eindhoven hebben een zogeheten marathonde gehouden om aandacht te vragen voor de verkeerssituatie op het Floraplein.
0: Een marathonde?
2: Ja, een marathonde betekent dat ze 4 uur lang rondjes reden over diezelfde rotonde.
0: Heerlijk!
2: Ja, ze hadden camera's op het stuur van de fietsen om vast te leggen hoe vaak het daar net niet misging.
0: Dat snap ik helemaal, want ik heb er hemelsbreed, denk ik, nou, laat ik zeggen, 400 meter vandaan gewoond.
2: Oh ja?
0: En het is echt een K-rotonde daar.
2: Ja, nou,
0: het is levensgevaarlijk. Absoluut, ja, zeker.
2: Ja, volgens de bewoners is de rotonde onduidelijk, omdat fietsers daar geen voorrang hebben, terwijl dat op veel andere plekken juist weer wel zo is. Nou, die beelden van de marathonde, die worden binnenkort aangeboden aan de gemeente. En dan is natuurlijk de hoop dat er wat mee gedaan wordt.
0: Ja, die gaan kijken en zeggen, oké, dankjewel. We gaan het in de groep gooien.
2: Hier doen we niks mee.
0: Ik hoop dat ze er wel iets mee doen. Ze hebben niet voor niks gefietst. En ik vind het wel sowieso grappig bedacht al, een marathonde. Ik denk,
2: ja, maar ook 4 uur lang. Ja. Hetzelfde rondje.
0: Ja, en dan toch iedere keer weer zien dat het net goed
2: precies,
0: gaat.
2: Ja.
0: Dus ik hoop dat ze goede shots hebben gemaakt daar.
2: Ik hoop het ook. En het kabinet wil de hoge rekeningen bij dierenartsen voorkomen. Daarom moeten ze voortaan duidelijker laten zien wat behandelingen kosten en waarom bepaalde onderzoeken nodig zijn. Volgens het kabinet moeten baasjes beter kunnen vergelijken en niet voor verrassingen komen te staan. Als de prijzen de komende jaren niet verbeteren, sluit het kabinet zelfs prijsmaatregelen niet uit. En Noorwegen die lijkt een gouden formule te hebben voor topsport. Het land met nog geen 6 miljoen inwoners presteert op hoog niveau in niet alleen voetbal, maar ook wielrennen, schaatsen en atletiek. Ja, het geheim, het lijkt wel dat hun manier is voor bij de kleintjes.
0: Hoe dan?
2: Kinderen tot aan 12 jaar spelen namelijk voor de lol.
0: Ja?
2: Er worden geen punten geteld, er zijn geen ranglijsten, je wint niet, je verliest niet, er is geen selectie.
0: Oh, maar dat scheelt ook een hoop gefrustreerde ouders aan de kant.
2: Plezier
0: toch?
2: Staat voorop en kinderen doen daardoor ook meerdere sporten tegelijk. Nou, volgens de Noren zorgt die aanpak ervoor dat dan op latere leeftijd meer talent zich kan ontwikkelen. Ja, en als je kijkt naar het voetbal nu op het WK, dan heb je natuurlijk Haaland en Odegaard. Ja, dat lijkt best wel een goed model dan te zijn.
0: Ja.
2: Nou ja, hoe ze het echt gaan doen op WK, dat moeten we nog zien.
0: Dat
2: maar ik vind het wel interessant dat dit zo gaat daar.
0: Ik ook. En ik kan me ook wel voorstellen dat het werkt op de een of andere manier.
2: Ja.
0: Omdat je inderdaad als kind dus blijkbaar en hopelijk ook geen druk voelt. Omdat het gaat niet om de punten.
2: Nee.
0: Je bent echt voor je lol aan het spelen. Ik vind überhaupt overigens, hoor, als kind, op wat voor niveau je ook speelt, of het nou hoger of lager is hier in Nederland, je moet het vooral leuk vinden.
2: Ja,
0: vind je het niet leuk? Moet het van je ouders of vind je dat je het van jezelf moet doen omdat je toevallig is? Dan moet je eigenlijk gewoon nokken, want dat werkt gewoon
2: niet. Nee, het is voor de lol, joh.
0: Ja, en wat ik al zei, die gefrustreerde ouders langs de kant, die elkaar de hersens inslaan omdat Pietje,
2: dat is
0: Jantje
2: nog het ergste.
0: Tegenkomt.
2: Oh. En dan zijn de kinderen van 10 zijn aan het voetballen of zo.
0: Hoor.
2: Doe even rustig.
0: Dus misschien dat ze hier eens naar moeten kijken in Nederland?
2: Het lijkt mij heel leuk.
0: Wij gaan dan zo direct naar Sander. Sander is van de kapotte kachels. En die ken je natuurlijk van de ontzettend grote hit. Dikke hit in dit geval. Dikke Pens. Ze stonden vandaag in

mooie muziek op de radio. Dit was Somjeu en It's Only Love. Ja, vandaag was bij de rechtbank in Utrecht de wedstrijd Nederland-Zweden, zoals ze het zelf hebben omschreven. Maar dan in de vorm van de kapotte kachels en René van Rooij versus ABBA. Want ABBA vindt dit liedje namelijk te veel lijken op de hit Take a Chance on Me.

0: Dat dus. De Dikke Pens, zo heet het liedje. En daarom werd het in maart vorig jaar van de streamingdiensten Spotify en Apple Music verwijderd. We kijken met Sander Ottens van de Kapotte Kachels even terug op deze bijzondere dag in de rechtbank. Sander, goedemiddag.
1: Goedemiddag.
0: Ja, het was de dag waarvan je wist dat die ging komen. Hoe was dat nu het eindelijk zover was?
1: Ja, het is wel een hele ervaring voor ons allemaal. Niemand van ons had nog ooit in een rechtszaal gezeten. Dus dat was wel even een plechtige ochtend/middag. Maar we gaan toch wel met een goed gevoel zijn we naar buiten gestapt.
0: Ja, want begin is bij het begin. Beschrijf de dag eens. Jullie kwamen binnen daar. En toen?
1: We kwamen binnen, dan komt de rechter binnen, dan mag je even op gaan staan en gaan zitten. En die heeft eigenlijk beide partijen hun verhaal laten doen. Nog wat extra vragen gesteld ter verdieping. En toen is er nog de kans geboden door de rechter voor beide partijen om tot een schikking te komen. Ja. Daar stonden wij zeer zeker voor open, maar ABBA en Universal zeer zeker niet. Wat tot als gevolg heeft dat als 29 juli de rechter hier een uitspraak over gaat doen.
0: Ja, maar hoogtepuntje volgens mij, Sander, was denk ik, zo zou ik dat ervaren. Jij zit daar in die rechtszaal en die rechter die gaat ook dat liedje van jullie afdraaien, toch?
1: Dat is een van de meest surrealistische momenten uit ons leven. Dat in Utrecht in een muisstille rechtszaal Dikke Pens gedraaid wordt.
0: Ja, nou dat. Hoe is dat om een rechter te zien die heel serieus naar dit carnavalsliedje aan het luisteren is?
1: Ja, we proberen zelf onze lach een beetje in te houden. Het is natuurlijk een serieuze zaak, maar het is een absurd moment. Ja, dat was wel echt bizar.
0: Ja, maar wat zag je dan aan zijn gezicht? Bleef hij gewoon strak? Of moest hij misschien een klein beetje, had hij gekrulde lippen, dat hij dacht, ja, hij begint te lachen?
1: Er was een cameraman aanwezig en die wist ons na afloop te vertellen dat hij met zijn vingertje mee zat te tikken. Dat was misschien wel een goed teken.
0: Ja, volgens mij heeft hij met carnaval al 100.000 keer meegezongen, die rechter, maar doet hij nu net alsof hij hem voor de eerste keer hoort. Want dat liedje, dat hoort hij toch niet voor de eerste keer? Dat is toch eigenlijk best raar, of niet?
1: Hij sprak niet met een accent dat ik dacht, die komt uit Boekel of uit Breda.
0: Nee, precies. Hey, belangrijk was ook vandaag om aan te tonen dat het nummer een parodie is, hè? En eigenlijk geen cover, want dat was een beetje het punt ook. Hoe hebben jullie advocaten dat gedaan?
1: Ja, dat is wel goed onderbouwd. En uit de reactie van de rechter is ook wel, denk ik wel, gebleken dat dat niet in vraag is, zoals de Duitsers zouden zeggen. Dat het een parodie is, daar zit volgens mij wel goed.
0: Ja.
1: ABBA en Universal gooiden het voornamelijk op het feit dat wij er een soort van commercieel belang bij hebben. Wat wel spijtig is dat ze het aandroegen, want wij hebben vorig jaar in de zomer hebben wij meermaals aangeboden om alle rechten, ondanks het feit dat wij die tekst alsnog zelf geschreven hebben, dus technisch gezien, hè, zou je daar recht op hebben. Maar goed, die 3000 euro die mogen ze hebben. Ja. We hebben al meermaals aangeboden dat ze alle inkomsten daarvan mogen hebben. Maar het is voor hun net als voor ons een principe kwestie.
0: Ja, maar dan klinkt het alsof het echt alleen maar om geld gaat als ik jouw verhaal zo hoor. Terwijl je in principe gewoon de hand hebt uitgereikt naar ze.
1: Ja, voor ons gaat het in ieder geval niet om geld. Hoe ABBA Universal daarin staat, dat is misschien een volgend belletje in de aflevering als je het te pakken kan krijgen. Maar het geld is voor ons totaal niet belangrijk.
0: Nee.
1: Het nummer moet gewoon weer terug op Spotify.
0: Ja. Heb je nou vandaag dan vooral ook met allemaal advocaten gekletst te maken? Of voel je ook nog wel een heel klein beetje ABBA-vibes tussendoor? Zo van, zie je een soort van Ben en Björn, zal ik maar zeggen, zweven boven die rechtszaal?
1: Ja, de advocaat van Universal die zei dat hij wel namens die twee heren sprak.
0: Ja.
1: In hoeverre zij echt contact hebben gehad, in hoeverre zij ons nummer echt gehoord hebben. Ja, het zou natuurlijk wel een bak zijn als zij in Zweden dan de Dikke Pens zitten te luisteren.
0: Ik geloof er helemaal namelijk geen reet van. Ik denk dat het allemaal mensen om die gasten heen zijn die zich enorm druk maken over dit soort dingen. Ik denk dat zij het nummer misschien nog helemaal nooit gehoord hebben.
1: Het zou zeker kunnen. Het is koffiedik kijken. Maar ja, de gedachte dat zij wel ergens in Zweden op een gouden troon zouden zitten en de nummer hebben geluisterd en toen dachten, dit moet er vanaf. Dat is, ja, het is op zich wel geinig.
0: Dat is gewoon humor. Hey, 29 juli is de uitspraak, dus je moet nog even geduld hebben.
1: Ja.
0: Wat is je gevoel? Want je hebt vast en zeker ook met je advocaat nog gepraat na afloop.
1: Ja.
0: Wat is de stand van zaken?
1: Ja, het is lastig om zijn rechter te lezen. Dat is ook de man naar zijn beroep, dus dat doet hij heel goed. Hij zit er heel neutraal in. Maar inderdaad, in het natafelen met de advocaat, ja, wat zouden we zeggen, 60-40 kapotte kachels en René, zeg maar, zoiets.
0: Ja, dus eigenlijk komt het gewoon goed, dat is wat je zegt.
1: Ja, we hebben er een goed gevoel over. We hebben er in ieder geval alles aan gedaan. Dat is zeker waar.
0: Nou, we houden het in ieder geval in het vizier. 29 juli dus de uitspraak in deze zaak. En als jullie gelijk krijgen, gaat hij dan gelijk hoppakee weer online, zou ik maar zeggen, op Spotify?
1: Wat ons betreft, voordat we ontbeten en gescheten hebben, staat hij weer online. Ja. Zeker weten.
0: Sander, dankjewel en tot de volgende weer.
1: Yo, houd in de gaten.
2: Het gezelligste einde van je dag. Afslag Zuid. Bye.

0: hadden er eigenlijk wel lol in. Het is toch grappig als je gewoon een serieuze rechter in een rechtszaal ziet die naar jouw liedje aan het luisteren is met de tekst Dikke Pens. Ik ben zo blij met die pens van mij. Ja, het gebeurde vandaag echt in Utrecht. Dit was Gwen Stefani.
1: Het Omroep-Brabant Zeros Weekend.
0: En de Sweet Escape, en dat liedje komt natuurlijk uit de Zeros. Gwen Stefani zat bij No Doubt, was daar de zangeres. En als je van dit soort muziek houdt, ja, dan zou ik zeker komend weekend lekker luisteren naar Omroep-Brabant Radio. Want we zitten het hele weekend in dat prachtige decennium. De Zeros vanaf vrijdagmorgen 6 uur. In een kijk hoe je morgen gaan we ermee starten. Zaterdag een dagje, zondag een dagje. Met ook wat extra leuke dingen. We hebben bijvoorbeeld op vrijdagavond een Zero's Stapshow. Die wordt gedaan door Maarten en door Mark. Op zaterdag is er nog een albumshow. En op zondagmiddag allerlei nummer 1 hits. Hele dikke, vette hits uit de Zero's. 6 uur lang van 12 tot 6. En dat wordt gedaan door Stef en door John van Vroenhoven. Dus een leuk weekend voor de boeg. Het Zero's Weekend vanaf vrijdagmorgen 6 uur hier op Omroep-Brabant Radio. Nou, we gaan even terug naar 2026. Ja. Want Jasper die is aangeschoven voor het nieuws. Wat zit erin zometeen, Jasper?
2: Nou, in rijen, daar hopen ze nog altijd op goed nieuws na een heftige brand. En Amerikanen weten niet wat ze meemaken tijdens dit WK.
3: Bij Kaysmith Tuinmeubelen vind je alles om te tafelen, te loungen en volop te genieten van het buitenleven. Bezoek onze stores en maak jouw buitenruimte compleet.
4: Bij Matrabike heeft u keuze uit meer dan 5000 oer-Hollandse e-bikes. Direct uit voorraad leverbaar, al vanaf €899. Inclusief garantie en gratis haal- en brengservice. Bekijk alle Fongers e-bikes op matrabike.nl.
5: Hey bouwtopper! Op zoek naar bouwmaterialen, betonmortel, hout en plaat, gereedschappen, keukens, badkamers, tegels of bijvoorbeeld deuren? Kom dan eens langs bij Bouwcenter Swinkels. Met een bouwshop, drive-in en showroom krijg je gemakkelijk de weg gevonden tussen onze 10.000 artikelen. Bouwcenter Swinkels. Weet hoe het werkt.
4: Meer dan 5000 klanten waarderen Matrabike met een 9,6 op Trustpilot.
6: Haal nog meer uit je koekenkraan. Met de Cooker Cube geniet je naast kokend water ook van gekoeld en bruisend water. Upgrade nu je koeker en ontvang tot en met 21 juni gratis installatie op de Cooker Cube. Altijd inclusief de Lunenburg Service. Lunenburg, de elektrospecialist in Nuland, Veghel en Rosmalen.
0: Het is bijna 6:30. We gaan naar Helene de Geest van de ANWB. Want hebben wij te maken met een drukke avondspits in Brabant, Helene?
7: Nou, eigenlijk een beetje normaal voor de woensdagmiddag. 120 kilometer file staat er. Er zijn heel weinig bijzonderheden. Ik noem de files die meer dan 10 minuten vertraging opleveren. Dat is onder andere het geval op de A2 van Eindhoven naar Utrecht tussen Sint-Michielsgestel en Kerkdriel. Daar is de vertraging nu een kwartier. Op de A2 van Utrecht naar Den Bosch een veel meer vertraging tussen Culemborg en Zaltbommel, een half uur extra reistijd. Op de A27 Utrecht-Breda een kwartier vertraging tussen Lexmond en Werkendam. Verder sta je ook een kwartier in de file op de A50 van Arnhem naar Oss tussen knooppunt Valburg en Ravenstein. En de meeste vertraging is er op de A73 Nijmegen-Maasbracht tussen Malde en Boksmeer, namelijk 35 minuten door asfaltschade.
0: Oké, dankjewel weer.
1: Omroep Brabant.
0: Wolken en zon die wisselen elkaar vandaag af. Temperatuur op veel plekken een graadje op 24. Vanavond klaart het op en vannacht blijft het helder. En dan daalt de temperatuur naar zo'n 16 graden. Veel kouder gaat het niet worden. Morgen wordt het zonnig en zomers warm met een temperatuur tussen de 28 en 30 graden. En vrijdag kan het zelfs lokaal 34 graden worden. Maar later op de dag neemt de kans op regen en onweersbuien weer toe. Voor het nieuws naar Jasper Stads.
2: Goedemiddag. De kans is groot dat de bewoner van het afgebrande huis in Rijen is overleden. Het is nog steeds niet duidelijk of de man, Kees, thuis was tijdens de brand. Maar alles lijkt erop, vertelt verslaggever Noël van Hooft.
8: Al de hele dag wordt er gezocht naar de bewoner, naar Kees. Hij zou volgens buurtbewoners altijd daaronder, waar de brand is uitgebroken, aan het slapen zijn. Nou ja, de brandweer en politie krijgen geen contacten met Kees. En zijn fietsen, waar hij normaal gesproken mee op uitgaat, staan achter de woning.
2: Het huis staat op instorten en daarom is er tot nu toe alleen met drones en lampen gezocht. Kees was een bekende in het dorp, vertelt de burgemeester.
9: Iedereen hoopt het beste, maar vreest vooral het ergste. Hij heeft veel vaste patronen, dus mensen verwachten hem op vaste tijdstippen op plekken. En dan begin je heel erg zorgen te maken.
2: Een bouwbedrijf is druk bezig om het gebouw te stutten, zodat de brandweer naar binnen kan. Dan nog terug nieuws uit Eindhoven Zoo. Bruine beer Tosso is overleden. Hij kwam 13 jaar geleden naar de dierentuin nadat hij werd gered uit een betonnen berenkuil in Bulgarije. Tosso was met zijn 24 jaar al oud. En omdat hij last had van ouderdomsklachten, hebben ze hem laten inslapen. In België moet een man 27 jaar de cel in omdat hij inreed op een menigte carnavalsvierders 4 jaar geleden. Hij filmde tegelijkertijd de rit voor zijn Instagram. Bij de actie kwamen 7 mensen om en raakten tientallen mensen gewond. De rechter had geen goed woord over voor de verdachte, vertelt deze Vlaamse verslaggever.
10: De man reed 174 per uur in een zone 50. Hij was een gek achter het stuur die de weg zag als een speelterrein waar hij stories kon filmen voor zijn sociale media. Ondanks verschillende waarschuwingen en zonder enig respect voor het leven van anderen.
2: Nabestaanden zijn blij met de straf. Zij begonnen te applaudisseren na de uitspraak. Amerika die was al onder de indruk van het Oranje Legioen tijdens het WK en de grote mars toen richting het stadion. Maar ook de Schotten die zorgen voor een hoop verbaasde Amerikanen. Vooral de plaatselijke kroegeigenaren weten niet wat ze meemaken. Na de 1-0 overwinning tegen Haiti stond speelstad Gillette vol met Schotten in kilt. Nee. En letterlijk al het bier in een van de kroegen raakte op.
0: Oh, dit is echt gewoon geweldig.
2: Goed, ja, volgens de eigenaar dronken de voetbalfans op 1 avond 4 keer meer bier dan Amerikanen tijdens het 4 dagen lange feest rondom de Amerikaanse onafhankelijkheidsdag.
11: Niet!
2: Het was zo erg dat de bar de volgende ochtend nog een noodbestelling moest plaatsen. Een andere kroeg die vertelt dat er volgens hen op 1 dag 3 keer meer werd gedronken dan tijdens St. Patrick's Day.
0: Zo.
2: Een feestdag waarop Amerikanen misschien wel het meeste drinken. Nou, vrijdagnacht dan speelt Schotland weer. De kroegen zeggen dat ze massaal hebben ingeslagen en dat er dan echt geen lege tap zullen zijn.
0: Ja, dit is toch gewoon geweldig.
11: Dit vind ik zo grappig.
0: Ja, en ik denk dat ze de neus niet meer voor de tweede keer gaan stoten. Nu
11: nee,
0: dat ze inderdaad wel zorgen
11: niet.
0: Dat er een soort van megatanks achter de kroeg staan. Van, nou, kom maar door jongens, drinken.
11: Oh, ik vind het wel zo grappig en zo typisch ook Amerika versus, nou ja, in dit geval Schot, maar Europa. Zeg maar dat zij dan, dit hoor je heel vaak, dat de Amerikanen denken, oh, we hebben echt een heel dik feestje. Dat als er dan iemand uit Europa is, dat die echt denkt, nou,
0: ja, daar valt wel mee hierop. Ja. Kom hier eens kijken,
2: Ik moest meteen denken aan Guus Meeuwis in de Royal Albert Hall. Dat was toen ook, dat toen in de rust van zijn concert was alle bier al op daar.
11: Ja?
0: Oh, echt?
2: Ja.
0: Oh, ja, ik heb een keer een feestje gehad bij een kameraad en daar hou hem nog steeds mee voor de gek ook. Dat was op een gegeven moment halverwege de avond ook. Doe maar een pilsje.
11: Nee.
0: Pilsje? Is echt? Ja, serieus, pilsje. De krat is leeg. Oh. Nou, dan gaat hij maar nieuwe halen. En dan wordt hij nog steeds meer voor de gek gehouden. Oh, als jij een feestje hebt, zorg ervoor. Hij heeft wel genoeg.
11: Ja, dat hij zal nooit meer te weinig
0: nee,
11: hebben.
0: Dat is ook nooit meer gebeurd vandaag. Zometeen gaan we een spelletje spelen. Als je kans wil maken op de anti-stress Brabo-bolide, lekker blijven luisteren. En we spreken onze vrienden van Weerplaza, want het wordt bloody hot in Brabant.

0: Doggy Dog, California Girls.
1: Hey, het is groen.
2: Het...
3: Stoplichtspel.
0: Ja, we gaan zometeen weer voor het stoplichtspel. Dat betekent dat we weer op zoek gaan naar drie kandidaten die zometeen een gokje willen wagen als het gaat om het stoplichtspel. En het kan best zijn dat kandidaat nummer 2 en 3 eigenlijk helemaal niet aan de beurt komen. Want het hangt volledig af van de kwaliteiten van kandidaat nummer 1. Als die namelijk de eerste vraag straks goed beantwoordt, dan springt het licht op groen. Tweede vraag ook goed, ook op groen. Derde vraag ook goed, ook op groen. Maar is er ergens een verkeerd antwoord wat wij horen, dan springt het licht op rood en dan komt er een volgende kandidaat in. Dus we zijn op zoek naar drie kandidaten voor het stoplichtspel. Sowieso hebben we een zakje snijsnoepjes, hè, als kandidaat nummer 1 helemaal haalt.
4: Die krijg je sowieso.
0: All the way. En je maakt kans op de anti-stress Brabo-bolide. We hebben niet zo'n hele moeilijke kwalificatievraag, denk ik. Alhoewel we van de week natuurlijk wel gehoord hebben dat het WK maar bij... wat was de
4: 26% toch?
0: Nee, 2,6. 2,6.
4: Oh ja, 2,6. Dat was
0: het. De oranje koorts, of de voetbalkoorts, dus of de schaal van 1 tot 11.
4: Erg laag.
0: Maar ik ga ervan uit dat dit uiteindelijk wel iedereen weet. Want de vraag is, tegen wie speelt Oranje aanstaande zaterdag op het WK? Dat is de vraag. Kwalificatievraag voor het stoplichtspel. Als je mee wil doen, even appen nu. Het antwoord op de vraag, tegen wie speelt Oranje zaterdag op het WK? Nou, 06-573-28203. Juist antwoord kan je uiteindelijk een plekje in dat stoplichtspel opleveren zometeen. Ondertussen naar Berend van Straten van Weerplaza. Dag Berend, goedemiddag.
5: Ja, goedemiddag.
0: Ja, je merkt al dat we langzaam richting die tropische temperaturen gaan. Want op dit moment is het nog steeds ontzettend aangenaam buiten qua temperatuur.
5: Ja, zomerse temperatuur op dit moment op veel plaatsen in de provincie inderdaad. Ja, we krijgen vanuit het westen te maken met steeds meer opklaringen. Dus het blijft vanavond ook echt nog wel lang warm met temperaturen ruim boven die 20 graden. En ja, vannacht gaat het dan wel afkoelen naar zo'n 15 of 16 graden op de meeste plekken. Is dan vrij helder. En ja, dan morgen gaat het eigenlijk allemaal een beetje beginnen. Dan staan we toch wel aan de vooravond van een aantal opvallend hete dagen. Met niet alleen hele hoge temperaturen, maar van tijd tot tijd misschien ook wel stevige regen of onweersbuien die eraan zitten te komen. Morgen overdag merken we daar nog weinig van. Althans, natuurlijk wel die hoge temperaturen van 30 tot lokaal misschien wel 33 graden in Brabant. En daarbij is het gewoon ronduit zondag, staat ook maar weinig wind, dus het voelt ook echt wel warm aan. Morgenavond moeten we dan wel rekening houden met enkele stevige onweersbuien die vanuit het westen over de provincie trekken.
0: Ja, wat voor buien zijn dat dan? Ja, onweersbuien zeg je, maar het kan, zal ik maar zeggen, van dik hout zagen we planken zijn?
5: Ja, kijk, morgenavond ziet er wel uit dat het een wat groter buiencomplex is, maar nog steeds gaat het echt wel om lokale buien die vooral in het noorden van de provincie zullen vallen, denk ik, eerder dan in het zuiden van de provincie. Maar goed, daar moet je ook niet op vasthouden, want wat we vaker zien met onweersbuien is dat het om hele lokale buien gaat. En van plek tot plek kunnen de verschillen heel groot zijn. En dat is op vrijdag ook het geval. Vrijdag wordt namelijk een uitzonderlijk warme dag. De temperaturen van lokaal misschien wel 35 graden in Brabant. En we hebben dan te maken met de hele hoge luchtvochtigheid. Dus het is ook echt benauwd. Het wordt echt geen aangename dag voor de meeste mensen. Flink wat zon. En dan in de loop van de dag zien we boven de Benelux, zeker boven België, stevige onweersbuien tot ontwikkeling komen. En dit gaat om nog wat lokalere buien. Dus ja, dat is een situatie die we nauwlettend in de gaten moeten gaan houden. Maar het heeft wel heel veel potentie op vrijdag om echt tot zware onweersbuien te gaan komen in Brabant.
0: Nou, ja, wordt vervolgd. Dankjewel Berend en tot de volgende weer.
5: Doei doei.
0: Hoi hoi. Maar tegen wie speelt Oranje zaterdag op het WK voetbal? 06-573-28203 als je zometeen mee wilt doen met ons stoplichtspel. Ondertussen nog even terug naar de jaren 80. The Temptations, dit is Treat Her Like a Lady.

0: Jaren 80, The Temptations and Treat Her Like a Lady.
1: Hey, het is groen!
2: Het.
1: Hey, nou is het weer rood.
2: Stoplichtspel.
0: Ja, het is weer zo'n dag. We spelen vandaag het stoplichtspel. Betekent dat we 3 kandidaten onder de knop hebben. En misschien hebben we ze niet alle 3 nodig. Misschien ook wel. En wellicht hebben we dan uiteindelijk nog geen geslaagd einde. Nou, als dat zo is, hè, als aan het einde van de rit niemand het goede antwoord heeft gegeven op de 3 vragen, dan gaan de lijnen open en dan kan iedereen deelnemen. Om de eindstreep te halen moet je dus eigenlijk gewoon elke keer een juist antwoord geven op de vraag die we stellen, want dan springt het licht op groen. Geef je een verkeerd antwoord, dan springt het licht op rood en dan halen we er een andere kandidaat bij. We beginnen bij Carla. Dag Carla, goedemiddag.
3: Goedemiddag.
0: Hi. Ja, de vraag was om jezelf te kwalificeren. Tegen wie speelt Oranje zaterdag op het WK voetbal? Nou, die moet je eerst even goed beantwoorden, want anders maar niet eens verder.
3: Oh, nou,
0: Zweden. Hoppakee. Zonder enige twijfel roept Carla dat dat Zweden is. Nou, dat is helemaal goed. Moet ik verder nog uitleggen hoe het spel werkt, of ben je er volledig van op de hoogte, Carla?
3: Ik ben er helemaal van op de hoogte.
0: Ja, het belangrijkste is gewoon dat je allemaal goede antwoorden geeft. Want als je namelijk als eerste kandidaat de eindstreep haalt, krijg je er ook nog een zakje snijsnoempjes bij. En op het spel ook de anti-stress Brabobolide. Ben jij er klaar voor?
3: Ja.
0: Daar gaan wij. Luister mee.
2: Het stoplichtspel. Vraag 1.
0: Vraag 1. Welke groente wordt ook wel het witte goud genoemd?
3: Asperges.
2: Vraag 2.
0: Vraag 2. Welke band vroeg zich in een liedje af Who Wants to Live Forever?
3: Dat weet ik niet.
0: Dat is niet goed. Dan gaan we naar de volgende. En dat is in dit geval Dirk. Dag Dirk. Nogmaals de vraag. Welke band vroeg zich af Who Wants to Live Forever?
4: Dat is de band Queen.
2: Vraag 3.
0: Ga jij door voor de derde en laatste vraag. Naar welk decennium, Dirk, gaan wij komend weekend terug bij Omroep Brabant Radio?
4: Dat zijn de 90's, toch?
0: Nee, dat is niet goed. We gaan naar de laatste, dat is Corina. Corina, naar welk decennium gaan wij komend weekend terug bij Omroep Brabant Radio? Corina? Hallo?
5: Corina?
0: Corina? Nee. Nou ja,
6: dan gaan de lijnen open.
0: Dan gaan de lijnen open. Want de antwoord is niet goed, ik hoor niks. Corina, die is denk ik...
6: Geen antwoord is fout antwoord.
0: Denk aan het overleggen.
6: Ik denk het.
0: Roept u maar via de app 06573-28203. Naar welk decennium gaan we komend weekend terug bij Omroep Brabant Radio? Nou, even het antwoord appen naar 06573-28203. En wie weet ben jij dan uiteindelijk gewoon de winnaar. En win je dus de enige echte anti-stress Brabobolide. Kijk.

0: Shakira.
1: Hey, het is groen.
2: Het.
1: Hey, nou is hier weer rood.
2: Stoplichtspel.
0: Ja, precies. Het stoplichtspel. 3 vragen. Eigenlijk een kwalificatievraag erbij. Dus in totaal 4 vragen. Tegen wie speelde Oranje? Of speelt Oranje aanstaande zaterdag op het WK? Zweden is dat, hè? Dat was het juiste antwoord. Carla, die was daardoor onze eerste kandidaat. Gaf ook een juist antwoord op vraag nummer 2. Welke groente wordt ook wel het witte goud genoemd? Asperges. Had ze hartstikke goed. Toen kwam vraag nummer 2. Welke band vroeg zich af in een liedje Who Wants to Live Forever? Nou, dat wist Carla niet. Toen kwam Dirk om de hoek. Die zei Queen. Hartstikke goed. En dus ging Dirk uiteindelijk door voor de derde en laatste vraag. En die derde en laatste vraag. Naar welk decennium gaan we komend weekend terug bij Omroep Brabant Radio? En Dirk zei de 90s. Dat is niet goed.
2: Vraag 3.
0: Dus ik stel de vraag nog maar een keer. En daarvoor hebben we ook de lijnen open gegooid. En we hebben Marleen aan de lijn uit Asten. Dag Marleen. Goedemiddag.
3: Goedemiddag.
0: Nou, roep jij het maar. Naar welk decennium gaan we komend weekend terug bij Omroep Brabant Radio?
3: Naar de zero.
0: De zero! Ja! Eindelijk. Nou, je was niet de enige. Er waren heel veel mensen die het uiteindelijk wisten. Gelukkig maar. Maar dat is natuurlijk ook wat makkelijker als je een beetje van afstand aan het luisteren bent dan dat je midden in zo'n spel zit en het meteen moet roepen. Het levert jou in ieder geval op. Een beetje als een soort van buitenstaander. Iemand op de reservebank, Marleen. Maar dat zal jouw worst wezen. De enige echte anti-stress Brabobolide.
3: Hey, helemaal geweldig.
0: Gefeliciteerd ermee. We gaan hem naar je opsturen richting Asten. En ik wens je nog een mooie avond.
3: Dankjewel.
0: Yo, en of we komend weekend terug gaan naar de Zero's.
2: Hij mee naar de tijd van New Kids.
4: Ben ik doof of zo? Trek de koekboot.
2: Hives.
5: Welkom op Hives.
6: Laat een krabbel achter. En misschien krabbelen we wel terug.
2: En MP3-spelers. Luister dan vanaf vrijdag naar het Zero's Weekend op Omroep Brabant.
4: Hoe zit er nou met die 4 bakbouw, jongen?
2: Een weekend lang de hits en de herinneringen. Dus gooi je iPod in de hoek en zet je radio op Omroep Brabant.
7: Je bent een weekend lang terug in de Zero's.
2: Het Zero's Weekend.
8: Expecto Patronum!
2: Op Omroep Brabant. Het gevoel van hier.
0: Ja, dus niet meer vergeten. Hè? Vanaf aanstaande vrijdagochtend 6 uur in een kijk hoe je morgen gaan we starten met het Zero's Weekend hier op Omroep Brabant Radio. Dat wordt echt een feestje, geloof me maar. Want er is heel veel mooie muziek gemaakt ook in dat decennium. We gaan richting 6. Doen we met Edwin Collins en A Girl Like You.
9: Oh,

0: alles over Omroep Brabant. Check je via de website en app.
1: Het kan hard gaan. Van het fietszitje, de helm op, naar zijwieltjes en eindeloos veel fietslampjes. Je zorgt ervoor dat ze altijd veilig op de fiets zaten. En nu? Nu check je of een e-bike niet is opgevoerd, toch? Want een opgevoerde e-bike is onveilig, onverzekerd en strafbaar. Het kan hard gaan, dus bescherm je kind en anderen tegen ongelukken. Check of de e-bike van je kind niet is opgevoerd. Weten hoe? Kijk op komveiligthuis.nl.
2: Als u de radio harder moet zetten, kan dat betekenen dat uw gehoor is veranderd. Boek dan een hoortest bij Beter Horen. Wij nemen de tijd voor u met een uitgebreide meting en advies. Probeer onze producten gratis thuis uit. Beter Horen, Beter Leven.
3: Ik heb heel veel buikpijn.
4: Tienduizenden kinderen in Nederland leven met een maag-darm- of leverziekte. Deze week is de collecte van MDL-fonds. Geef voor deze kinderen. Geef aan de collectant.
5: Een warme zomerdag. De hele dag spelen, vriendjes maken. Voor vluchtelingenkinderen in Nederland bestaat dat gevoel niet. Ze moeten steeds verhuizen, raken vriendjes kwijt, hebben veel zorgen. Geef deze kinderen een zorgeloze zomer. Vanaf €35 geef je een fijne vakantiedag. Doneer op vluchtelingenwerk.nl.
4: Geef aan de collectant van MDL-fonds voor maag, darm en lever.
6: Gun jezelf ruimte, weg van de massa, met Eliza Was Here. Boek je last-minute vakantie met uniek verblijf, huurauto en vlucht nu op elizawashere.nl.
7: Gisteren belde ze me op. Niet om hulp te vragen, niet omdat ze eenzaam was, maar gewoon om bij te kletsen. Nu ze bij Bloesem woont, heeft ze mensen om zich heen en zorg dichtbij. Bloesem. Meer dan thuis. Kijk op bloesem.nl.
8: Bij Pijnenburg Schoenen loop je de deur uit op perfect passende modieuze dames, heren of kinderschoenen. Wij meten uw voeten in lengte en breedte en leveren diverse wijdtematen.
9: Pijnenburg Schoenen, en je dag loopt goed.
8: Voor deskundig advies naar Pijnenburg Schoenen, Kortelseweg 6 in Tilburg. www.pijnenburgschoenen.nl.
10: Voordeelhaartjes.nl. Boek nu het Duitse Besttime Hotel Boppard met uitzicht op de Rijn. 3 dagen all-inclusive light al voor €139.
11: Voordeelhaartjes.nl.
12: Hey bouwtopper, op zoek naar bouwmaterialen, betonmortel, hout en plaat, gereedschappen, keukens, badkamers, tegels of bijvoorbeeld deuren? Kom dan eens langs bij Bouwcenters Winkels. Met een bouwshop, drive-in en showroom krijg je gemakkelijk de weg gevonden tussen onze 10.000 artikelen. Bouwcenters Winkels. Weet hoe het werkt.
13: Kies uit meer dan 1800 hotels en vakantieparken.
0: Nummer 1 voor de mooiste provincie van ons land.
14: Luister op je radio, online of via de Omroep Brabant app.
15: Clemens Peters met het NOS Journaal. Nederland trekt €500 miljoen uit voor een nieuw militair steunpakket voor Oekraïne. Dat heeft minister Jesselgus van Defensie bekendgemaakt. €250 miljoen zal worden besteed voor de aankoop van drones bij de Nederlandse defensieindustrie. De andere helft gaat naar Amerikaanse wapens. Het geld komt

0: en van de inspectie. Hij verwacht nog altijd excuses van de oud-minister. Elens schreef een cocktail van medicijnen voor aan zijn coronapatiënten die volgens hem goed werkten. Het effect van de cocktail is nooit bewezen en er konden grote bijwerkingen optreden. De Elens kreeg van de inspectie waarschuwingen en boetes. Later bleek dat Hugo de Jonge de inspectie Gezondheidszorg en Jeugd daartoe had aangespoord. Feyenoord heeft de terugkeer van Giovanni van Bronckhorst als trainer bevestigd. De 51-jarige Rotterdammer, die tussen 2015 en 2019 ook al hoofdcoach was in de Kuip, heeft voor 2 jaar getekend met een optie tot een 3e jaar. De Engelse scheidsrechter Michael Oliver fluit de volgende wedstrijd van het Nederlands elftal, zaterdag tegen Zweden. De 41-jarige arbiter zou eerst de wedstrijd tussen Ivoorkust en Ecuador fluiten, maar raakte geblesseerd. Oranje speelt zaterdagavond in Houston om 7 uur Nederlandse tijd. Het weer vanavond klaart het verder op en het blijft nog lang warm. Morgen meer zon en dan wordt het 25 tot 32 graden. In de avond is een plaatselijke onweersbui mogelijk. Dit was het NOS Journaal.
1: Dan de verkeersinformatie. Helene de Geest van de ANWB. Goedenavond.
2: Goedenavond. Ja, de meeste files worden snel korter. Geldt ook voor de A2 van Den Bosch naar Utrecht. Maar daar staat nog wel 7 kilometer tussen Rosmalen en Zaltbommel. De vertraging is een kwartier. De andere kant op tussen Culemborg en Zaltbommel ook 20 minuten extra reistijd. Op de A50 Arnhem-Oss tussen knooppunt Valburg en Ravenstein is de vertraging ook een kwartier. Veel vertraging ook op de A73 Nijmegen-Maasbracht tussen Malden en Boksmeer. 25 minuten oponthoud daardoor asfaltschade. En op de N261 Tilburg-Waalwijk tussen Kaatsheuvel en de aansluiting met de A59 nu ook 20 minuten vertraging.
1: Dankjewel. Sterkte in de file. De radio lekker aanhouden op Omroep Brabant. Dan komt het uiteindelijk allemaal goed. Straks je hulp nog nodig voor het top 900 optelspel. En we gaan eens kijken of dat we binnen nu en laten we zeggen een minuutje of 20 even contact kunnen leggen met de United States of America.
3: De nieuwe Opel Astra. Made in Germany. Maar wat betekent dat eigenlijk? Je voelt het in de dynamische rij-eigenschappen. En je ziet het in het krachtige en verfijnde design. De nieuwe Opel Astra. Ontwikkeld, ontworpen en gebouwd in Duitsland. Stap in vanaf €35.599 of €197 netto bijtelling per maand. Ontdek de nieuwe Astra bij jouw Opel verkooppunt.
4: Je hebt sale, je hebt super sale en je hebt de Simpel super super super sale. Zo krijg je nu bij Simpel 30 gig voor maar €2,50. Bestel snel op simpel.nl.
5: Pap, waarom is er iemand onder onze vloer bezig?
6: Die meneer zorgt ervoor dat jij nooit meer koude voetjes hebt.
5: Echt?
6: Ja, en die vloer isoleren bespaart papa en mama maandelijks weer wat geld.
7: Is jouw huis klaar voor de toekomst? Ontdek hoe je met kleine stappen je huis isoleert en direct bespaart op energiekosten. Kijk welke subsidies voor jou klaarstaan en hoe je vandaag al kunt beginnen op verbeterjehuis.nl.
8: Elektrisch op vakantie? Fastnet biedt je de beste en meest betrouwbare laadervaring door heel Europa. Want waar je reis ook naartoe gaat, Fastnet is er voor jou. See you there. Fastnet.
9: Even 30 jaar op sabbatical? Ja, want met de droomsalaristrekking van Staatsloterij maak je kans op €10.000 per maand. 30 jaar lang. Belastingvrij. 1 juli kan het gebeuren. Koop dus nu je staatslot in de winkel of op staatsloterij.nl. Staatsloterij. Al 300 jaar de loterij van Nederland. Speel bewust 18+.
8: Laat de eerste keer gratis bij Fastnet. Ga naar fastnet.nl/gratisladen.
9: Word nu abonnee en krijg een gratis extra staatslot voor de 1 juli droomsalaristrekking.
10: Bij Kees-Mid Tuinmeubelen vind je alles om te tafelen, te loungen en volop te genieten van het buitenleven. Bezoek onze stores en maak jouw buitenruimte compleet.
11: Op zoek naar een tandarts? Welkom bij City Mondzorg. De moderne tandartsenpraktijk in Hartje Veldhoven. Van routinecontroles tot complexe behandelingen en meer. Schrijf u nu in op citymondzorg.nl.
12: Weet je waar ik papa mee ga verrassen op Vaderdag? Met een cadeau van Rousseau.
13: Verwen je vader met zijn lievelingspindarotjes. Een wensplaat, een chocoladestropdas of de lekkerste chocolaatjes van Rousseau. Ja, maak van Vaderdag iets bijzonders.
14: Met Rousseau chocolade.
13: Ga naar een van de Rousseau winkels in heel Limburg en Brabant of kijk op rousseau.nl.
11: Bij City Mondzorg plaatsen we dankzij de nieuwste technieken kronen binnen 1 dag.
15: Voordeeluitjes.nl. Boek nu Hotel Amfang in het natuurrijke Sauerland. Een 4-daags all-inclusive arrangement al voor €199,50.
16: Voordeeluitjes.nl. Wat hoor ik nu? Rijd je Mitsubishi?

0: Maar kom je niet bij de dealer? Dan mis je iets. Want bij de officiële Mitsubishi-dealer profiteer je van 8 jaar garantie... zolang je daar het onderhoud laat doen. Bovendien krijg je ook nog eens levenslange pechhulp. Dat is makkelijk kiezen.
1: Boek de beste vakantiedeals tijdens de voordeelweken bij...
2: voordeeluitjes.nl.
0: Plan je onderhoud voor je Mitsubishi bij Borgane in Den Bosch, Eindhoven of Tilburg.
2: Omroep Brabant neemt je een weekend lang mee terug naar de zero's.
3: Luister vanaf vrijdag.
2: Dit is Omroep Brabant. Met nu...
3: Afslag Zuid. Ronnie Bal.
4: Hij weet wie er achter de knoppen zit. Ja, als Ronnie.
2: Het gevoel van...

0: Omroep Brabant.
1: Zometeen gaan we naar Douwe Bob en Mo. Maar eerst naar Marjolein, want die praat je even bij.
2: Samuel Welte is de grote winnaar van de Buma NL Awards. De 19-jarige zanger staat maar liefst 3 keer in de top 10 van succesvolste Nederlandstalige nummers van het afgelopen jaar. Ook artiesten als Tino Martin, Donny, Yves Behrens, Jan Smit en Fleming vielen in de prijzen. Welke artiest uiteindelijk de nummer 1 pakt, dat wordt eind september bekendgemaakt tijdens de uitreiking in Poppodium 013 in Tilburg. En Microsoft Teams krijgt een nieuwe functie waarmee collega's kunnen zien of je wel echt op kantoor bent of niet.
1: Nee.
2: Volgens Microsoft moet dat hybride werken makkelijker maken, omdat teams beter kunnen afstemmen wie er aanwezig is. Maar ja, die functie zorgt natuurlijk ook voor discussie, omdat werkgevers daarmee meer inzicht krijgen in waar jij nou precies uithangt.
1: En dat willen we niet.
2: Dat willen we niet. Nee, eerder leidde hetzelfde plan al tot kritiek vanwege zorgen over, natuurlijk, privacy.
1: Maar is dat ook niet gewoon een kwestie van op het moment dat je inlogt? Ja, het is een beetje lastig inderdaad, want op het moment dat je inlogt, dan hoef je niet per definitie op het werk te zijn natuurlijk. Je kunt ook
2: gewoon thuis werken.
1: Onbewoond eiland ergens zitten, bij wijze van spreken. Ja, klopt.
2: Ik vind het ook een beetje een gekke functie.
1: Ja, eigenlijk wel.
2: Je hoeft helemaal niet meer tegenwoordig op kantoor te zijn.
1: Nee, maar Teams is juist ook bedoeld toch om niet met z'n allen in één ruimte te gaan zitten, maar gewoon op allerlei plekken met elkaar te kunnen vergaderen.
2: Ja, dus ik weet ook niet helemaal waarom ze dit doen.
1: Stinkt een beetje
2: ja,
1: dit.
2: Ja, inderdaad. En AI heeft voor het eerst een wiskundeprobleem opgelost waar wetenschappers al 80 jaar hun hoofd overbreken. Echt waar. Veel wetenschappers zijn nu niet heel erg enthousiast. Ze maken zich namelijk vooral zorgen omdat onduidelijk is hoe de AI precies is getraind en welke informatie daarvoor is gebruikt. En volgens die wetenschappers zegt het gevaar niet zozeer in dat de oplossing nu er is, maar meer in het feit dat niemand precies weet hoe AI aan die oplossing komt. Daardoor wordt het moeilijker om resultaten te controleren en kunnen onderzoekers steeds afhankelijker worden juist van commerciële AI-systemen.
1: Ja, want dit klinkt dan toch wel weer betrouwbaar, dat je denkt, oh oké, als AI dat kan, dan kan die dit misschien ook wel.
2: Ja, precies.
1: Maar alleen, er is toch iemand die die informatie erin gestopt heeft?
2: Ja, en dat is juist ook hoe de wetenschap werkt. Wetenschap werkt eigenlijk altijd dat je twee wetenschappers pakt en dat je elkaars werk checkt.
1: Ja.
2: Dus het antwoord zal best kloppen, maar hoe ben je daar gekomen? Dat moet dan een soort van te herleiden zijn.
1: Ja.
2: Dat kan nu dus niet. En dan zeggen ze, dan kan je er ook niet eigenlijk blind op vertrouwen.
1: Nee, dit klinkt ook een beetje alsof dat AI slimmer... Kijk, dat AI snel werkt en dat je er profijt van kunt hebben, dat weten we al. Maar is AI slimmer dan de mens?
2: Nou ja, de oplossing in ieder geval wel. Want het lukt ons al voor 80 jaar niet.
1: Nee.
2: AI wel. Dus het is wel een beetje creepy.
1: Het is inderdaad, wordt vervolgd. En hier is het laatste ook nog niet over gezegd. Want AI verovert de wereld, kunnen we best zeggen, toch?
2: Ja, ik hoop het niet hoor.
1: Nou ja, het gevoel...
2: Kruipt een beetje op, hè?
1: Ja, het is inderdaad. En misschien kunnen we straks niet meer zonder, hè. Zijn we er hartstikke blij mee. Maar vooralsnog... Kijk ik er een beetje argwanend naar.
2: Nu denk ik, baba.
1: Precies. Zullen we zo eens kijken of we contact kunnen leggen met de United States of America?
2: Laten we doen.
1: Geen idee of het lukt.

0: Ja, we willen nog even blijven in Amerika als het gaat om het voetbal natuurlijk. Hè? Precies dat, de leeuw komt eraan. Sterker nog, de leeuw die is er al in Amerika voor het WK voetbal. Maar minstens zo belangrijk, ook de oranjebus die is in Amerika. Met aan het stuur Frans en Luc uit de Tilburg. En wat trekt dat ding veel bekijks. Luc, goedenavond.
1: Hey,
0: goedenavond.
1: Bij ons is goedemorgen, hoor.
0: Ja, dat dacht ik al. Je klinkt ook als iemand die net wakker is geworden. Maar dat...
1: Nou, nee? We zijn niet net wakker. We zijn er 5 uur betrokken.
0: Oké, want je bent onderweg van Dallas naar... Je bent onderweg van Dallas naar Houston op dit moment. En ik denk als een soort filmsterren volgens mij. Of niet, Luc?
1: Het is niet normaal. Ik weet niet, noem maar een bekende filmster. Die is er niks bij.
0: Nee, want dat ding trekt nogal wat bekijks. Hoe wordt die bus daar door de Amerikanen ontvangen?
1: Als een god in Frankrijk. We worden in de water gelegd. We worden overal aan de stop. We worden door mensen aangesproken. Als we bij een benzinepomp naar het toilet gaan. Dan is het... Ah, de Duitse alles is overal aan het komen krijgen. Cadeautjes, presentjes. Ja, we moesten net bier ophalen. Natuurlijk, want daar hoort er ook bij op zo'n bus.
0: Ja.
1: En het was morgen hier 9 uur. En heel de drie staat ons op te wachten. En we konden de kratten pakken die we wouden. En de fussen die we wouden. En als we maar even met ons op de foto mochten.
0: Ja, dus, maar die Amerikanen zijn natuurlijk best wel wat gewend. Hè? Want het zijn ook wel showboys en showgirls. Maar blijkbaar raken ze toch een soort van ondersteboven nog van die oranje bus uit Nederland dus.
1: Ja, ja, wij zijn eigenlijk hun opvolger. Wij zijn crazy omdat hun crazy zijn, maar hun mogen crazy omdat wij crazy zijn. Dus dat denk ik de muzikant op.
0: Hey, voor de mensen die het niet weten, ik kan me haast niet voorstellen, maar vertel het toch nog maar even. Wat doen jullie nou precies met die bus daar in Amerika?
1: Wij gaan lekker naar voetballen kijken.
0: Ja, en mensen maar, kunnen dan ook instappen in die bus? Of want je ziet natuurlijk wel de oranje marsen.
1: Nee, nou ja, maar die, als we dat doen, dan gaat die niet komen.
0: Nee.
1: Want er staan tussen de 20.000 en de 25.000 man achter de bus. En ja, we hebben maar een parade van een uur, van 3-4 kilometer. En dat gaat niet lukken allemaal. Maar we proberen wel zoveel mogelijk de mensen mee te laten willen. Maar niet tijdens een parade, dat is te gevaarlijk.
0: Wat krijg jij mee qua reacties bij de Amerikanen van de oranje gekte qua supporters? Want ja, wij zijn natuurlijk ook best een gek volk hier wat dat betreft.
1: Ja, dat is, we krijgen zelfs de burgemeester, de gouverneur en morgen moeten we weer naar de ambassade. En de mensen die nodigen ons uit. Dus dan waren we weer bij Geurport uitgenodigd de hele dag. En dan worden we als een VIP behandeld. Dan krijgen we een rodeo show te zien en dan word je in de VIP langs gegooid. En ja, het is... de deur gaat open als we aankomen.
0: Dat is toch heerlijk, dat is heerlijk, man. Ja. En ik denk dat het ook een populair ding is voor selfies, die oranje bus. Hoeveel denk je dat er al gemaakt zijn door Amerikanen met die bus op de achtergrond?
1: Nou, dat durf ik niet te zeggen.
0: Heel veel.
1: Ja,
0: heel
1: veel. Misschien 250.000 of zo. 350, ik weet het niet.
0: Hey, doet hij ook nog allemaal wat hij moet doen, die bus? Want het is natuurlijk ook wel een nauwe jongen. Onderweg nu van Dallas naar Houston. Volgens mij is het best wel warm daar. Trekt hij het allemaal nog?
1: Ja. Maar die bus is wel gewend. Die is ruim 40 jaar oud. En die hoppen wel door, hoor.
0: Ja, en jullie ook zo te horen?
1: Ja, wij hobbelen ook door. De auto's die langs rijden, die gaan naast ons rijden. Die vergeten te kijken op de weg en die gaan filmen. En dan hier mag je schijnen, maar wel met een telefoon in je hand. De oude vriend, maar als we maar even zwaaien en tieteren, zijn ze weer blij.
0: Ja, leuk, man. Ga er lekker van genieten. Blijf er van genieten daar. En laten we vooral een beetje contact houden, hey, Luc.
1: Fijn uitzending. Ja, joh, ik hoor wel van je.
0: Ja, hallo. Zeg. Hey, hou doe, mazzel.
2: Afslag Zuid met Ronnie Balk.
3: Oh, ik heb het eigenlijk best wel leuk.
2: Afslag Zuid is

0: zoiets, hè? Creedence Clearwater Revival, looking out my back door. We gaan richting Jasper, want die heeft het nieuws voor ons. Wat zit erin zo, Jasper?
1: Er komen miljoenen euro's om de pil te redden. En komt er een vervolg op een populaire filmreeks uit de jaren 90 en de Zero's.
2: Denk je nou echt dat een beetje knutselen met tochtstrips helpt tegen tocht in huis? Kies voor kunststofkozijnen van Glaudemans. Vakkundig geplaatst en alles netjes afgewerkt. Glaudemans Kozijnen en Zonwering. Van generatie op generatie. Al 50 jaar.
3: Vandaag pak je hem. Dat half uurtje voor jezelf. Pak die frisse neus, die beweging en goede zin. Pak het. Naar je werk, school of waar je ook naartoe gaat. Wij zorgen dat je fiets altijd lekker gaat. Want bij Bike Totaal op de Eindhovense weg in Valkenswaard pak je het allemaal. Service, aandacht en een glimlach. Dus kom gezellig langs. Bike Totaal.
4: Pindarotjes. Wie is er niet groot mee geworden? Rousseau maakt al sinds 1969 de allerlekkerste. En goed nieuws. Nu 2 silo's pindarotjes van 500 gram... dus een hele kilo van 17,50 voor maar €13,90.
5: Dat is genieten.
6: Met Rousseau chocolade.
4: Kijk op rousseau.nl.
7: Werk aan mechanica die ertoe doet. Bij Lemmens in Bergijk frees en draai je met precisie. Lemmens is onderdeel van Andratech Groep. Kijk op werkenbijlemmens.nl.
0: 1 over 7, verkeersinformatie. Staan toch nog wat files, Helene?
8: Nou, het zijn er niet veel meer, hoor. Er zijn er nog 2 die meer dan 5 minuten vertraging opleveren. Een lange file op de A73 Nijmegen-Maasbracht tussen Kuik en Boksmeer. Daar 25 minuten oponthoud. Het asfalt is er slecht aan toe, daardoor is er een rijstrook dicht. En de Efteling die loopt leeg. Het is ook een goede dag natuurlijk om naar de Efteling te gaan. Daardoor file nu op de N261 van Tilburg naar Waalwijk. Vanuit Kaatsheuvel tot de aansluiting met de A59. Een kwartier vertraging.
0: Dankjewel.
9: Omroep Brabant.
0: Nou, qua temperatuur op veel plekken nog lekker aangenaam. Graadje of 23, 24 nog. Vanavond klaart het verder op en vannacht blijft het helder. En dan wordt het niet kouder dan 16 graden. Morgen zonnig en zomers warm. Met een temperatuur die uitkomt tussen de 28 en 30 graden. En vrijdag kan het lokaal zelfs 34 graden worden. Met later op de dag kans op regen en onweersbuien. Jasper Stads heeft het nieuws voor je.
1: Goedenavond. Het kabinet trekt 300 miljoen euro uit om de pil te redden van verdroging en stikstof. Het gebied staat al lang onder druk. De helft van het geld gaat naar het Brabantse deel van het natuurgebied, de andere helft naar Limburg. Gisteren werd duidelijk dat er voor boeren in het gebied rondom de pil strenge regels komen om zo de stikstofuitstoot tegen te gaan. De gemeente Roosendaal moet 2 ton betalen aan medewerkers die zijn gepest. 3 jaar geleden kregen 2 vrouwen ruzie met hun leidinggevende. Ze werden uitgescholden en buitengesloten. En de rechter vindt dat de gemeente had moeten ingrijpen. De supportersvereniging wil met de club in gesprek over het nieuwe uitshirt. Daarop is veel kritiek. Fans noemen het witte shirt met fel oranje, roze en paarse accenten een hagelslagshirt... PSV belt van die kritiek, vertelde de manager merchandise in Kei Goedemorgen.
10: Dat er negatieve reacties komen, dat vinden wij natuurlijk niet leuk. Hè? We doen dit naar eer en geweten, er gaat heel veel tijd in zitten. Dus het liefst heb je natuurlijk dat er alleen maar positieve reacties komen. Maar gelukkig voor ons hebben wij gisteren wel een hele goede eerste verkoopdag gehad.
1: De supportersvereniging is vooral boos over het logo. Dat is op het nieuwe shirt roze en moet volgens de vereniging altijd rood met wit blijven. Van BOA's in Schiedam kan je voorlopig geen boete meer krijgen als je fietst zonder licht, voor overlast zorgt of bijvoorbeeld wordt betrapt op wilplassen. De handhavers moeten ook hun boeien inleveren en mogen alleen nog met toezicht houden. En dat komt allemaal door een foutje van de gemeente. Bij een nieuwe aanvraag voor de bevoegdheden van BOA's is er een foutje gemaakt. De gemeente was vergeten om een stukje informatie mee te sturen bij die aanvraag. Is inmiddels opgelost, maar de nieuwe bevoegdheid gaat wel pas eind juli in. En tot die tijd delen de BOA's in Schiedam dus geen boetes uit. Zo'n 200 bekeuringen die al waren uitgedeeld, die worden kwijtgescholden.
0: Hoezo bureaucratie, hè? Goeiedag.
1: En dan de vraag, komt er een vervolg op deze filmreeks?
11: Hallo, Mrs. Kensington.
12: Hallo, Austin.
11: Oh, behave. Yeah. Yeah, baby. Yeah.
1: Ja, dit is natuurlijk Austin Powers. 3 komische films werden er gemaakt over de Britse zullige geheimagent. De laatste die kwam uit in 2002. Acteur Mike Myers die schreef de film, speelt zelf meerdere rollen, waaronder die van Austin Powers zelf. En in die rol is hij tijdens het WK te zien tijdens een reclame. Daarom was hij ook de gast in een Amerikaans WK-praatprogramma. En daarin vroeg een fan of er ooit een vervolg komt op de films.
13: Chad wants to know, are we ever going to see an Austin Powers 4?
14: Yes.
12: Oeh.
13: Hey.
12: Wow.
5: Wow, that was a quick yes.
1: No. Ja, was het korte en snelle antwoord. Wanneer en hoe, daar vertelde de acteur niets over. Misschien volgend jaar wel, want dat is natuurlijk precies 25 jaar na de laatste film.
0: Ja, dat zou een mooi moment zijn natuurlijk. Hè? Even terugkijken en dan vooruit kijken ook weer met nieuwe films.
1: Ik kijk hem vaak in het vliegtuig.
0: Ja, nou, maar ik vind het echt zo'n vliegtuigfilm.
1: Ja.
0: Ook. Of Mr. Bean, ook, weet je, ook in het vliegtuig. Dat zijn echt van die dingen dat ik denk van, nou, lekker gewoon.
1: Ze hebben ze bijna altijd, het kijkt heerlijk weg. Anderhalf, twee uurtjes, ja.
0: Ja, heerlijk. Nou, wordt vervolgd waarschijnlijk. Sweet Memories in ieder geval. Dankjewel. Meer nieuws op web en app van Omroep Brabant. Ik heb je hulp zometeen nodig, want we hebben zo direct de top 900 optelspel. En daar wordt natuurlijk helemaal niks zonder jouw input, want we willen uiteindelijk weer bij een leuk liedje in de top 900 terechtkomen. Doe zo naar de J. Giles Band en Centerfold. Centerfold.

0: En maar fluiten richting het einde. De Jay Giles Band op Omroep Brabant Radio. En Centerfold.
1: Top 900. Optelspel. Optelspel.
0: Juist, top 900 optelspel. Met als doel om uiteindelijk bij een leuk liedje uit de top 900 van het afgelopen jaar uit te komen. We hebben natuurlijk ook weer een nieuwe editie die eraan zit te komen. Dat zal later dit jaar zijn. Daarvoor eerst nog een andere hele toffe hitlijst. Namelijk de Brabantse top 100. Daar hoor je zeer spoedig veel meer informatie over. Maar om toch maar even een leuk liedje uit die top 900 omhoog te halen, hebben we jouw hulp nodig. We zoeken input. En vandaag heeft het een klein beetje te maken, de vraag, met een onderzoek. Een onderzoek dat we vandaag zagen. Want er was een onderzoek met als vraag: zijn mensen met kinderen juist gelukkiger dan mensen zonder kinderen? Ja, dat kun je natuurlijk voor jezelf wel misschien een klein beetje. Ja, dat kun je eigenlijk niet invullen. Want misschien heb je geen vergelijkend materiaal. Je hebt of kinderen of je hebt geen kinderen.
2: Je kan het niet vergelijken.
0: Ja, het is gewoon een gevoel wat je misschien hebt. Nou, daarom hebben ze er een studie aan gewijd. Het is een internationale studie, een hele grote. Onder ruim 5500 mensen in 10 landen. En wat blijkt? Ouders blijken gemiddeld niet gelukkiger te zijn dan mensen zonder kinderen. Kinderen zorgen wel voor meer zingeving en een sterker gevoel van levensdoel, kwam uit dat onderzoek.
2: Ja?
0: En vooral vrouwen die ervaren door het ouderschap iets meer betekenis in hun leven. Dat vind ik eigenlijk ook best sneu klinken, dit. Weet je dat?
2: Wat dan?
0: Nou, dan denk ik van alsof ze er alleen maar zijn om te moederen.
2: Nou, nee.
0: Of niet?
2: Nee, dan lees je het verkeerd.
0: Oké, ik lees het verkeerd, hoor ik net.
2: Ik denk als ik dit lees, dan denk ik gewoon, oh ja, het leven wordt nog specialer omdat er een kind is.
0: Maar dat is bij papa's toch ook?
2: Nou ja, blijkbaar hebben die dat minder.
0: Dat is helemaal niet waar.
2: Rullig.
0: Ouders beleven veel intense geluksmomenten, maar die verhogen het algemene geluksniveau niet blijvend. Dat was ook wat eruit kwam. En de grootste opbrengst van kinderen zit volgens de onderzoekers in de diepe, onvoorwaardelijke band tussen ouder en kind. En zo hoort het ook te zijn.
2: Tuurlijk.
0: Toch?
2: Ja.
0: Dus ik vind het op zich wel mooi. Aan de ene kant denk ik, als ik dit allemaal hoor, dan moet je eigenlijk haast met kinderen voor mijn gevoel wel wat gelukkiger zijn. Maar overal.
2: Maar dat staat er dus bij dat het niet zo is.
0: Nee, dat is niet zo. Nee,
2: maar zijn ze dan ongelukkiger?
0: Nee, ook niet.
2: Oh, het is gewoon gelijk.
0: Gewoon level.
2: Van iedereen is gewoon even
0: iedereen
2: gelukkig.
0: Is gewoon gelijk. Dat is toch heerlijk?
2: Heeft geen invloed.
0: Nee. Dus er zijn ook mensen die denken, weet je, het gaat niet zo goed met een relatie. We moeten een gelukkige.
2: Oh ja, maar dat is dom.
0: Laten we, dat vind ik helemaal een mogelijke uitdrukking, laten we kinderen nemen.
2: Ja.
0: Want kinderen neem je niet, die krijg je. Dat weet
2: ja, dat sowieso. Ja. En het is geen relatieredend materiaal, hè, jongens.
0: Nee,
2: je moet ijzersterk zijn juist om dat aan te kunnen.
0: Nou, geloof maar dat het dan juist dan misgaat.
2: Precies, ja.
0: Overal zijn ouders dus niet per definitie gelukkiger dan mensen zonder kinderen. Vraag voor ons top 900 optelspel. Heel eenvoudig. Hoeveel kinderen heb jij? Misschien helemaal niemand.
2: Nul.
0: Misschien 1, 2, 3, 4, 5,
2: 7.
0: 8. Maak ons gek. Hoeveel kinderen heb jij? We gaan vandaag, is het de 17e van 17 mensen, gaan we het aantal kinderen bij elkaar optellen. En dan komen we vast en zeker weer bij een leuk liedje uit de top 900 van het afgelopen jaar. Het zal denk ik niet stormlopen. We zullen niet richting de 900 gaan. Maar het zal ergens in de hoogste regionen blijven. Dus app even hoeveel kinderen je hebt. Naar 06-573-282-03.
1: Omroep Brabant presenteert een nieuwe plaat die je moet horen. En dit is deze week de Omroep.

0: The Weeknd en Take My Breath.
1: Tot 900. Optelspel, optelspel.
0: Eén ding is zeker, er gaat een leuk liedje aankomen. Want het is namelijk een liedje uit de top 900... die wij altijd in september uitzenden. Ook dit jaar uiteraard weer. En dat is een lijst die jullie hebben samengesteld. Dus die is gewoon 100% in orde. 900 mooie liedjes. En door middel van jouw input willen we zo af en toe in de afslagstijd weer een van die liedjes tevoorschijn halen. De input was vandaag eigenlijk gewoon heel simpel. De vraag, hoeveel kinderen heb je naar aanleiding van een groot onderzoek wat we vandaag onder ogen kregen, waaruit blijkt dat of je nou wel of geen ouder bent, op het moment dat je ouder bent en dus kinderen hebt, dan ben je niet per definitie gelukkiger dan iemand zonder kinderen of zo. Hè? Dat wordt soms wel eens aangenomen. Andere mensen die geen kinderen hebben, die denken, nou, hou ze maar lekker daar.
2: Juist andersom.
0: Ja. Precies. Maar uit onderzoek blijkt dus dat het eigenlijk gewoon allemaal hetzelfde is. Aantal kinderen. Marjolein, van 17 mensen zouden we die bij elkaar optellen. Hebben we grote gezinnen hier en daar of valt het wel mee?
2: Nee, valt wel mee. Volgens mij is het hoogste wat binnen is gekomen 5.
0: Oké. Okay.
2: Johan heeft er bijvoorbeeld 5. Even kijken. Peter die zegt 2. Pierre heeft er ook 2. Nicoline heeft er 2. Een tweeling. Nelma heeft er 1. Dat is helemaal genoeg, schrijf je erbij. Jeanette die heeft er 0. Loes heeft er 0. Ingrid heeft er 3. Leo heeft er 4. Sonja die zegt, tellen collega's ook mee.
0: Hoezo? Zijn dat kinderen van je dan?
2: Ja, blijkbaar. Blijkbaar zijn het kinderen.
0: Of het voelt als kinderen.
2: Ja, precies. Het voelt als dat je extra
0: moet
2: kinderen.
0: Voeden.
2: Ja.
0: Dat je op moet voeden. Is
2: sorry.
0: Dat...
2: anders zegt ze, anders 0.
0: Ja, oké.
2: Okay. Even kijken. Willy die heeft er 1. Ik heb hier nog iemand die zegt 2 dochters. Eentje van 11, eentje van 17. Jol die zegt, ik heb er 2 en ik ben er zeer gelukkig mee. Iemand anders zegt, ik heb geen kinderen. Groetjes Leni. Nou, uiteindelijk heb ik maar gewoon willekeurig 17 bij elkaar opgeteld.
0: 17 bij elkaar opgeteld, ja.
2: En kom ik uit op 40.
0: Op 40, ja. Ik zei al, we gaan niet naar de 900.
2: Nee, we gaan niet heel hoog.
0: Dan zouden we hele grote gezinnen hebben natuurlijk in onze provincie. Dus ik pak hem er even bij, de top 900 van het afgelopen jaar. Om eens even te kijken. 40 zei je?
2: Ja.
3: Jawel.
0: Nee, lekker. Denk ik.
2: Ja?
0: Dat is mijn gevoel tenminste een beetje. Ik denk dat hier best veel... Ja, weet je, hij staat natuurlijk ook niet voor niks op 40 in de
2: ja, ja, dat is waar. Dat moet al wel een goede hit zijn.
0: Goed liedje zijn. Ik ga hem er alvast even bij pakken, alvorens ik bekend maak welke het gaat worden. Het is in ieder geval een liedje, denk ik, waar je lekker mee kunt zingen.
2: Uit welk decennium komt het?
0: Hij komt uit de 90's.
2: Oh, uit de 90's. Okay.
0: Jij weet zeker dat het niet nummer 41 is?
2: Ja, zeker.
0: Het is niet André Rieu samen met Emma Kok.
2: Oh.
0: Voilà.
2: Nee, die is het niet.
0: Die is ook overigens wat jonger natuurlijk. 39 ook niet?
2: Nee.
0: Dat zal Christian niet erg vinden.
2: Claudia de Breij?
0: Mag ik dan? Ja, precies. Christian die heeft niks met Claudia de Breij. Onze collega Christian Westervelt. Mag ik dan bij jou? Is het dus ook niet geworden. Maar het is nummer 40. Ik zei al, het is een liedje uit het decennium de jaren 90. En welk liedje dan? Nou, sowieso een lekkere meezinger. En ik denk dat heel veel mensen er kei blij van worden. Dames en heren, op nummer 40. En dus eigenlijk ook de uitkomst van ons top 900 optelspel. Onze Brabantse vriend... die altijd op nummer 1 staat in de Brabantse top 100, de top 9. Maar wel met

0: Ja, toch een klein feestje dankzij jouw input. En misschien ook wel in dit geval. Guus Meeuwis, Het Dondert en Het Bliksemt. Het liedje stond het afgelopen jaar op nummer 40 in onze top 900. En 40 was de uitkomst van onze top 900 optelspel. Hè. Hoeveel kinderen heb jij van 17 mensen bij elkaar opgeteld? En we kwamen dus uit op 40. Dankjewel voor jullie input allemaal. Het was leuk vandaag. Hopelijk gaan we het morgen weer net zo leuk hebben met z'n allen. Net na vieren. Een hele nieuwe Afslag Zuid maakt er nog een mooie avond van. Het wordt toch een prachtige zomeravond, kan ik wel zeggen. Want de temperatuur komt de komende nacht niet onder de 16 graden. Dus nog even lekker genieten van het weer buiten en van de fijne temperatuur. En morgenochtend vanaf een uurtje of 6 weer lekker luisteren naar een keigoeie morgen. Want dan zijn Jordi en Mark er uiteraard weer. En morgen onder meer op de koffie Rob Schepers. Altijd gezellig, altijd leuk. Wat ons betreft, tot morgen.
1: Alles over Omroep Brabant check je via de website en app.
2: Gun jezelf een Holland-Amerika-lijncruise. Boek nu een Noord-Europa-cruise voor volgend jaar. Met vroegboekkorting en slechts €99 aanbetaling.
3: Als u de radio harder moet zetten, kan dat betekenen dat uw gehoor is veranderd. Boek dan een hoortest bij Beter Horen. Wij nemen de tijd voor u met een uitgebreide meting en advies. Probeer onze producten gratis thuis uit. Beter Horen, Beter Leven.
4: Hallo, u spreekt met de boekhouder, IT'er, klantenservice en de CEO.
5: Een eigen zaak betekent veel zaken aan je hoofd. Daarom heb je met Ziggo Zakelijk alle snelheid, wifi-backup en altijd persoonlijke support. Zo kun jij je focussen op de rest.
4: De marketingmanager? Ja, ben ik ook.
5: Altijd je zaak op orde met Ziggo Zakelijk.
6: Bob, waarom zitten die mensen op onze zolder?
7: Die pakken het dak heel goed in, zodat jij het zomers minder warm en 's winters minder koud hebt.
6: Hoe dan?
7: Nou, met isolatie. En dat bespaart ons elke maand weer wat geld.
8: Is jouw huis klaar voor de toekomst? Ontdek hoe je met kleine stappen je huis isoleert en direct bespaart op energiekosten. Kijk welke subsidies voor jou klaarstaan en hoe je vandaag al kunt beginnen op verbeterjehuis.nl.
9: Elektrisch op vakantie? Fastnet biedt je de beste en meest betrouwbare laadervaring door heel Europa. Want waar je reis ook naartoe gaat, Fastnet is er voor jou. See you there. Fastnet.
10: De komende tijd juichen veel mensen in oranje. Maar hoe wordt iets een nationaal symbool en wie bepaalt dat? De tentoonstelling Vorm en Vaderland toont in honderden designobjecten hoe een staat ontworpen wordt. Nu in Design Museum Den Bosch.
9: Laat de eerste keer gratis bij Fastnet. Ga naar fastnet.nl/gratisladen.
11: Op zoek naar een betrouwbaar bedrijf voor de renovatie van uw dak? Neem dan contact op met KVS Onderhoud, de dakdekker van Midden-Brabant. Wij zijn 24 uur per dag bereikbaar, ook voor spoedgevallen. Kijk voor meer info op kvsonderhoud.nl.
12: Fietst uw e-bike niet meer zoals in het begin? Trekt u de heuvels niet meer zo lekker? Of is de koek na 30 kilometer al op? Een nieuwe accu van e-stripkebikeaccu.nl doet wonderen. Bestel hem online of kom even langs de Gimmer. Je bent zo weer op pad. En geloof me maar, dat fiets een stuk fijner. e-stripkebikeaccu.nl. Altijd een accu die past. Houdoe.
11: Dakdekker nodig? KVS Onderhoud. Kijk op kvsonderhoud.nl.
13: Al meer dan 45 jaar brengt Avenue beeld en geluid tot leven. Van een nieuwe tv tot een complete thuisbioscoop. Of laat je muziek klinken in elke kamer, binnen en buiten. avenue.nl. Our drive, your wow.
14: Bij Van Nuenen Mondzorg ben je geen nummer, maar gewoon jezelf. Wij kennen je bij naam, nemen de tijd en zorgen dat jij je thuis voelt. Of je nu een nieuw kunstgebit nodig hebt, vervanging zoekt of een implantaat wilt. Onze specialisten staan klaar met kunde en echte aandacht. Kijk op vannunen-mondzorg.nl.
13: Platenspelers voor puur tijdloos luisterplezier bij Avenue.
15: DK Electric. Een elektrische auto? Je hebt er een of je wilt er een? Denk dan aan DK Garagebedrijf uit Beek en Donk. De specialist voor elektrisch rijden. DK Electric.
16: Zeg, toe aan iets nieuws voor op de muur? Nou, kom dan eens rondneuzen bij Konings de Verfzaak in Helmond. Wat je verfklus ook is, zij hebben het. Met meer dan 100 jaar ervaring geeft Konings de Verfzaak gedegen advies. Engelseweg 221A in Helmond. Of kijk op deverfzaak.nl.
17: Voor iedereen met een rood-wit geblokt hart.
18: Luister op je radio, online of via de Omroep Brabant app.
19: Clemens Peters met het NOS Journaal. In het huis in het Noord-Brabantse Rijen, waar vannacht brand woedde, is een lichaam gevonden, meldt de politie. De identiteit is nog niet bekendgemaakt, maar waarschijnlijk gaat het om de bewoner. Vandaag werd er door een specialistisch team van de brandweer gezocht naar de bewoner, omdat die sinds de brand niet meer was gezien. Het kabinet wil dat dierenartsen beter duidelijk maken welke zorg een ziek dier nodig heeft en wat dat gaat kosten. Uit onderzoek blijkt dat dierenartsen steeds hogere prijzen rekenen en dat klanten daardoor verrast worden. Staatssecretaris Erkens wil wetten maken die omzet- en winstprikkels tegengaan.
20: Dat betekent een verbod op financiële prikkels om mensen eigenlijk extra behandelingen voor hun huisdieren aan te raden. Het tweede wat we gaan doen is meer transparantie bieden op prijzen. Zodat je ook kan gaan vergelijken als huisdiereigenaar waar je de beste zorg op meer betaalbare wijze kan vinden voor je huisdier.
19: De Tweede Kamer had eerder gevraagd om maximumtarieven voor behandelingen, maar die komen er voorlopig niet. Nederland trekt 500 miljoen euro uit voor een nieuw militair steunpakket voor Oekraïne. Dat heeft minister Jesselgus van Defensie bekendgemaakt. 250 miljoen zal worden besteed voor de aankoop van drones bij de Nederlandse defensieindustrie. En de andere helft gaat naar Amerikaanse wapens. Het geld komt uit een pot die al gereserveerd was voor militaire steun aan Oekraïne. Het openbaar vervoerbedrijf in Milaan heeft een aantal mannelijke trambestuurders geschorst. Zij zouden beelden van vrouwelijke trampassagiers in een groepsapp hebben gedeeld.

0: Doet u mij maar een cappuccino en de chef special.
1: U bedoelt de chef special?
0: Nee, toch?
1: Ja.
0: Oh ja. Nu zie ik het. Ja. Een Stef special.
2: Uitstekende keuze. Stef van Duinhoven is onze specialiteit van de zondagmiddag.
3: De lekkerste muziek.
2: De leukste weetjes.
3: Kortom,
2: 4 uur gezelligheid.
4: Kies dus op zondagmiddag vanaf 12 uur van mei. Stef special
2: op Omroep Brabant.
5: Het gevoel van hier.

0: weekend start altijd goed met Omroep Brabant.
1: Zaterdag en zondagochtend tussen 9 en 12 hoor je Christian Westerveld met
2: Weekend. Gegarandeerd een gezellige start van je dag.
1: Dus of je nou van alles moet doen of lekker kunt niksen,
0: in het weekend luister je naar
2: Weekend.
0: Omroep Brabant.

0: is de radiozender waar Brabant leeft.
1: Luister op je radio, online of via de Omroep Brabant app.
2: Clemens Peters met het NOS Journaal. De Amsterdamse politie denkt inderdaad dat criminele activiteiten met explosieven de oorzaak zijn geweest van de zware explosie in een sportschool van eind vorige week. Twee Amsterdammers van 23 en 24 jaar zitten vast in deze zaak. Volgens buurtbewoners is er al vaker melding gemaakt van criminele activiteiten, maar gebeurde daar te weinig mee.
3: Het had voorkomen kunnen worden. Zeker. 100%.
4: En heeft u zelf 112 gebeld of een melding gedaan?
3: Ik wist helemaal van niks. Ik wist echt van niks. Had ik het geweten, dan had ik ook lopen klagen.
2: Op dit moment is er in de buurt een informatieavond en ook burgemeester Halsema is daarbij aanwezig. In het huis in het Noord-Brabantse Rijen, waar vannacht brand woedde, is een lichaam gevonden, meldt de politie. De identiteit is nog niet bekendgemaakt, maar waarschijnlijk gaat het om de bewoner. Vandaag werd er door een specialistisch team van de brandweer gezocht naar de bewoner, omdat die sinds de brand niet meer was gezien. Nederland trekt 500 miljoen euro uit voor een nieuw militair steunpakket aan Oekraïne. Dat heeft minister Jessilkus van Defensie bekendgemaakt. 250 miljoen zal worden besteed voor de aankoop van drones bij de Nederlandse defensieindustrie. De andere helft gaat naar Amerikaanse wapens. Het geld komt uit een pot die al gereserveerd was voor militaire steun aan Oekraïne. Een man die tientallen bankrekeningen opende op naam van anderen is veroordeeld tot 2,5 jaar cel. Een half jaar daarvan is voorwaardelijk. De man van 34 opende vorig jaar 47 rekeningen bij ABN AMRO. Hij deed dat door de foto op identiteitsbewijzen te vervangen door foto's van zichzelf. Hij gebruikte de rekeningen daarna om mensen via phishing over te halen om daar geld naartoe over te maken. De man moet naast de celstraf ook een schadevergoeding van bijna 13.000 euro aan ABN AMRO.

0: mp3-spelers?
1: Luister dan vanaf vrijdag naar het Zero's Weekend op Omroep Brabant.
2: Hoe zit er nou met die vier bakpo, jongen?
1: Een weekend lang de hits en de herinneringen. Dus gooi je iPod in de hoek en zet je radio op Omroep Brabant.
0: Je bent een weekend lang terug in de Zero's.
1: Het Zero's Weekend.
2: Expecto Patronum!
0: Op Omroep Brabant.
1: Het gevoel van hier.

0: eind van je dag zorgt Omroep Brabant voor een glimlach.
1: Afslag Zuid met Ronnie Balk.
2: Keigezellig dat ik je mag vermaken aan het einde van je werkdag en tijdens je rit naar huis natuurlijk.
0: We praten hierbij en je hoort de lekkerste muziek.
1: Omroep Brabant brengt je keiblij thuis.
0: Afslag Zuid, maandag tot en met donderdag
1: tussen 4 en 7. Omroep Brabant.

0: de zender voor meer dan 2,5 miljoen Brabanders.
1: Luister op je radio, online of via de Omroep Brabant app.
2: Clemens Peters met het NOS-journaal. De Curaçaose crimineel Shurandi Tyson Q is door Dubai uitgeleverd aan Curaçao. Volgens bronnen verblijft Tyson Q nu in de extra beveiligde inrichting in Vught. Uiteindelijk zal Q op Curaçao terecht moeten staan, zegt correspondent Dick Draaier.
3: In vergelijkbare zaken worden zulke verdachten dan vaak tijdelijk ondergebracht als ze hier zijn op een van de militaire bases van de Nederlandse Defensie op het eiland. En als ze veroordeeld worden, dan gaan ze over het algemeen ook weer terug naar Vught, omdat de gevangenissen hier op Curaçao wat moeilijker te beveiligen zijn.
2: Justitie beschouwt Q als een van de leiders van de drugsbende No Limit Soldiers. Zijn positie wordt vergeleken met die van Ridouan Taghi in Nederland. In het huis in het Noord-Brabantse Rijen, waar vannacht brand woedde, is een lichaam gevonden, meldt de politie. De identiteit is nog niet bekendgemaakt, maar waarschijnlijk gaat het om de bewoner. Vandaag werd er door een specialistisch team van de brandweer gezocht naar die bewoner, omdat hij sinds de brand niet meer was gezien. In het onderzoek naar de explosie in een sportschool in Amsterdam vorige week gaat de politie ervan uit dat criminele activiteiten met explosieven de oorzaak zijn geweest. Dat vermoeden was er kort na de explosie al, maar het OM bevestigde vandaag dat het onderzoek daarop wordt gericht. Twee Amsterdammers van 23 en 24 jaar zitten vast. De Amerikaanse seriemoordenaar Rex Hoyerman is veroordeeld tot levenslang voor de zogenoemde Gilgo Beach-moorden. In 2010 vond de politie voor het eerst menselijke resten op dat strand in de buurt van New York. Na een zoekactie bleken er nog veel meer lichamen begraven te liggen. 3 jaar geleden werd Hoyerman aangehouden. En in april gaf de 62-jarige man toe 8 vrouwen te hebben vermoord. De Amerikaanse rechtbank heeft meerdere keren levenslang opgelegd. Het weer, het is droog en het blijft vanavond nog lang warm. Morgen meer zon en dan wordt het 25 tot 32 graden.

0: Elke zaterdag tussen 4 en 6.
1: Nederkom met Koen Wijn op Omroep Brabant.
2: Zing met me mee tot morgen vroeg.
0: Het gevoel van hier.

0: Zaterdag en zondagochtend, 7 uur. Brabant draait zich nog een keer om.
1: Echt niet.
2: Wij zijn nu al wakker.
0: Maarten Kortlever is vroeg uit de veren om je de beste muzikale start van het weekend te geven.
2: Zo is dat. Nu al wakker zit tot de rand toegevuld met de allermooiste muziek.
0: Je zou er bijna de wekker voor zetten.
2: Zaterdag en zondagochtend
0: van 7 tot 9
3: op Omroep Brabant.

0: nummer 1 voor de mooiste provincie van ons land.
1: Luister op je radio, online of via de Omroep Brabant app.
2: Leonard Peters met het NOS Journaal. De gemeente Amsterdam zegt dat er geen meldingen terug te vinden zijn over verdachte activiteit in de kelderboxen onder de sportschool bij de flat waar de explosie was. Dat zei de Amsterdamse burgemeester Halsema op een bewonersbijeenkomst.
3: Wij hebben eigenlijk geen meldingen gevonden. Wat wij merken is dat buurtbewoners heel erg met elkaar bespreken. En dat is natuurlijk iets anders dan het melden bij meldmisdaad anoniem of bij de politie.
2: De politie gaat ervan uit dat criminele activiteiten met explosieven de oorzaak zijn geweest van de explosie. Twee Amsterdammers van 23 en 24 jaar zitten vast. De Verenigde Staten hebben de intentieverklaring tussen Iran en de VS gedeeld. De inhoud komt grotendeels overeen met de eerder gelekte stukken. De meest heikele kwesties worden vooruitgeschoven naar de onderhandelingen over een definitief akkoord, vertelt correspondent Sjoerd en Daas.
4: Als je kijkt naar die overeenkomst, dan haalt Amerika er eigenlijk niet zo heel veel uit. Van links tot rechts zijn er daarom ook zorgen. Waarvoor hebben we die oorlog nu uiteindelijk gevoerd?
2: In de intentieverklaring staat onder meer dat Iran en de VS alle militaire operaties staken en dat de blokkade van de Straat van Hormuz binnen 30 dagen zal worden opgeheven. De intentieverklaring zou vrijdag in Zwitserland ondertekend moeten worden door de twee landen. Volgens het ministerie van Volksgezondheid in Gaza zijn sinds de ingang van het staakt het vuren ruim 1000 Palestijnen gedood. In dezelfde periode zijn volgens het Israëlische leger 5 militairen gedood of bezweken aan hun verwondingen na gevechten met Hamas. Het bestand is officieel sinds oktober vorig jaar van kracht. Maar er zijn nog dagelijks beschietingen en bombardementen in de Gazastrook. In het huis in Rijen in Noord-Brabant waar vannacht brand woedde is een lichaam gevonden. De politie kan nog niet zeggen of het om de vermiste bewoner gaat. Omwonenden maakten zich zorgen omdat ze de bewoner van het pand niet meer hadden gezien sinds de brand. Het weer droog en het blijft vanavond nog lang warm. Morgen meer zon en dan wordt het 25 tot 32 graden. In de avond is een plaatselijke onweersbui mogelijk. Dit was het NOS Journaal.
1: Omroep Brabant neemt je een weekend lang mee terug naar de zero's.
0: Luister vanaf vrijdag.
1: Dit is Omroep Brabant. Met nu
0: non-stop de lekkerste muziek.

0: Willen we wel terug?
1: En MP3-speler.
2: Luister dan vanaf vrijdag naar het Zero's Weekend op Omroep Brabant.
3: Hoe zit er nou met die vier bakpo, jongen?
2: Een weekend lang de hits en de herinneringen. Dus gooi je iPod in de hoek en zet je radio op Omroep Brabant.
1: Je bent een weekend lang terug in de Zero's.
2: Het Zero's Weekend.
3: Expecto Patronum!
1: Op Omroep Brabant.
2: Het gevoel van hier.

0: het vrijdagmiddag, dan betekent dat met piepende bandjes naar huis.
1: En dan?
2: Dan zet je de radio aan.
1: Want dan zijn wij er met de piepende bandenshow.
0: Christian en Stef duiken samen met jou keigezellig het weekend in. Dus zeg maar dag tegen de baas en hallo tegen de piepende bandenshow. Elke vrijdagmiddag bij
3: Omroep Brabant.
4: Het gevoel van hier.

0: Voor iedereen met een rood-wit geblokt hart.
1: Luister op je radio, online of via de Omroep Brabant app.
2: Michiel van der Velden met het NOS-journaal. De Verenigde Staten hebben de intentieverklaring tussen Iran en de VS gedeeld. De inhoud komt grotendeels overeen met de eerder gelekte stukken. De meest heikele kwesties worden vooruitgeschoven naar de onderhandelingen over een definitief akkoord. In de intentieverklaring staat onder meer dat Iran en de VS alle militaire operaties staken en dat de blokkade van de Straat van Hormuz binnen 30 dagen zal worden opgeheven. Het document zou vrijdag in Zwitserland ondertekend moeten worden door de twee landen. Daarna kan er worden gepraat over een definitief akkoord. Het waterschap in Friesland maakt zich grote zorgen over de hoeveelheid PFAS in het oppervlaktewater. Uit onderzoek van het waterschap blijkt dat in alle Friese wateren een te hoge concentratie PFAS zit. De organisatie wil dat de overheid maatregelen neemt en pleit voor een totaalverbod op PFAS. De gemeente Amsterdam zegt dat er geen meldingen terug te vinden zijn over verdachte activiteiten in de kelderboxen onder de sportschool bij de flat waar de explosie was. Ook bij de politie en de woningcorporatie zijn geen meldingen gevonden. Dat werd vanavond verteld op een bewonersbijeenkomst in de Schouwburg in de wijk Osdorp. De politie gaat ervan uit dat criminele activiteiten met explosieven de oorzaak zijn geweest van de explosie. Twee Amsterdammers van 23 en 24 jaar zitten vast. Dubai heeft een drugscrimineel uitgeleverd aan Curaçao. Het gaat om Shurendi Tyson Q. Die wordt gezien als de leider van een van de grootste drugsbendes op Curaçao. Volgens bronnen zit Q voorlopig vast in de extra beveiligde inrichting in Vught, omdat de gevangenissen op Curaçao niet goed genoeg zijn beveiligd. Het weer in het noorden bewolkt, in de rest van het land opklaringen. Vannacht koelt het af tot 14 graden. Morgen zonnig en warm met temperaturen tussen de 25 en 32 graden. In de avond is een plaatselijke onweersbui mogelijk. Dit was het NOS Journaal.
1: Omroep Brabant neemt je een weekend lang mee terug naar de zero's.
0: Luister vanaf vrijdag.
1: Dit is Omroep Brabant. Met nu
0: non-stop de lekkerste muziek.

0: Ter Mol is er elke werkdag tussen 10 en 1 met Brabants Bond.
1: De meeste gezelligheid tijdens je ochtend.
2: We zijn toch een klein beetje familie van elkaar met z'n allen. Dus we zorgen ook voor elkaar. Zo gaat dat hier ook bij Omroep Brabant.
0: Brabants Bond.
1: Elke werkdag tussen 10 en 1.
2: Als ik nou los ga.
1: Bij Omroep Brabant.

0: Omroep Brabant.
1: Kei goeiemorgen.
0: Omroep Brabant wenst jou een...
2: Kei goeiemorgen.
0: De ochtendshow van Brabant met veel gezelligheid, kei goeie muziek en het gesprek van de dag.
1: Kei goeiemorgen.
0: Jordi Graat is bij je van 6 tot 10.
3: Kei goeiemorgen.
0: Elke werkdag.
4: Alleen op Omroep Brabant. Het gevoel van hier.

0: is de radiozender waar Brabant leeft.
1: Luister op je radio, online of via de Omroep Brabant app.
2: Sidney Dijkers met het NOS Journaal. Zo'n 300.000 huishoudens dreigen hard geraakt te worden door de huidige energiecrisis. Het gaat vooral om mensen met een laag inkomen met een hoge energierekening, omdat ze in een slecht geïsoleerd huis wonen. Volgens het Centraal Planbureau worden zij hard geraakt door de gestegen gasprijs. Het CPB zegt dat het verduurzamen van de woningen de beste manier is om deze hoge energiekosten te verlagen voor mensen met een laag inkomen. De voorzitter van de Europese Raad heeft contact op laten nemen met het Kremlin. Volgens bronnen hoopt hij de EU zo te betrekken bij onderhandelingen over een einde aan de oorlog in Oekraïne. Het is voor zover bekend de eerste keer in ruim 4 jaar tijd dat de EU contact heeft met Rusland. Sinds het begin van de oorlog zijn alle communicatielijnen verbroken, maar de EU-landen vrezen buitenspel te komen staan nu de VS een nieuwe poging wil doen om een einde aan de oorlog in Oekraïne te maken. De VS en Iran hebben ook de tekst van de intentieverklaring tussen de beide landen gepubliceerd. De inhoud komt grotendeels overeen met eerder gelekte stukken. Er staat onder meer in dat de straat van Hormuz binnen 30 dagen open moet gaan. Waarschijnlijk wordt de verklaring vrijdag ondertekend. Het gebeurt in Zwitserland. En het lichaam dat werd gevonden in het uitgebrande huis in Rijen in Brabant is van de bewoner van het pand, heeft de burgemeester bevestigd. Hij schrijft dat het gaat om Kees, een inwoner die in het dorp bekend stond als een kleurrijke man. In zijn woning brak dinsdagavond een grote brand uit. De vlammen sloegen al snel uit het dak en een deel van het pand stortte in. De brandweer kon daarom niet naar binnen om te kijken of er nog iemand binnen was. Het weer: in het noorden is het bewolkt, op andere plekken helder. Het is 14 tot 17 graden vannacht. Morgen is er veel zon en het wordt ook een stuk warmer dan de afgelopen dagen, met 26 graden in het noorden tot 32 in Limburg. Dit was het NOS Journaal.
1: Omroep Brabant neemt je een weekend lang mee terug naar de zero's.
0: Luister vanaf morgen.
1: Dit is Omroep Brabant. Met nu
0: non-stop de lekkerste muziek.

0: wel terug.
1: En MP3-speler.
2: Luister dan vanaf morgen naar het Zero's Weekend op Omroep Brabant.
3: Hoe zit het nou met die vier bakpauw, jongen?
2: Een weekend lang de hits en de herinneringen. Dus gooi je iPod in de hoek en zet je radio op Omroep Brabant.
1: Je bent een weekend lang terug in de Zero's.
2: Het Zero's Weekend.
4: Expecto Patronum!
1: Op Omroep Brabant.
2: Het gevoel van hier.

0: Doet u mij maar een cappuccino en de chef special.
1: U bedoelt de Stef special?
0: Nee, toch?
1: Ja.
0: Oh ja. Nu zie ik het. Ja. Een Stef special.
2: Uitstekende keuze. Stef van Duinhoven is onze specialiteit van de zondagmiddag.
3: De lekkerste muziek.
2: De leukste weetjes.
3: Kortom,
2: 4 uur gezelligheid.
4: Kies dus op zondagmiddag vanaf 12 uur van mei. Stef special
2: op Omroep Brabant.
5: Het gevoel van hier.

0: tijd en overal. Omroep Brabant.
1: Luister op je radio, online of via de Omroep Brabant app.
2: Het gevoel van hier.
3: Omroep. Nou, het is wel muziek waar je vrolijk van wordt.
4: Ja, Brabant is thuis, hè?

0: zender voor meer dan 2,5 miljoen Brabanders.
1: Luister op je radio, online of via de Omroep Brabant-app.
2: Sidi Dijkers met het NOS Journaal. De VS en Iran hebben de tijdelijke deal om te werken aan een einde aan de oorlog nu officieel ondertekend. De presidenten van beide landen hebben digitaal hun handtekening onder het document gezet. Daarin staat onder meer dat de straat van Hormuz binnen 30 dagen open moet gaan. Ook zou er een einde moeten komen aan de gevechten in Libanon tussen Hezbollah en Israël. De deal is een zogenoemde intentieverklaring. Het is de bedoeling dat er de komende 60 dagen verder wordt gepraat over een definitief akkoord. De Europese Unie heeft voor het eerst in 4 jaar tijd weer contact gezocht met Rusland. Sinds het begin van de oorlog in Oekraïne zijn alle communicatielijnen verbroken. Maar nu de VS weer wil proberen om een einde aan de oorlog te maken, vrezen de EU-landen buitenspel te komen staan bij de onderhandelingen daarover. Volgens de Duitse buitenlandminister heeft zowel Oekraïne als Rusland allebei niet de overhand in de oorlog. Mogelijk is dit daarom een punt waarop Poetin serieus onderhandelingen overweegt, zegt hij. Zo'n 300.000 huishoudens dreigen hard geraakt te worden door de energiecrisis, waarschuwt het Centraal Planbureau. Het gaat vooral om mensen met een laag inkomen met een hoge energierekening, omdat ze in een slecht geïsoleerd huis wonen. Volgens het CPB worden ze hard geraakt door de gestegen gasprijs door de oorlog in het Midden-Oosten. Het CPB zegt dat het verduurzamen van de woningen de beste manier is om deze mensen te helpen, want daarmee gaat de energierekening snel naar beneden. In Engeland is het WK voetbal begonnen met een overwinning op Kroatië. De twee Europese toplanden daagden elkaar flink uit en hielden lang een gelijke trend qua goals. Maar uiteindelijk ging de zege naar Engeland. Het werd 4-2. Vannacht wordt er nog 1 wedstrijd gespeeld. Oezbekistan neemt het om 4 uur vannacht op tegen Colombia. Het weer, in het noorden is het bewolkt, op andere plekken helder, bij 14 tot 17 graden. Morgen veel zon en het wordt ook een stuk warmer dan de afgelopen dagen. Het wordt uiteindelijk 26 graden in het noorden tot 32 in Limburg. Dit was het NOS Journaal.
1: Omroep Brabant neemt je een weekend lang mee terug naar de zero's.
0: Luister vanaf morgen.
1: Dit is Omroep Brabant. Met nu
0: non-stop de lekkerste muziek.

0: Je weekend start altijd goed met Omroep Brabant.
1: Zaterdag en zondagochtend tussen 9 en 12 hoor je Christian Westerveld met
2: Weekend. Gegarandeerd een gezellige start van je dag.
1: Dus of je nou van alles moet doen of lekker kunt niksen,
0: in het weekend luister je naar
2: Weekend.
0: Omroep Brabant.

0: elke zondagochtend bij Omroep Brabant op tv.
1: Zondagdok.
0: Verhalen die raken, soms luchtig, soms aangrijpend.
2: Het verstikt me af en toe, zeg.
1: Documentaires over Brabant en Brabanders.
3: Metkom. En dat is niet van, wil je alsjeblieft meegaan? Nee, dat is Metkom.
1: Zondagdok.
4: Daar kan je toch 40 jaar tegenop.
0: Elke zondag op tv en wanneer je maar wilt op Brabant+.

0: Omroep-Brabant.
1: Nou, gewoon dit, hè?
2: Gezelligheid.
1: De gezelligheid.
3: Waar je ook bent, wij gaan met je mee.
0: Omroep-Brabant.
4: You'll be the saddest part of me. A part of me that will never be.

0: thuis.
1: Iedereen wil er ergens bij horen.
0: Omroep Brabant.
1: Dat is gezellig, toch?
2: Omroep Brabant. Ja.